0: Groot is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Gisteren zijn in Nederland 3 zwemmers verdronken. In Utrecht verdween een jongen van 13 in de Strijk Viertelplas. Na een paar uur werd zijn lichaam gevonden. In de Spiegelwaal bij Nijmegen verdronk een man van 21. Hij was van een brugpijler gesprongen en kwam niet meer boven water. En in Middelaar in Noord-Limburg werd een zwemmer overvaren door een boot. Hij overleefde dat niet. De politie heeft iemand aangehouden, mogelijk de bestuurder van de boot. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid bij alle 342 gemeenten. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Het Nederlands elftal is de WK-wedstrijd tegen Tunesië voortvarend begonnen. Na 7 minuten stond Oranje al met 2-0 voor door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. Daarna werd er in de eerste helft niet meer gescoord en nu is het rust. De twee andere landen in groep F, Japan en Zweden, spelen ook tegen elkaar. Daar is de ruststand 0-0. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM. BNN Varen. Jasper Schrijvers.
2: Ah, een super hete nacht. En ik ben wel even benieuwd, wat wil je horen? Is er een liedje wat ik voor je kan draaien? Vraag hem nu aan.

die met jou? Zit je er een beetje lekker in? En misschien ben je ondertussen ook wel het Nederlands elftal aan het kijken. Die speelt een wedstrijd tegen Tunesië. Ik sta 2-0 voor, de tweede helft is net begonnen. Of misschien kun je wel niet slapen, want mijn gute, wat is het warm buiten. Je kan vooral van je laten horen via de NPO Luister app. Krijg wat leuke appjes binnen, vind het gewoon leuk om van je te horen. Dus stuur me vooral die appjes. Zo stuurt Vera. Mijn baby is voor de derde keer wakker. Gelukkig is de radio er nog. Oh. Ik voel je vervelend, Vera. Hopelijk kun je nu lekker slapen. Clara die fietst snel naar huis om de tweede helft thuis in bed te kunnen kijken. Ja, lekker. Ja. Het is wel echt zo'n late wedstrijd. Het is echt bizar. Ik krijg een appje van Brent die zegt: kan iemand mijn vriend Lars feliciteren? Hij is vannacht 30 geworden. Lars, jongen, gefeliciteerd. Is er iets wat ik voor je kan draaien? Is er een liedje waar je zin in hebt? Je kan het me nu laten weten via de NPO Luister app. Welk liedje wil je horen? Laat het me weten via de NPO Luister app.

0: Hey Barry, goeienacht.
1: Hey, goeienacht Jasper.
0: Jij bent wakker omdat je het Nederlands elftal aan het volgen bent.
1: Ja, zeker.
0: Ah, het is natuurlijk een belangrijke wedstrijd. Veel Nederlanders die nu wakker zijn en inderdaad het Nederlands elftal aan het checken zijn.
1: Ja.
0: Jij kijkt gewoon thuis, toch?
1: Ja, zeker. Ik zit met Senna te kijken. Die is pas 11, dus
0: met
1: we mogen
0: nog koeien. Nee, dat snap ik, ja. En allebei ook in het oranje gekleed?
1: Zeker.
0: Heel goed. Want ik kreeg afgelopen vrijdag volgens mij een foto van jullie. Toen waren jullie allebei in het geel, omdat jullie voor Brazilië waren.
1: Ja, ook. Ja, we zijn voor Brazilië en voor Nederland. Daarom hoop ik dat Nederland de eerste in de pool wordt.
0: Ja.
1: Dan moeten ze tegen Marokko en dan kunnen ze in de finale nog tegen Brazilië.
0: Ik wou net zeggen, dan hoef je niet te kiezen. Dat scheelt wel. Oké, maar lekker. Maar ik probeer de wedstrijd ook een beetje te volgen. Het lukt me niet helemaal, want ik ben ondertussen ook gewoon lekker radio aan het maken. Maar kun je me even meenemen, wat voor soort wedstrijd is dit?
1: Nou, Nederland is op zich wel duidelijk de overhand. Maar Tunesië speelt echt heel erg op eigen helft. Dus ze zijn alleen maar aan het verdedigen en hopen op een counter.
0: Oké.
1: Alleen ze hebben net één doelpunt gemaakt vanwege een corner.
0: Oké. Dus
1: dat is wel jammer.
0: Dus het gaat oké, maar Tunesië, die gasten, die kunnen er helemaal niks van. Die kunnen er toch geen knikken raken.
1: Dat is het grootste frikandellenland van het voetballen.
0: Ja, nou ja, ik had wel gehoord dat ze misschien wel het allerslechtste land op het WK ooit zouden zijn.
1: Ja, het zijn ze ook.
0: Ja, maar dan mag het wel even wat meer dan 1-2 zijn.
1: Dat ja, vind ik
0: een maagrijzelen.
1: Ik heb in de pool 6-1 gezegd.
0: Oké, nou, dat kan nog. Je moest nog vier keer scoren. Oké, maar even, Barry, los van het voetbal, hoe zit je erbij? Heb je een bitterballetje in de airfryer gedaan, een biertje opengetrokken, of is het gewoon lekker aan een theetje?
1: Nee, geen bitterballetje zoiets, maar ik heb wel een 0.0'tje.
0: Kijk, lekker zeg. Nou goed, hou het goed in de gaten. Zorg even dat Nederland wint en hard juichen als we scoren.
1: Ja, sowieso.
0: Is er nog iets wat ik voor je kan draaien?
1: Gracie Abrams, hit the ball.
0: Lekker, ga ik voor je draaien. Oké, fijne nacht, veel plezier met Nederlands elftal.
1: Yo.
0: Doei.
1: Doei.
0: Gracie Abrams bij 3.

insomnia. Ja, misschien heb je er ook wel last van insomnia. Ja, dat je niet kan slapen omdat het zo gruwelijk heet is. Dat heb ik goed nieuws voor je. Ik ga namelijk Fateless draaien, maar dan wel in een nieuw jasje. Want Bebe Rexha, die maakte een waanzinnige remix. En die hoor je nu

en luisteren naar de belangrijkste tracks van dit moment. Iedere zaterdag hoor je namelijk de verlanglijst op 3FM. Het is de allesbepalende hitlijst van Nederland. Want het zijn geen algoritmes of mannen in hele dure maatpakken die bepalen wat er in die lijst staat.

luisteren naar de belangrijkste tracks van dit moment. Iedere zaterdag hoor je namelijk de verlanglijst op 3FM. Het is de allesbepalende hitlijst van Nederland. Want het zijn geen algoritmes of mannen in hele dure maatpakken die bepalen wat er in die lijst staat. Jij bepaalt het. 3fm.nl/verlanglijst. Daar kun je stemmen op je favoriete tracks van dit moment. En als je stemt, maak je ook gelijk kans op een 3FM Bluetooth speaker. Ah, dat wil je. Stemmen dus 3fm.nl/verlanglijst. Misschien wel op deze. Olivia Rodrigo, Stupid Song. 3FM.

op je kop, vrienden om je heen, glas in je hand.

dat. Hij is terug met nieuwe muziek en die voel ik zo erg. De feeling, het gaat over de onzekerheid die ontstaat als je iemand leuk vindt. Voelt die ander hetzelfde? Is hij er ook zo mee bezig? Nou, misschien dat mijn nummer me daarom ook juist zo raakt. Want ik zit een beetje in een lastig schuitje. Ik ben aan het daten met iemand en ik heb niet altijd het gevoel dat ik precies weet waar ik aan toe ben. En ja, vindt zij mij ook leuk? Is het ook zo'n gevoel? Wat ik mooi vind, wat je terug hoort in de nieuwe Steve Lacy, is dat je die onzekerheid ook heel erg hoort in zijn stem. In de coupletten klinkt hij best wel rustig, maar in het refrein gaat hij wat hoger zingen, klinkt het wat kwetsbaarder. Alsof hij zingt van, ja, ik weet het niet zeker, maar ik wil dat je me leuk vindt. Ik hoop dat jij dit nummer wel leuk vindt. Het is

0: Somje, Dark Before the Dawn bij 3FM.
1: Jij regelt drie vrienden.
2: Wij regelen de drank.
1: 3FM.
2: Terras te goed.
0: XXL. Ja, heb je al een plekje gereserveerd op het terras voor de vrijdagmiddagborrel? Nee? Nou, ik zou het toch maar snel doen voordat alle terrassen vol raken. Het wordt morgen namelijk tamtoe lekker weer en je wil gewoon genieten met een lekker biertje. En wij geven vandaag bij 3FM de hele dag terras te goed weg. Zo kan jij samen met drie vrienden genieten zonder na te hoeven denken over hoe duur het allemaal niet is. Een biertje, een portie billen, bitterballen, goed gezelschap en dat heerlijke zonnetje op je gezicht. Ja, ik word al helemaal warm van het idee. Ik hoop jij ook, dus vandaag vanaf 8 uur 3FM luisteren en kans maken op gratis terrastegoed.
2: Ga je vandaag het terras op?
1: Wij regelen de eerste drie rondjes voor jou en drie vrienden.
2: 3FM.
1: We want...
2: Nog een rondje.

Justin Bieber bij 3FM. En je hoort Daisies. Ja, goed nieuws. Kleine spoiler alert, maar goed nieuws. Het Nederlands elftal heeft zojuist gewonnen met 3-1 van Tunesië. Dat moet eigenlijk gevierd worden. Oh, wat fijn, wat fijn. We gaan door naar de volgende ronde. En dat vieren we met André Hazes. Wij houden van Oranje.

0: bent bij 3FM. Het Nederlands elftal heeft gewonnen. En dat vieren we zo met muziek van Knals, Barkley en Fat Duck. Eerst het laatste nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Sinds middernacht geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Het gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar cel. Hij zit mogelijk in Turkije. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 graden in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. Jasper Schrijvers.
0: Ja, we worden gewoon wereldkampioen. Mark my words. En dat vieren we alvast op 3FM. Met zometeen Knals, Barkley, Crazy. En eerst die nieuwe van

Hans Barkley, Crazy bij 3FM. Hey, sommige nummers klinken zo vrolijk dat je bijna vergeet dat de tekst eigenlijk één grote middelvinger is. Ja, Fat Dog bewijst dat opnieuw. Ze hebben een nieuw nummer uitgebracht, die heet Go Fuck Yourself. En ja, de titel zegt eigenlijk alles. Maar de muziek, die klinkt veel vrolijker. En ze staan bekend om chaotische postpunk, maar ja, ze lijken nu een andere afslag te nemen. Meer synthesizers, meer dansvloer, zonder de energie te kwijtraken.

0: de 1975 I'm in love with you bij 3FM. Luister eventjes goed. Je maakt namelijk kans op een 3FM fanpakket. Als je dat wil winnen, dan heb je nu via de NPO Luister app Ik wil winnen. En wie weet, win je zometeen wel dat vette pakket.
1: Zelo.
0: Eerst muziek van Jennifer Lopez samen met Pitbull. On the floor nu bij 3FM.

0: They're the best, I love them.
1: Och, het gaat weer beginnen, elke avond.

0: NEC, ze waren erbij, want het Nederlands elftal heeft zojuist gewonnen. 3-1 van Tunesië. En nu aan de telefoon, Barend.
1: Goedemorgen. Goedenavond, Nederland. Jasper, jongen. Hallo, jongen.
0: Hoe is het daar?
1: Nou, een beetje een gekke dag. We hebben vanmorgen nog uitzending gemaakt midden in de downtown. Dus gewoon echt Kansas City, helemaal gekkenhuis. Tienduizenden mensen die oranje fanwolk hadden geadopteerd en die lekker aan de meegassen waren met het Oranje Legioen op de bus. Was allemaal fantastisch. Toen kregen we allerlei signalen over dat het fucking noodweer zou worden. Dat het heel erg onveilig zou worden en allerlei toestanden. Toen dachten wij, nou ja, weet je wat, dan gaan wij maar alvast rijden. Want ja, de camper van Barend en Benne, waar we de afgelopen 2 weken in hebben uitgezonden, die moet morgen ook weer in Dallas zijn. En voor jouw informatie, dat is 10 uur rijden ongeveer.
0: Jezus. Ja, dus jullie zijn gewoon weggereden ondertussen.
1: Hola.
0: Oh, de verbinding.
1: Hola. Hallo. Hola. Oké, gaat het nu beter?
0: Ja, de verbinding is helemaal weg, maar je bent weer back.
1: Oké. Ja, we moesten bijna 10 uur rijden richting Dallas. Dus wij zijn vanmiddag al gegaan.
0: Maar hoe hebben jullie de wedstrijd zelf beleefd dan? Je hebt het wel gewoon kunnen kijken, toch?
1: Nou, eerste helft op via de NPO Luister, via Radio 1. En de tweede helft in de sportsbar.
0: Nee.
1: Dus we hebben het potje. Ja. Oh, maar het was niet anders. Want die camper moet terug.
0: Ja, nee, snap het wel. Nee, maar op zich, zo'n voetbalwedstrijd via de radio luisteren heeft ook wel weer iets magisch, hoor. Dat commentaar erbij en probeert
1: het beetje. Het ding was, de spanning en de intensiteit staat natuurlijk niet echt op deze wedstrijd. En dat hadden we ook. Van tevoren voelde dat wel. Je zag het ook een beetje aan het Nederlands elftal. Het was een beetje een trainingspotje bijna. Hoe ze, nou ja, het ging al snel goed natuurlijk met 2-0 en het hele pakket. Maar all good, all good. We staan nu zeg maar op een mega treurige plek. Echt een super scary plek waarvan je denkt, nou oké. Dit is een tweede park voor wat zal dat zijn? Fentanyl junkies of wat dan ook. Maar dat is een beetje de plek waar we staan, omdat het enige is wat we nog konden vinden.
0: Okay.
1: En we gaan het nog een nachtje doen. En dan de camper morgen uitbouwen, studio uitbouwen, inleveren. En dan morgenavond nog 1 nachtje overblijven en zaterdagmorgen vroeg naar huis. Dus dat is wel prima. Maar het is geweldige 2 weken gehad, man. Heb je het een beetje gecheckt?
0: Ja, ik heb het elke dag geluisterd, ja. Ik vond het van waanzinnig om gewoon die sfeer mee te krijgen. Maar heel eerlijk, Barend, hè? Want je hebt de 2 weken, zijn jullie met elkaar geweest, hè? Ben je met je collega's, ook wel een beetje vrienden. Probeert een beetje.
1: Het ding was, de spanning en de intensiteit staat natuurlijk niet echt op deze wedstrijd. En dat hadden we ook. Van tevoren voelde dat wel. Je zag het ook een beetje aan het Nederlands elftal. Het was een beetje een trainingspotje bijna. Hoe ze, nou ja, het ging al snel goed natuurlijk met 2-0 en het hele pakket. Maar all good, all good. We staan nu zeg maar op een mega treurige plek. Echt een super scary plek waarvan je denkt, nou oké. Dit is een tweede park voor wat zal dat zijn? Fentanyl junkies of wat dan ook. Maar dat is een beetje de plek waar we staan, omdat het enige is wat we nog konden vinden.
0: Okay.
1: We gaan het nog een nachtje doen. En dan de camper morgen uitbouwen, studio uitbouwen, inleveren. En dan morgenavond nog 1 nachtje overblijven en zaterdagmorgen vroeg naar huis. Dus dat is wel prima. Maar het is geweldig 2 weken gehad, man. Heb je het een beetje gecheckt?
0: Ja, ik heb het elke dag geluisterd, ja. Ik vond het van waanzinnig om gewoon die sfeer mee te krijgen. Maar heel eerlijk, Barend, hè? Want je hebt de 2 weken, zijn jullie met elkaar geweest, hè? Ben je met je collega's, ook wel een beetje vrienden. Maar ja, ben je nou blij dat je nu naar huis gaat?

0: vinden.
1: Okay.
0: En dus ja, dat, we gaan het nog een nachtje doen. En dan de camper morgen uitbouwen, studio uitbouwen, ja, inleveren. En dan morgenavond nog één nachtje overblijven en dan zaterdagmorgen vroeg naar huis. Dus dat is wel prima. Maar het is geweldig 2 weken gehad, man. Heb je het een beetje gecheckt?
2: Ja, ik heb het elke dag geluisterd, ja. Ik vond het waanzinnig om gewoon die sfeer mee te krijgen. Maar heel eerlijk, Barend, hè? Want je hebt de 2 weken zijn jullie met elkaar geweest, hè? Ben je met je collega's, ook wel een beetje vrienden. Maar ja, ben je nou blij dat je nu naar huis gaat? Dat je denkt van ja, ik hoef jullie even niet meer te zien? Of denk je ook wel van ja, kut, ik wil eigenlijk ook wel het Nederlands elftal wel gewoon verder volgen?
0: Nou, weet je wat het is? Kijk, als je weet dat je naar huis gaat,
2: ja,
0: dan is het wel goed geweest. Als we nu hadden geweten dat we nog, nou, laten we zeggen, een week of 3, 4 hadden moeten blijven en we hadden ons daarop ingesteld.
3: Wel naar alles weet.
0: Dan wordt het natuurlijk een ander verhaal. Ik ben op de radio ook, okay, ondertussen. Dus maakt niet uit. Dus ja, op zich is het zijn we good to go. Gisteren had ik het wel even een beetje. Ik dacht van oei,
2: ja,
0: oei, oei, oei, oei. Nu heb ik eigenlijk helemaal geen zin om te gaan. Maar vandaag denk ik, nou, we kunnen er wel weer tegenaan gaan.
3: Jij wil dat je mij echt ontzettend gaat missen.
0: Ik ga Nel ontzettend missen, weet je wel.
2: Maar die zit er ook weer op de toeter, toch? Of niet?
0: Dinsdag zit er weer op de toeter. Maandag... moet ik mijn onderbroek en mijn sokken wassen. Ja, en die van Nelly ook.
2: En nog even belangrijk, want morgen zijn jullie nog uit vanaf de USA. Wat gaat er dan gebeuren?
0: Ja, morgen is eigenlijk de grote afrondshow. Wat we morgen gaan doen is dat we verschillende prominenten hebben om even terug te blikken op de wedstrijd. En alles wat we verder nog hebben, want het is heel eerlijk. Het is morgen voor ons gewoon een reisdag. Wij moeten die camper terugkrijgen. Laten we hopen dat we nog een beetje verbinding krijgen.
2: Ja.
0: Maar het is niet makkelijk om morgen nog een show te pakken. Maar we gaan morgen gewoon een dikke show maken en het wordt sowieso gezellig. Ja. Maar echt, dus ja, dus, luister maar gewoon, komt allemaal goed. Hoe is daar dan? Want jullie sterven bijna, toch?
2: Ja, het is hier echt tan to heet. Het is code rood. Ja, ik weet niet of dat echt iets voorstelt, maar ja, het is een soort pizza over die studio hier in Hilversum. Dus het is best wel warm.
0: Dus jij gaat niet naar Defcon dit weekend?
2: Defcon gaat helemaal niet door, helaas.
0: Nee, helemaal. Ik lees het net allemaal.
2: Hey, morgen vanaf 4 uur... Barend en Better in the USA. Heel veel plezier en ik heb echt van jullie genoten de afgelopen weken.
0: Dankjewel voor je belletje, houden. Take care.
2: Later. Hey.

0: kans op een 3FM fanpakket. En daar hoef je eigenlijk helemaal niks voor te doen, behalve je mond houden. We spelen het spelletje Zeg je niets, dan win je iets.
1: Hallo?
0: Hallo, met Jasper van 3FM.
1: Hoi.
0: Hoi. Hoi Dianne. Stoor ik jou?
1: Nee, ik ga buiten op mijn balkon. Binnen is niet te doen en buiten is eigenlijk ook niet te doen.
0: Dus... Oh, het is zo fucking warm buiten.
1: Het is binnen. Verschrikkelijk.
0: Ja.
1: Oh. Binnen bij mij is 30 graden.
0: Oh, de slapen lukt niet echt.
1: Nee, ik heb hem opgegeven.
0: Wat vervelend, wat vervelend. Hé, hey, Dianne, ik bel je niet zomaar.
1: Oh.
0: Je zit namelijk in het spelletje Zeg je niets, dan wil je iets.
1: Oké. Okay.
0: Ja, en daar ging je de mist in.
1: Oké.
0: Sorry. Ja, zeg je niet, dan wil je iets. Die zei iets, dus je weet niets.
1: Nee, ik weet het niet. Nee, ik ben gewoon warm.
0: Ja, ik snap het. Nadenken is ook moeilijk nu.
1: Zo.

0: keer. Mensen vragen ons van, joh, maar als je wat aan je lichaam zou willen veranderen, nou, dan heb ik echt veel keuze, hè?
1: Ja.
0: Maar dan kies ik echt voor een grotere blaas.
1: Het is zo mini.
0: Ik haat het echt. Wat erg is, dat je dan ligt hier, ik wil niet plassen.
1: Ja.
0: Ik wil niet plassen, want anders ga ik weer iedereen wakker maken. Ik wil niet plassen. En dan moet je nog nodige plassen.
2: Nou, ja. En sterker nog, Dave zich vanmorgen al een sponsor gemeld bij de camper.
1: Tena Man.
2: Tena Lady.
1: Tena Man.
2: Ja, ja.
3: Volg Oranje tijdens de groepsfase van het WK. Barend en Benner in

keer met je ogen. En Sef heeft alweer een nieuw nummer uitgebracht. Ja, serieus. Hij gaf al een geweldige show op Best Kept Secret. Bracht samen met het album IJsland uit. Volgende week staat hij daarmee ook op Down the Rabbit Hole. Hij maakte een bazaar cover, dook de studio in met Willem. En tussendoor maakt hij ook gewoon nog nieuwe solo muziek. Het is bijna moeilijk kiezen, want ja, wat ga je nu van Sef draaien? Maar uiteindelijk heb ik gekozen, want gisteren kwam zijn nieuwste solo track uit. En eerlijk, dit is precies hoe je een warme donderdagnacht wil.

0: Connect bij 3FM 90s Kids. Ik krijg een appje van Robin, de kipchauffeur.
1: Goeienacht Jasper, ook weer terug op de radio jongen. Tuurlijk. Kijk, je al gemist. Ik denk van, waar blijft hij nou? Of is hij stiekem ondergedoken? Hé, hey, wat denk je? Wordt Nederland nog steeds wereldkampioen? Met een verdediging die grotere gaten heeft dan de Maaslander gatenkaas?
0: Nou, ik denk het eigenlijk wel. Jelle, wat denk jij? Wordt Nederland wereldkampioen?
2: Ik heb zo geen verstand van voetbal, Jasper. Ik zou het niet weten.
0: Zeg gewoon ja of nee.
2: Oh, ja.
0: Ja, we worden wereldkampioen. Lekker. Zometeen Jelle.

0: opstaan doe je met de muziek van 3FM. Zometeen de bouw samen Magnetic. Ook de allernieuwste van Bente is voor je onderweg.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal is op het WK groepswinnaar geworden. Oranje won met 3-1 van Tunesië, dat al was uitgeschakeld. Na 7 minuten was het al 2-0 door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobby. In de tweede helft, na een doelpunt van Tunesië, kopte Van Hekken uit een hoekschop de 3-1 binnen. In de volgende ronde moet Oranje tegen Marokko. In de nacht van maandag op dinsdag is dat. De andere wedstrijd in de groep van Oranje, Japan tegen Zweden, eindigde in een 1-1 gelijkspel. Daarmee is Japan tweede geworden. En ook Zweden gaat als een van de beste nummers 3 naar de volgende ronde. Een van de grootste muziekfestivals van Nederland is op het laatste moment afgelast. DEFCON 1 in Biddinghuizen zou vandaag beginnen. Tienduizenden campinggasten hadden zich al geïnstalleerd toen ze om middernacht hoorden dat het Hardstyle Festival niet doorgaat vanwege code rood. Eerder deze week hadden de dagkaarthouders al te horen gekregen dat ze vanwege de verwachte hitte niet konden komen. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er zijn meer dan 1500 gewonden. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De Canadese zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij was de frontman van de band Blood, Sweat and Tears, die in Nederland hits scoorde met Spinning Wheel en You've Made Me So Very Happy. In 1970 waren ze de eerste rockgroep die in de Koude Oorlog optraden achter het IJzeren Gordijn. David Clayton Thomas is 84 jaar geworden. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 3FM. NTR. Jelle Hofvink. Goedemorgen. Lekker samen opstaan met de muziek van 3FM. Zometeen Kim Wilde, Kids in America. Ook Bente 3-2-1 is voor je onderweg naar Bastille. Dit is Joy.

naar luistert. Mijn naam is Jelle op de plek van Sebastiaan Okhuizen. Ik vind het altijd gezellig om samen met jou op te staan vanochtend. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd, waarom ben jij wakker? Ben je al aan het werk? Of ben je nog wakker voor de wedstrijd Nederland-Tunesië? Zijn we toch maar mooi eerste geworden, hè, die pool? Ik vind het altijd gezellig om even van je te horen. Ik kan via de NPO luister-app. Ik zie Els er al bij. Die is onderweg naar Winterswijk. Hans is actief. Robin de kipchauffeur is al onderweg. Meld je even in de NPO luister-app als je al wakker bent. Hey, en waarmee weet jij maar niet van ophouden? Bij mij is dat concerttickets kopen. Dan denk ik, ja, nu ga ik echt minderen. En op het moment dat ik dat bedenk, dan komt er gewoon in één keer een Nothing But Thieves of een of andere vette act. Mijn favoriete artiest Vrouwtje in één keer weer een tour aan. Voor de Japanse Kazuyoshi Miura is dat dus voetballen. Hij debuteerde in 1986 als profvoetballer en heeft net zijn contract met nog eens een jaar verlengd. 42 jaar speelt hij nu al op topniveau. En daarmee heeft hij dus een record verbroken. Het langste was tot nu toe 41 jaar. Op naam van zichzelf, ja. Maar even, hè, die man is 59, is nog steeds profvoetballer. Ik ben net 20 en ik raak al

Cold Heart hoor je bij 3FM. Niet zo toepasselijk voor het weer momenteel. Want het is echt bloedpokketering heet vandaag. Holy shit. En dat betekent bij 3FM, dat is wel positief, de rasten goed. En vandaag is dat de XXL-versie. Het is heel simpel, luister de hele dag en maak ieder uur kans op de rasten goed. Tijdens de 3FM-programma's krijg je een bestelling te horen. En aan jou is het dan de taak om te achterhalen welke track er op de achtergrond speelt. Het enige wat je dan nog even moet doen is zo snel mogelijk het antwoord doorgeven via de NPO Luister-app. En wie weet cheers jij met 3 vrienden op het mooie weer op kosten van 3FM. Zo simpel is het. Luister de hele dag 3FM en jouw kans op terrastegoed. Zometeen ook echt een zomerhit. Hugo en Solto Jamaican komt eraan naar Kimwell. Dit is Kids in America.

The Script op 3FM, you're the superheroes. Ik denk dus dat ik de kuur heb gevonden tegen die godsgruwelijke warmte. Ik bedoel, het kan best zijn dat je nog steeds wakker ligt door die plaknacht waar we in zitten. Nou, ik heb nu de gouden tip voor je. Een prachtig nummer waardoor de temperatuur gelijk 10 graden daalt. Ik zeg airco aan, radio aan en even afkoelen dus. Het is Boy Genius op 3FM. Dit is Not Strong Enough.

Styles Dance No More hoorde je op 3FM. Met Harry Styles gekte nog fris in de hoofden van de Amsterdammers gegrift, staat er dus een nieuwe fangekte te wachten in de Johan Cruijff Arena. Ja, de toppers die hebben in de tussentijd de arena bestormd, maar volgende week is het tijd voor echt een mega internationale ster, Bruno Mars. Hij is nu nog in Frankrijk de boel op stelte aan het zetten, en dat in die bloedhitte daar. Fans die zitten daar onder doeken om een beetje verkoeling te vinden tijdens het wachten, hè. Dus even kleine service van de zaak. Het weerbericht voor zijn eerste show in Amsterdam. Het wordt maximaal 19 graden. Er kan af en toe een buitje vallen. Oftewel, buiten de regen om. De perfecte temperaturen om urenlang buiten te staan om het beste plekje aan het podium te bemachtigen. Ik zeg, doe er je voordeel. Bij 3FM nu alvast een mini pre-party. Bruno Mars, dit is Risk It All.

Florence and the Machine hoorde je bij 3FM. Dog days are over. Ik ga je nu voorstellen aan mijn natte droom. Dat meen ik, hè? Dit is echt mijn muzikale natte droom. Sef die heeft de handen ineengeslagen met de Belgische groep Bazaar en met Faisal. En daar is me een catchy tune uitgekomen. Wat mij betreft is dit de tune voor je zomervakantie. Om lekker op vol volume uit je speakers te blazen onderweg naar die ene vakantiebestemming, die camping in Zuid-Frankrijk. Dan is dit topper. Bazaar, Sef en Faisal. Ooit komt er een dag nieuw bij

Lekker opstaan met 3FM en Somber, je hoorde Homewrecker. Ik vind het altijd gezellig om samen op te staan. Laat het veel horen in de NPO Luisterapp als je erbij bent. Vind ik wel gezellig. Lisa, die deed dat ook. Die zit midden in haar nachtdienst, lekker in de airco. Zo, ik denk dat er menig mens jaloers op je is. Noah, die is onderweg naar huis na het kijken van het voetbal in de kroeg. En Mariska, die is onderweg naar het vliegveld. Die gaat lekker op vakantie naar Alicante. Zo, fijne vakantie, Mariska. En wat lekker, het zal ongeveer net zo warm zijn als in Nederland, denk ik. En altijd gezellig dus als jij ook wakker bent op dit moment om even van je te horen. Pak die NPO Luister-app erbij en stuur even een app.

0: 3FM en de meeste muziek voor jouw ochtend. Zometeen M83 Midnight City.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. Vanwege het weeralarm zijn veel scholen dicht, wordt de post niet bezorgd en zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival Defcon 1 in Biddinghuizen. Daar waren tienduizenden campinggasten al aan hun feestweekend begonnen toen ze om middernacht hoorden dat het niet doorgaat. De Britse koning en koningin zullen niet in Buckingham Palace gaan wonen als de renovatie klaar is. Het paleis wordt dan alleen nog gebruikt voor ceremoniële en officiële gelegenheden. Vanwege de renovatie verhuisde toenmalig koningin Elizabeth in 2020 naar Windsor Castle. Sindsdien is Buckingham Palace onbewoond. Koning Charles en koningin Camilla wonen in Clarence House, vlakbij het paleis, en blijven daar wonen. Daarmee komt er een einde aan bijna 2 eeuwen waarin Buckingham Palace de hoofdwoning was van de Britse vorst. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Brobby en Van Hekken. Ook maakte Tunesië een eigen doelpunt. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko, in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en eindigde daarmee als laatste in de groep. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 33 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM
0: NTR. Jelle Hofbeek. Ik heb zo muziek voor je van een man die keer op keer de zomerhit van het jaar weet te maken. En hij heeft het gewoon weer gedaan. Wie dat is, hoor je naar Shakira en Burna Boy, de WK-hit.

M83 op 3FM, je hoorde Midnight City. Ik weet niet hoe deze man het doet, maar hij maakt zomerhit na zomerhit. Nee, die eerst al met Perfect Strangers.

0: Hard to Say Goodbye hoorde je op 3FM. We zijn helemaal gek geworden met z'n allen.
1: 3FM.
2: Jelle Hofeng.
0: Ik maak geen grap, ik kan hier zo boos om worden. Ik ga zondag lekker op vakantie. Was het plan. Weekje met de trein door het Verenigd Koninkrijk. Dus ik had die Eurostar geboekt van Amsterdam naar Londen. Krijgen we vandaag in één keer een mailtje dat hij door de hittegolf niet rijdt. Nou, prima. Het is ook best wel warm. Ik kan het me voorstellen. Toen ging ik dus even in het weer kijken voor komend weekend. Zondag. Nederland. 28 graden is de voorspelling tot nu toe. Oké. Ik zeg het je, is niet koud.

Girl op 3FM, Jorden. I'm good. Is het jou ook al opgevallen dat inmiddels elke artiest een eigen festival heeft? Ik bedoel, Snelle organiseerde dit jaar Thuis bij Snelle. Concert at Sea, momenteel gaande, is ooit opgericht door Bluff. Morgen vindt Bloodfest van Youngblood plaats. Fleming die organiseert laatst zijn eigen festival. En er komt er een nieuwe bij. Binnenkort een festival georganiseerd door Olivia Rodrigo. Daisy Chain Fields Festival, 29 augustus in Irvine, Californië. En alleen maar vrouwen op de line-up. En niet de minste ook, hè. Chapel Roan, Doechii, Cat's Eye staat er. En Olivia Rodrigo zelf natuurlijk. En de opbrengst, die gaat niet de portemonnee van Olivia in. Gaat allemaal naar goede doelen. 3FM.

Dat je gewoon weer aan het werk moet. Of omdat je denkt, nou, dan ben ik lekker voor de hitte van start. Ik vind het altijd lekker om even wakker te worden met meezingen. Jij misschien ook wel, toch? Gewoon even die longen uit je lijf schreeuwen. Dat zorgt er gewoon voor dat je net wat lekkerder van start gaat. Nou, daar is de grootste karaoke van Nederland voor. Samen gaan we even meeschreeuwen met de radio. En de vraag is, waarop schreeuw je...

0: op je kop, vrienden om je heen, glas in je hand en de rekening? Ja, precies. Die is 0 euro.
1: 3FM Terrassengoed. XXL.
0: Win 3 rondjes met 3 vrienden van 3FM.
1: Luister vandaag en maak.

0: waar je op hebt gestemd? Waarom heb je hierop gestemd?
1: Omdat ik de andere nummer een gigantisch zeikliedje vind.
0: Dat is een hele goede uitleg waarom je dan voor deze bent gegaan. Ik kan niet anders zeggen.
1: Wat zeg je?
0: Ik zei, dat is een uitstekende reden om voor deze te gaan dan. Ik kan niet anders zeggen.
1: Ja, dat dacht ik ook.
0: Heb je nog een beetje leuke weekendplannen waar je voor aan het wakker worden bent?
1: Morgen feestje van vrienden, zondag feestje van mijn vrouw. Dus dat komt wel goed.
0: Kijk, dat belooft één groot feestweekend te worden. Lekker. Dan kun je het denk ik wel goed gebruiken om je even wakker te schreeuwen, toch?
1: Ja, dat kan zeker.
0: Goed, dan ga ik hem voor je draaien onder één voorwaarde. En dat is dat je dan echt de longen uit je lijf gaat schreeuwen nu.
1: Oh, dat is goed.
0: Helemaal goed. Dank voor je stem, Tim. En ik denk dat als je die andere zeiknummer noemde, dat het al vrij duidelijk was welke de winnaar is. De grootste karaoke van Nederland. Even lekker meeschreeuwen met de Fratellis. Dit is Chelsea Dagger op 3FM.

Erik Iglesias, Tu Bem en La Radio hoorde op 3FM. Misschien heb je er al wat meegepakt. Misschien moeten de grote nog voor je komen. Ik heb het niet over ijsjes. Ik heb het over festivals. Flair die zit ook heerlijk in de festivaloptredens. Afgelopen weekend stonden ze op Pinkpop. En de rest van de zomer staat de agenda ook helemaal volgeschreven. Als je de kans hebt om ze eens een festival, op een festival mee te pakken. Dikke aanrader.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast, zoals het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. De tienduizenden campinggasten die daar al zijn, moeten weer naar huis. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin. En er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. Met de 4000 aanvragen wilde hij duidelijk maken dat de wet open overheid kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld na een 0-2 nederlaag tegen Ivoorkust. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Daar is vanavond kans op een pittige onweersbui. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Ster. Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je moet voldoen aan de wetgeving, maar alles verandert continu. Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check senso.nl. Senso met een C.
3: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: Die flitsers met Tom bij TomTom.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
5: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden. Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella, paella.
10: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
10: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Begon jouw dag met ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
15: ANWB en gaan.
16: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
17: It's gonna be amazing. It's gonna be huge. It's gonna be Orange. Today from 4 p.m.
18: Barend en Benner
19: in de USA. 3FM. Wijnand en Jamie.
20: Met Sebastian op de plek van Wijnand als Jamie vandaag. Maar alsnog een hele goede oranje morgen. We gaan het zeker

Het is 3FM met Joe en End of Beginning. Een bijzonder goeiemorgen. Wanneer heb jij voor het laatst iets echt moeten verbergen voor je ouders? Dat je iets niet durfde te laten zien, iets niet durfde te laten horen? Ik heb vanochtend iets tegengekomen. Het kwam allemaal door in Nederland zelf.

denken, hey, wat is dit nou opeens voor stem op een vrijdagochtend? Wat is er allemaal aan de hand? Ten eerste, aangenaam kennis te maken. Het is Sebastian hier op de plek van Wijnand. En op de plek van Jamie. Jamie is er sowieso natuurlijk niet op vrijdag. Daar zit Barend normaal. Die zit in Amerika. Die zou ik dan sowieso weer vervangen. En vannacht kreeg ik een appje van onze grote vriend Wijnand Speelman. Dat er aan de thuisfront allemaal heisa was. Waardoor hij eventjes omwille van de hitte toch maar beter even thuis kon blijven. Sowieso natuurlijk ook voor jou heel belangrijk om vandaag met die code rood rustig aan te doen. En te helpen waar nodig natuurlijk. Voor de duidelijkheid, niks ernstig aan de hand. Het gaat allemaal goed komen hoor, daar niet van. We gaan er nog een mooi feestje van maken deze heerlijke vrijdag oranje ochtend. Als je nu al wakker bent en je luistert, dan hoor jij bij de voorhoede. Iedereen die tussen 6 en 7 al wakker is, het allereerste uur van de ochtendshow, die hoort bij het clubje van de voorhoede. Je kan je aanmelden via 3fm.nl/voorhoede. Dan krijg je ook een kaartje op je verjaardag. En als je ergens goed deskundig in bent, dan weten we je ook te vinden als we bijvoorbeeld vragen hebben over naakte molratten. Stel je voor. Lara is erbij uit de voorhoede, die zegt, hey, goedemorgen, laatste dagje dan lekker weekend. Lara, heel veel plezier dit weekend. Lorenzo is erbij, die zegt, hele goede, warme, zonnige vrijdagmorgen. Fijne show. En voorhoedelid Jordi is erbij. Die zegt, goedemorgen, 2 uurtjes geslapen vannacht. Want ik wou wel het Nederlands elftal niet missen. Wat vonden jullie van de wedstrijd? Ja, en ben je ook een beetje wakker gebleven voor de wedstrijd dus? De wedstrijd van het Nederlands elftal die om 1 uur begon. Ik heb zelf lekker mijn ogen gesloten. Wekkertje ging om 4:15. En ik slaap in een hele warme, slecht geïsoleerde serre in Hilversum hier. Zo aan een hele drukke weg. Dus ik hoorde s'nachts al iedereen naar de stad toe gaan. Maar toen ging ik even lekker op bed zitten met een bakje yoghurt. En even lekker naar buiten kijken, alle ramen open. En toen zag ik iets. Dat vond ik wel heel bijzonder. Maar het deed me ook een beetje denken aan vroeger. Een hele bende aan, wat is het? Kids van 16, 17 jaar oud. Die kwamen op de scooter thuis vanuit de stad. En dan weet je, die hebben een klein drankje op. Dat is wel gewoon gebeurd. En wat zij dus deden, ik woon naast een hele grote middelbare school, en die hebben allemaal hun scooter daar neergezet. En vervolgens ging ze fluisterend zo naar huis. Moet niet hard praten. Dat hoorde je ze dan weer letterlijk zeggen. Omdat de ouders 2 huizen verderop wonen. Die mochten natuurlijk niet wisten dat ze ladders aan de scooter waren gezet.

0: ZFM op een hele vroege vrijdagochtend. Bij Three Doors Down en Kryptonite. Pas op bij vandaag. Het wordt echt extreem warm. In grote delen van Nederland loopt de temperatuur op naar maximaal 40 graden. Maar eigenlijk overal wel, behalve in het echt hoge noorden. Minimaal 36. Echt alleen in de Wadden minder heet. Voor het eerst ooit code rood afgegeven door de hitte. Dus alsjeblieft, blijf genoeg drinken. Zoek zoveel mogelijk de schaduw op. En doe gewoon geen dingen waar je later spijt van krijgt. Zoals mijn lieve Duits docent, meneer Elzout, altijd zei. Alleen had hij het dan niet over de hitte, maar had hij het gewoon over vrijdagavond. Ach, geldt ook voor de vrijdagavond uiteindelijk dan vanavond. Je luistert naar 3FM, de ochtendshow. Wijnand en Jamie in de ochtend. Alleen dan zonder Wijnand en zonder Jamie. Maar met Sebastiaan, goedemorgen. De voorhoede, die bestaat nog steeds. Iedereen die tussen 6 en 7 al wakker is, is net wat extra welkom. En kunnen we ook goed gebruiken. Bijvoorbeeld moleculair analist Kim Driessen, die vandaag maar liefst 50 jaar is geworden. Gefeliciteerd, Kim. Het wekkertje ging om 5:30. Ik hoop op je verjaardag, misschien iets later. Maar ik hoop wel dat je het hoort. Verjaardagskaartje komt er sowieso aan. Ook voor jou, als jij je aanmeldt op 3fm.nl/voorhoede, komt een verjaardagskaartje op jouw verjaardag jouw kant op. Meis, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wakker gebleven voor het Nederlands elftal?
1: Nee, ik niet. Ik ben niet zo van het voetbal.
0: Ah, nou ja, dan is de keuze natuurlijk snel gemaakt. Maar zou je voor de finale wel tijd maken als ze erin staan?
1: Als ze erin staan, misschien wel.
0: Dat zien we tegen die tijd wel weer. Hey, hoe ga jij hoe ga je tegen de hitte aan vandaag?
1: Ja, gewoon werken toch.

0: Goedemiddag.
1: Toch wel? Je werkt in de dierentuin, hè?
0: Ja.
1: Is die open vandaag?
0: Nee, die is gesloten in verband met code rood.
1: Oké, wacht. Misschien klinkt nu heel traag, maar dat komt niet door de warmte. Omdat ik daadwerkelijk even aan het nadenken ben. Het is natuurlijk op zich wel logisch dat je dan wel moet werken. Want de dieren moeten natuurlijk wel verzorgd worden, vooral met het warme weer.
0: Ja, zeker.
1: Bij welk verblijf sta je?
0: Bij de apen.
1: Ik weet niet hoe goed ze dan gewend zijn aan de warmte van Nederland. Maar op zich zouden apen wel goed tegen de hitte kunnen, toch?
0: Ja, ze komen natuurlijk uit tropische landen, oorspronkelijk. Maar zelfs met deze hitte hebben zij het ook warm.
1: Oké, en wat zijn de maatregelen die je dan neemt om ze goed te verzorgen in deze hitte?
0: Zijn dingen als de binnenverblijven extra nat houden, zodat het koeler wordt. Dierenijsjes geven. Ja, eigenlijk alles om het maar wat koeler te houden.
1: Wat dat betreft zijn apen net mensen toch wel, hè?
0: Ja, wel een beetje.
1: Hey, heel veel succes vandaag en doe ze de groetjes, hè?
0: Dankjewel.
1: Doei.
0: Doei.
1: Martin Garrix en Ed Sheeran nu bij 3FM.

0: Heb je het gehoord? Nee? Is het je ontgaan? Ik kan me haast niet voorstellen. Je weet niet wat voor dag het is. Het is vandaag...
1: Air Friday!
0: Het is weer Air Friday. Oftewel, jouw kans op een Wijnand en Jamie airfryer. Hoe precies? Nou, het is heel simpel. Je moet gewoon eventjes je naam sturen via de NPO Luister-app. Dan bel ik je zo meteen terug. En dan is misschien wel die airfryer gewoon van jou. Want vandaag is het...
1: Air Friday!
0: Gaan we naar het nieuws. Het laatste nieuws dat krijg je van Martijn Middel.
2: NOS op 3.
0: Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Oranje heeft zijn laatste groepswedstrijd op het WK gewonnen. Tegen Tunesië kwamen ze al binnen 7 minuten op 2-0.
4: Malen. Goeie aanval. En Brobbey bijna, maar hij hoeft hem niet binnen te lopen. Het is een eigen goal. Ake, voorzet. En Van Dijk. En daar gaat de volgende bal. En nu maakt hij hem wel. Zelf Brian Brobbey.
3: Maar een doelpuntenfestival werd het uiteindelijk niet. Tunesië scoorde na rust nog de 1-2. Een paar minuten later maakte Van Hekken er 1-3 van en was het wel beslist. Ja, Oranje is nu als groepswinnaar door naar de volgende ronde. Maar toch is bondscoach Ronald Koeman kritisch.
5: Dat we heel slordig zijn. Het schakelen naar verdedigen toe niet snel genoeg. En dat kan liggen dat je 2-0 voor staat. Dat je het misschien iets te makkelijk opneemt. En dat verbaast mij nog wel eens. Dat gebeurt.
3: In de 16e finale speelt Nederland tegen Marokko. Die wedstrijd is komende maandagnacht, of dinsdagochtend vroeg eigenlijk, om 3:00. Sinds middernacht geldt er in 8 provincies code rood vanwege de extreme hitte. En dat heeft op al die plekken gevolgen. Het zuurste is het misschien wel voor bezoekers van DEFCON. Want het Hardstyle Festival in Biddinghuizen is alsnog helemaal afgelast. Met code rood vond de organisatie het niet meer verantwoord. Vandaag houden veel scholen ook de deuren dicht. En Rijkswaterstaat adviseert om alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. In Venezuela zijn inmiddels 235 doden geteld na de zware aardbevingen van gisteren. De verwachting is dat er nog veel meer mensen zijn omgekomen. Er zouden nog duizenden mensen vastzitten onder het puin.
2: Het WK voetbal.
3: Ja, nog even terug naar het WK, want gisteravond laat is het WK-sprookje van Curaçao ten einde gekomen. Ivoorkust was met 2-0 te sterk en dus eindigt Curaçao als laatste in groep E. Maar dat maakt helemaal niks uit, zegt bondscoach Dick Advocaat.
6: Nou, geweldig wat dat ze het hebben mee mogen maken. Geweldig dat we tegen die ploeg mogen spelen. 3 uitwedstrijden. Want ze hebben natuurlijk veel meer publiek dan wij. Maar als je ziet zoals de spelers gespeeld hebben, gevochten hebben. Ja, alleen maar complimenten.
0: Ik vind het ongelooflijk wat die jongens daar hebben gepresteerd. En ik vind het ook zorgelijk dat wij bij de NOS, maar ook op de radio, toch eigenlijk nog zoveel namen verkeerd uitspreken. Het verhaal van de keeper van Curaçao, dat heb je meegekregen, denk ik, Martijn?
3: Oh, nee.
0: Die 0-0 tegen Ecuador met die 15 reddingen die hij had gedaan.
3: Ja, ik heb die reddingen gezien, ja.
0: Dat is Rome. Die speelde ook bij Vitesse en bij Go Ahead Eagles uit mijn hoofd. Zag ik opeens een filmpje voorbij komen waarin hij zichzelf voorstelt. Dat wil ik nog even. Nu kunnen we dat natuurlijk niet meer zeggen, nu Curaçao is uitgeschakeld. Yeah. Maar het schijnt dus blijkbaar niet Ilo Rome te zijn, maar Ilo Room.
3: Ja.
0: Dus even een kleine correctie naar Curaçao toe. Het spijt ons allemaal. Het weer nog.
3: Nou ja, zonnig en extreem heet, dus bij een graad of 37 vanmiddag. Het kan plaatselijk 40 graden worden. Langs de kust koelt het tegen het einde van de middag en avond weer wat af. Op andere plekken kan het vandaag nog lang warm blijven.
0: Nou, het zal wel. Bloed heen, man. Dankjewel, Martijn. Files, ANWB Verkeersinformatie op 3FM. Een aantal korte files. Het is nog niet heel bijzonder wat er op deze vrijdagochtendspits staat. De langste staat op de A4 Den Haag richting Rotterdam.

0: kleine correctie naar Curaçao toe. Het spijt ons allemaal. Het weer nog.
1: Zonnig en extreem heet, dus bij een graad of 37 vanmiddag. Het kan plaatselijk 40 graden worden. Langs de kust koelt het tegen het einde van de middag en avond weer wat af. Op andere plekken kan het vandaag nog lang warm blijven.
0: Nou, het zal wel. Bloed heen, man. Dankjewel, Martijn. Files, ANWB Verkeersinformatie op 3FM. Een aantal korte files. Het is nog niet heel bijzonder wat er op deze vrijdagochtendspit staat. De langste staat op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein, 20 minuten. Stuur alvast even je naam via de NPO Luister-app. Kan ik jou misschien wel blijven?

0: ochtend. Laatste bijzonder goede vrijdagmorgen. Het is natuurlijk vandaag ook weer
1: Air Friday!
0: Daarom extra veel kans op een airfryer. Ik zit even te kijken, wat is de hoogste score van deze week eigenlijk in laatste letter? Hebben we dat... natuurlijk hebben we weinig dat Jamie gewoon de hele week gezeten. 6 punten heeft Marit eerder deze week gescoord. En daar kan jij, Bas, overheen. Bas, goedemorgen. Bas heeft opgehangen, dat is onhandig. Ik ga ondertussen alvast even het spelletje uitleggen. Bas heeft zich opgegeven, dus je weet waarschijnlijk wel hoe het gaat werken. Bas!
2: Hey, goedemorgen.
0: Je speelt mee met laatste letter, goedemorgen.
2: Yes. Goedemorgen.
0: Jij kiest een beginletter en jij krijgt vervolgens een categorie om een woord te maken. Heb je het antwoord goed, dan is de laatste letter van dat antwoord meteen de beginletter van die volgende antwoord. Je hebt 30 seconden de tijd om dus meer dan 6 goede antwoorden te rammen. Dus hoe sneller je denkt en hoe sneller je praat, hoe meer punten je scoort. Wil je nog even een voorbeeldje? Misschien wel handig, hè?
2: Nou ja, kom maar door.
0: Oké, vraag 1 is een stad. En dan zeg jij...
2: Met welke letter?
0: Nee, dat mag je zelf bepalen. Oh, nou, even met een B. Jij zegt Barcelona. Dan moet jij het volgende antwoord beginnen met...
2: Een A.
0: Ja, oké. Okay. Je snapt het spelletje helemaal. Dan ga ik nog 1 keer vragen of je helemaal klaar voor bent. Wat is je beginletter trouwens?
2: T.
0: De T van... Tieten?
2: Dat vind ik een hele mooie.
0: Ja, dus. Ben je er klaar voor?
2: Zeker.
0: Alright, ga je tijd nu in avondeten?
2: Tagliatelle.
0: Film of serie?
2: Met een E.
0: Snel zijn.
2: E. Beetje. Serie met een E.
0: Bas, kom op. Kom aan!
2: Jeetje.
0: Je kan niet met 1 antwoord deze vrijdag in gaan.
2: Oh, nee, kan niet. Nee, ik
0: heb het niet. Ach, er waren zoveel mogelijke opties.
2: Ja,
0: Euphoria, X on the Beach en natuurlijk...
2: En?
0: Ja, ik dacht misschien dat ze druk eraf is dat je opeens met een antwoord komt, maar helaas niet.
3: Wil jij ook kans maken op een airfryer? Stuur nu je naam via de NPO Luister-app en speel zometeen mee

Ik zal even lekker wakker worden. Prospa en Clooney hoorde je bij 3FM. Free Your Mind. Even een kleine update vanuit de ANWB. A2 Maastricht richting Eindhoven voor Nederweert. Er is een ongeluk gebeurd. De weg is daar dicht. Je hebt er nu al een half uur vertraging. Omrijden kan het beste via Venlo over de A73 en de A67. Verder zometeen vanaf 8 uur de hele dag. 3FM Terrastegoed XXL. Jouw kans ieder uur. Op Terrastegoed voor jou en drie vrienden. Wat je dan lekker vanavond als het iets afgekoeld kan inwisselen.

0: last. Zometeen hoor je er alles over natuurlijk hier in de ochtendshow. 3FM.
1: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2+1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
5: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
9: Kan het ook sneller?
8: Ondernemers pakken meteen door...
9: Ik voel dat doorpakken niet.
8: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund. Met zekerheid doorpakken.
9: Sneller!
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
10: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
11: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
15: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Witstokbrood voor maar 75 cent. En biefstuk naturel. Schaal van 2 op 3 stuks voor €2,49 per 100 gram. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
14: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
16: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
14: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
9: De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs. Met de My Kinda Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.
17: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
18: Precies! Worstje?
17: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
18: Ah, worstje. Neem nou een worstje, kom.
17: Nee,
18: meerdere
17: nee,
18: worstjes.
17: Dankjewel.
18: 20 worstjes.
17: Ik hoef geen worst.
18: Neem nou gewoon even een worst, lekker man. Dit is een gigantische aanbieding.
17: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
18: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
17: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.

0: Welkom bij 3FM. Zometeen another 54 Ultra. En we moeten het hebben over Defcon natuurlijk. Het laatste nieuws krijg je nu van Martijn Middel.
1: Ja, goedemorgen. We zijn door.
2: NOS op 3. Het WK voetbal.
1: Het Nederlands elftal heeft vannacht met 3-1 gewonnen van Tunesië en is groepswinnaar geworden. Als je een paar minuten te laat je tv of stream aanzette, mist je meteen een hoop actie. Want na 7 minuten stond het al 2-0 door een eigen doelpunt en een goal van Brian Brobbey. In de tweede helft kwam Tunesië op 2-1, maar niet veel later kopte Jean-Paul van Hekken raak. Brobbey is blij.
3: Ik denk als je eerste wordt dat het altijd een goed gevoel geeft. En we moeten nu tegen Marokko. Ik denk dat het een zware pot wordt, maar ja, ze hebben een hele goede team. Goede individuele spelers ook, dus een goede pot.
1: De 16e finale van Oranje tegen Marokko inderdaad is in de nacht van maandag op dinsdag. De aftrap is op een uitdagend tijdstip als je wil gaan kijken. 3 uur 's nachts. Nederland bereidt zich voor op een bloedhete dag. In een groot deel van het land geldt code rood. Veel scholen blijven dicht, postbodes gaan niet op pad en evenementen zijn afgelast. Zoals Defcon 1 in Biddinghuizen. Dat festival liet rond middernacht weten dat iedereen vandaag het terrein af moet.
4: Begrijp het wel, maar ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Ja, dat is natuurlijk, voor mij is het jammer. We komen uit Nederland en dan rijden we weer terug naar huis. Jammer, maar als je aan de andere kant van de wereld komt, dan is het echt wel een hele zware dobber.
1: En de rechtbank Noord-Nederland wil dat een van zijn rechters wordt ontslagen. Hij heeft vorig jaar duizenden onzinnige informatieverzoeken gedaan bij alle Nederlandse gemeentes. Daarmee wilde hij een punt maken dat de wet open overheid, waarmee burgers en journalisten informatie kunnen opvragen, kan worden misbruikt. Statement of niet, de rechtbank zegt dat de rechter de gemeente onnodig heeft opgezadeld met gigantisch veel werk en dat dat niet past bij zijn functie. Het weer zonnig en extreem heet, bij een graad of 37 vanmiddag. Het kan plaatselijk 40 graden worden. Langs de kust koelt het tegen het einde van de middag en avond weer ietsje af. Maar het gaat vanavond nog lang warm blijven.
0: Dankjewel Martijn.
1: Yo.
0: ANWB Verkeersinformatie op 3FM. 1 file die noemenswaardig is. Vind je op de A2 Maastricht richting Eindhoven voor Nederweert. Een uur vertraging, dik uur vertraging zelfs. Komt daardoor een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht.
2: 3FM.
5: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo-juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Bij besteding vanaf 35 euro krijg je 1 gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje, dat is de ja van Jumbo.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
10: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
11: Bij Hema houden we echt van Oranje. Daarom deze week alle Oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
10: Die flitsers met Tom bij TomTom.
12: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
13: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
14: Vergeet je niet in te smeren.
13: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
15: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
16: Zeker, net zo sterk als onze Oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
8: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
14: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
17: Buiten is het wederom zeer heet. Heel Nederland trekt massaal naar het terras.
18: Alleen vandaag, ieder uur, kans op de eerste drie rondes.

0: Calvin Harris en Summer.
1: FM. Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: Nou, dat hoef ik jou ook niet te vertellen. Zomer is het sowieso vandaag. Code rood in Nederland. Tenminste, een groot deel van Nederland geldt er. Maar volgens mij is het uiteindelijk overal van kracht. Extreme hitte. Het KNMI adviseert zoveel mogelijk uit de zon te blijven. Rekening te houden met uitdrogingsverschijnselen. Oververhittingsklachten. Hitteberoertes. Ja, ga er niet gemakzuchtig mee om, zou ik zeggen. Rijkswaterstaat adviseert ook verder echt alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Pas een beetje op vandaag, let een beetje op elkaar. Er zijn ook een hoop zwembaden dicht, omdat die dan weer schaduwplekken niet kunnen garanderen. Ik sprak net vaste luisteraar van de Voorhoede, Meis, die toch aan het werk moet in de dierentuin, ondanks dat die dicht is. Ja, de dieren moeten natuurlijk ook verzorgd worden in de warmte. Maar bijvoorbeeld de Efteling blijft gewoon open vandaag. Ik zit een beetje te twijfelen. Er zijn echt wel wat coole plekjes. Kan ik ook wel op zich wel begrijpen. Ik heb zelf een abonnement. Ik zou wel willen gaan. Maar toch denk ik dat ik lekker niet ga. Ik ben benieuwd. Ga jij naar de Efteling of zo vandaag? Ga je toch een beetje op pad? Stiekem, ondanks de code rood? Dan mag je je best even melden, hoor. In de NPO Luisteren. Gaan we niet doorvertellen. Geen zorgen. Verder ook natuurlijk vannacht om 1 uur. Ik kan me best voorstellen dat je er lekker doorheen hebt geslapen op het coolste moment van deze 24 uur. Een Nederland groepswinnaar geworden in de pool op het WK voetbal. 3-1 gewonnen van Tunesië. Ja, Brian Brobbey gewoon wederom goed gespeeld en een goaltje gemaakt. Toch een beetje onze nieuwe spits. Dat is wel lekker om te weten, hè? Verder is het een hele fijne vrijdag, waar we zometeen

Als je echt nog iets moet doen buiten vandaag, doe het nu. Nu is het nog redelijk te doen buiten, maar straks rond de klok van 10 stijgen die temperaturen al richting de 30 graden met uiteindelijk een max van 40 graden vandaag in Nederland. Hey, kleine vooruitblik op volgende week dinsdag. Mooi hoogtepunt in de 3FM Livebox. Hier tijdens de ochtendshow komt een van de hoogtepunten van Pinkpop 2026. Hun nieuwste track Blindsided live spelen. Ik heb het over Woda Boys. Je hoort ze dinsdag live hier en nu op MP3 in de ochtendshow.

plek van Wijn, dat Jamie. Wat fijn dat je erbij bent. Zo ook Martine, die zegt, ik mag lekker gaan werken vandaag. En dan denk je, oeh, als dat maar goed gaat. Maar gelukkig op de OKA, de operatiekamer, waar het 18 tot 19 graden is. Martine, dat heb je bijzonder goed voor elkaar. En DJ Jur, of DJer, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Lekker taxi rijden vandaag in dit weer. Ja, hopelijk heb je wel een paar klanten. Dat scheelt wel een beetje. Wat is wel lekker cool in de auto. Jaloers.

0: zeggen dat dit over alle boys die lekker lopen te flaneren op het strand is. Of gaat vandaag. Maar laten we even Dom Henley met de Boys of Summer opdragen. Aan alle strijders die wel gewoon aan de wegen aan het werken zijn. De stratenmakers, iedereen die buiten op de hijskraan zit. Eventjes de echte Boys of Summer in het zonnetje zetten. Dit, het volgende wat ik aan je ga laten horen. Dat is niet chill als iemand dit tegen je zegt, toch?
1: Please never come back.
0: Dat is gewoon niet aardig. Jij mag nooit meer terugkomen.
1: Please never come back.
0: Waarom en wie het zegt, hoor je zo meteen. Eerst het allerlaatste nieuws. De headlines van NOS op 3 krijg je van Martijn.
2: NOS op 3.
3: Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Het is zover.
5: Wij gaan naar Mexico. We gaan naar Mexico.
4: Oranje is door naar de volgende ronde op het WK. Tegen Tunesië kwam het Nederlands elftal vannacht binnen 7 minuten op een 2-0 voorsprong. Maar daar bleef het eerst ook bij. In de tweede helft kwam Tunesië zelfs nog terug. Het werd 1-2. Maar een paar minuten later gooide Van Hekken de wedstrijd op slot. Door uit een corner de 1-3 binnen te koppen. Ja, het was zijn eerste goal in het oranje shirt. Aanvoerder Virgil van Dijk was na de wedstrijd blij, maar ook kritisch.
6: Het laatste gedeelte van de eerste helft was ondermaats. Maar je wint de wedstrijd overtuigend. En op naar de volgende.
4: Ja, en die volgende is in de nacht van komende maandag op dinsdag om 3:00. Dan speelt Oranje in de 16e finale tegen Marokko.
0: Spannend!
4: Sinds middernacht geldt er voor het eerst code rood vanwege de hitte in 8 provincies. Alleen in Zeeland en de 3 noordelijke provincies blijft het bij code oranje. Mensen wordt aangeraden om niet de weg op te gaan als dat niet nodig is vandaag. En ook op het spoor kunnen problemen ontstaan door de hitte. Dat was gisteren al, maar ProRail heeft vannacht hard doorgewerkt.
7: Ja, ik niet hoor, maar onze aannemers hebben keihard doorgewerkt. Hartelijk dank daarvoor. Het is vandaag natuurlijk wel de vraag, het wordt echt de warmste dag. Moeten we natuurlijk ook kijken, wat kunnen we nu nog van onze aannemers vragen? Die kun je niet volle 120-30% vragen alle storingen te gaan verhelpen. Dus we zullen vandaag waarschijnlijk wel moeten gaan prioriteren.
4: Veel scholen in code rood gebied blijven ook dicht vandaag. Het KNMI adviseert zoveel mogelijk uit de zon te blijven. Er is een veel grotere kans op uitdrogingsverschijnselen, oververhittingsklachten en hitteberoertes.
0: Hoe zit het nou met al die dingen, als we hadden het net al heel eventjes over in de uitzending. De Efteling blijft bijvoorbeeld open. Dat zal wel een wel overwogen keuze zijn.
4: Ja, ik las al wel bij die pretparken site Loopings dat verschillende medewerkers daar toch boos over waren. Die hadden zoiets van, het is code rood en ja, we houden het pretpark
0: gewoon
4: open.
0: Dit moet toch nog een soort van staartje krijgen van zo'n grote organisatie als de Efteling, die eigenlijk een soort van een halve middelvinger geeft aan de boodschap van het KNMI, maar ook uiteindelijk gewoon best wel wat risico loopt. Stel, er gaat iets mis, hebben ze echt een groot probleem toch ook?
4: Ja, ik denk dat dat aan hen en aan de gemeente is uiteindelijk natuurlijk, die ook gaat over de veiligheid en de openbare orde. Ja, die code rood, het is uiteindelijk maar een advies, hè, want veel mensen zeggen ook de overheid doet zo betuttelend. Ja, dat is niet, want je hoeft er niet naar te luisteren. Als je de weg op wil gaan vandaag, gewoon doen. Als jij 3 uur lang in de zon wil rondlopen, gewoon doen.
0: Maar pas op.
4: Ja. Ja, code rood heeft ook gevolgen voor 72.000 mensen die een weekendje hardstyle voor de boeg hadden. DEFCON 1 is namelijk afgelast. De organisatie vond het vanwege de verwachte hitte niet meer verantwoord. Op de camping in Biddinghuizen hoorden festivalgangers vannacht dat ze naar huis mogen.
8: Precies om 12 uur 's nachts kregen we te horen dat het niet meer doorging, omdat morgen code rood is. Dus iedereen had 24 uur om te vertrekken, helaas.
9: En jullie denken van, nou, we gaan nu maar.
8: Ja, beter nu met het koude weer nog als morgen in de hitte. Dat wordt heel vervelend.
9: Begrijp je de keuze?
8: Ik begrijp het zeker, want veiligheid is belangrijk, maar wel heel jammer natuurlijk.
4: Het weer zonnig en extreem heet bij een graad of 37 vanmiddag, maar plaatselijk kan het ook 40 graden worden. Langs de kust komt het tegen het einde van de middag en avond weer een beetje af, maar het gaat vanavond nog lang warm blijven.
0: We gaan het allemaal in de gaten houden. Dankjewel Martijn. ANWB Verkeersinformatie op 3FM. Amper files eigenlijk deze ochtend, dus voorlopig leven we allemaal het advies van de KNMI na. Behalve de mensen op de A2 Maastricht.

richting Eindhoven voor Nederweert staat namelijk een uur vertraging. Komt door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is daar dicht. Je kan nog steeds het beste omrijden via Venlo over de A73 en de A76. Dit duurt nog ongeveer een kwartiertje, maar blijf vooral omrijden als je snel op je werk wil zijn. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht voor Kuik 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden.

Maastricht richting Eindhoven. Voor Nederweert staat namelijk een uur vertraging. Komt door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is daar dicht. Je kan nog steeds het beste omrijden via Venlo over de A73 en de A76. Dit duurt nog ongeveer een kwartiertje, maar blijf vooral omrijden als je snel op je werk wil zijn. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Voor Kuik 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden.

zon op je kop, vrienden om je heen, glas in je hand.

0: unstoppable.
1: Een hele goede morgen, je hoorde Somjeu en Dark Before the Dawn.
2: Wijnand en Jamie in de ochtend. 3FM.
1: Het is Sebastiaan hier op de plek van Wijnand en Jamie. Saskia vraagt ook via de NPO-luisterapp. Goedemorgen, Sebastiaan. En in de steek gelaten door Wijnand. Ja en nee. Wijnand die moest eventjes op zijn lieve vrouw passen. Die was een beetje ziek geworden gisteravond. Met de warmte, met twee kinderen thuis. Is maar beter als je dan even rustig aan doet. Dat begrijp je ook wel. Wens hem vooral beterschap via zijn Instagram. En Wijnand, dan kom je er vanzelf wel. Nee, je hoeft je verder geen zorgen te maken om Wijnand, hoor. Die jongen gaat helemaal lekker. Maar tot die tijd, tot aan 9 uur, neem ik je samen mee in de ochtendshow. Frits vraagt ook, waarom voelt het nog zo vroeg? Ja, volgens mij zijn we gewoon een beetje allemaal van ons apropos geslagen eigenlijk, Frits. Het is sowieso natuurlijk heel warm, het is hartstikke vroeg licht. En als je dan zo zegt slaapt, dan voel je en zie je opeens ook natuurlijk dat het elke keer al zo vroeg licht is in de zomer. Ik snap hem wel een beetje, hoor. En het nieuws, dat heeft ons natuurlijk ook een beetje in de greep. Het WK is bezig. Het is code rood vandaag door de hitte. En door die code rood is Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen volledig afgelast. Het was al half besloten dat het de dagtickets niet geldig zouden zijn. Nou, uiteindelijk is het helemaal afgelast. Helaas, de veiligheid van de bezoekers en de medewerkers kon niet langer worden gegarandeerd. Defcon schrijft zelf ook op social media, het ondenkbare is gebeurd. We zijn er kapot van. Deze klap dreunt overal door. Niet alleen voor bezoekers, maar ook voor artiesten, medewerkers en iedereen die het hele jaar al werkt aan dit festival. Echt, Martijn zei net, 70.000 bezoekers ruim die al op de camping waren. Die moeten dan in de loop van de dag het terrein gaan verlaten. Alle festivalgangers kregen wel gelukkig dan als pleister op de wond een compensatie. Maar later op de dag wordt daar meer over bekendgemaakt volgens mij. Dus mocht je zelf ook nog op een compensatie wachten, even geduld. Dat gaat er zeker wel komen. Er zijn wel heel wat rellen ontstaan vannacht op de camping. Het is ook op hetzelfde terrein als Lowlands. Of Opwekking, als je bij een van de twee ooit bent geweest. Die camping zit allemaal een hele lange rij. Het is best wel een gigantisch terrein. En je kan daar best wel anoniem ook een beetje tekeer gaan. Dat hebben ze gedaan. Best wel wat rellen rondom en op het terrein. Dingen die gesloopt werden, vechtpartijen, hekken die omver werden geduwd. En outsiders, natuurlijk een beetje kind aan huis bij Defcon. Die hebben meteen gereageerd op social media. Was niet te spreken over die rellen.
3: All the people there that are rioting right now, that are breaking things, that are giving the security a hard time. Just please never come back. Never come back to DEFCON. You are not one of us. You are not one of us. You are not one of us.
1: Heftige woorden, hoor, maar wel echt gelijk. Als je de beelden hebt gezien, wat een lafaards man. Op social media reageren ook vooral uiteindelijk internationale bezoekers vooral teleurgesteld. En Melissa is vanuit België naar het festivalterrein in Biddinghuizen gereden. Melissa, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
1: DEFCON 2026 bezoeker in principe, toch?
4: Ja.
1: Vertel,
4: je was iedereen.
1: Ja, je bent daar gisteren aangekomen, of hoe was de situatie?
4: We zijn daar gistermiddag aangekomen en toen was alles normaal. Wel heel spijtig dat natuurlijk de eerste beslissing al genomen was.
1: Ja, toen ging alles in principe nog door. Neem even mee naar het moment dat je uiteindelijk hoorde, of dat uiteindelijk bekend werd gemaakt, dat het hele festivalweekend is afgelast.
4: We waren terug op de camping en mijn man was op zijn gsm aan het scrollen en kwam voorbij de Facebookpagina van Defcon waar dat de update op stond.
1: Jullie hebben dit via Facebook moeten vernemen uiteindelijk?
4: Ja, ik denk bijna iedereen.
1: Ja, nou, natuurlijk, echt, los van alles wat er is gebeurd, verschrikkelijk nieuws dat het niet doorgaat. Super stom voor alle feestvierders. Heb je iets gemerkt uiteindelijk van de ongeregeldheden en de rellen die later die avond nog hebben plaatsgevonden?
4: Nee, ik denk dat we net vertrokken waren ervoor. We begonnen wel al te merken dat het ging escaleren. Dat mensen heel onrustig werden. Maar wij hebben gewoon al ons gereden bij elkaar gepakt en we zijn terug naar België gereden.
1: Nou, goed in ieder geval dat je die keuze hebt gemaakt, dat je veilig bent gebleven. En mocht er nog geluiden komen vanuit Biddinghuizen die je moet weten, dan hoor je het ook hier bij 3FM.
4: Ja, oké.
1: Dankjewel. Fijne dag, doeg. Ja,

avond ook bij 3FM en de enige. Het is Sebastian hier op de plek van Wijnald en Jamie. Alsnog, hè, ondanks hun afwezigheid, een hele goede morgen gewenst. We gaan richting een heerlijk warm weekend met vandaag natuurlijk code rood. En mocht de temperatuur vanavond nou een beetje gedaald zijn, dan kun je lekker het terras optrekken met 3FM Terrastegoed. Zometeen vanaf 8 uur de hele dag 3FM Terrastegoed XXL. Ieder uur kans op het eerste rondje voor jou en drie vrienden. Het enige wat je bedoelt is die radio gewoon lekker hier houden. Dan komt het goed.

0: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
1: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je blijft maar zoeken naar een goed energiecontract. Maar hoe maak je de beste keuze? Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso. Die regelt het zo.
0: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
1: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check senso.nl. Senso met een C.
2: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
4: Hey jij daar!
5: Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
5: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
4: Prijsvrij vakanties.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
7: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
8: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
7: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Score alle aanvuldeals bij Bol.
8: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
11: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar CrespoComfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
14: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: FM.
12: het is...
16: Air Friday!
12: Stuur je naam via de NPO-luisterapp, dan is hij misschien wel van jou. De bijnaat van Jamie Airfryer is de winnaar zometeen na het laatste nieuws. Dat krijg je van Martijn Middel.
17: Ja, goedemorgen. Oranje kan zich gaan voorbereiden op de knock-outfase.
18: NOS op 3. Het WK voetbal.
17: Vannacht wonnen ze met 3-1 tegen Tunesië. Ondanks het late tijdstip bleven veel mensen wakker om thuis, bij vrienden of op straat te kijken. Zoals in de binnenstad van Assen. Daar zagen ze dat het na een paar minuten al 2-0 stond.
19: Het gaat vlot, hè?
20: Ja, het gaat vlot inderdaad. Ik had het niet verwacht eigenlijk.
21: Ja, we hoorden net al iemand die dacht 8-1, 8-1, maar ik weet het niet zeker.
22: Het wordt 5-1.
17: Nou, zover kwam het dus uiteindelijk niet. Maar het was een prima wedstrijd, volgens commentator Jeroen Elshoff.
23: Nederland is eigenlijk totaal niet in de problemen geweest. Is af en toe een beetje slordig geweest. Misschien wel wat gemakzucht. Maar over het algemeen is iedereen bij het Nederlands elftal dik tevreden over de overwinning. En zeker met de groepswinst.
17: Daardoor spelen ze in de nacht van maandag op dinsdag tegen Marokko, een wedstrijd waar bondscoach Koeman wel zin in heeft.
24: Wat wij gezien hebben van Marokko, is het een ploeg wat wil aanvallen. Met een rechtsback die op alle posities aanvallend kan spelen. Dus we zullen daarop heel goed moeten voorbereiden. Het is een interessante wedstrijd.
17: Voor Curaçao zit het WK erop. Die hadden een overwinning nodig tegen Ivoorkust, maar verloren met 2-0 en moesten dus naar huis. Dikke kans dat je net weer bezweet wakker bent geworden. Zeker als je bijvoorbeeld in Vlissingen woont. Daar werd het niet kouder dan 24 graden. Sinds middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege de hitte. Het KNMI legt uit waarom.
25: Eén keer eerder voorgekomen dat we de 40 graden hebben aangetikt. Dat zou vandaag ook kunnen gebeuren. We weten uit eerdere keren dat het zo heet is geweest. Dat er dan ook heel veel mensen heel erg last van hebben. En dat er ook oversterfte is. We moeten echt het zwaarste middel uit de kast trekken om iedereen echt te waarschuwen. Pas je aan vandaag, hou er rekening mee. Dan kunnen we de gevolgen zo hopelijk zoveel mogelijk weten te beperken.
17: Ja, er wordt naar geluisterd. Veel scholen, kinderdagverblijven, dierentuinen en rechtbanken blijven vandaag dicht. Er zijn talloze evenementen afgelast. Vaak was dat een paar dagen geleden al duidelijk. Maar Hardstyle Festival Defcon 1 hakte gisteravond laat de knoop pas door. Alle tienduizenden campinggasten moeten vandaag vertrokken zijn. Vandaag is waarschijnlijk de piekdag qua temperatuur. Vanaf morgen wordt het weer wat koeler. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela staat inmiddels op 235. Ook liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Nog altijd wordt er gezocht naar mensen onder het puin. Verschillende landen, ook Nederland, helpen daarbij. En ook al wordt Buckingham Palace in Londen voor honderden miljoenen gerenoveerd, koning Charles gaat er niet wonen als het af is. Bijna 2 eeuwen lang woonde de Britse koning of koningin altijd in Buckingham Palace. Totdat 6 jaar geleden een grote verbouwing begon. Als die straks klaar is, komt Charles dus niet zijn verhuisdoos uitpakken. Hij blijft wonen in het paleis waar hij nu zit. Buckingham Palace komt niet leeg te staan. Het zal nog steeds gebruikt worden voor ceremoniële en officiële gelegenheden. Ja, het weer op deze code rooddag. Zonnig en extreem heet dus. Bij een graad of 37 vanmiddag. En plaatselijk kan het 40 graden worden. Langs de kust koelt het tegen het einde van de middag en avond weer ietsje af. Maar het gaat vanavond nog lang warm blijven.
16: Dankjewel Martijn.
17: Yo.
16: ANWB Verkeersinformatie op 3FM. Staan echt amper files deze ochtend. Toch wel 2 opvallende vermeldingen. Namelijk de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor de Schiphol-tunnel staat nu nog 3 minuten vertraging. Maar er staat daar een te hoog voertuig. En daardoor is de weg daar dicht. Dus hou daar alvast rekening mee. Verder op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Voor Kuik een klein kwartier vertraging door een ongeluk. Maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij.
18: 3FM.
26: Weekenddeal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
27: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
28: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
29: Dat gaan we vieren.
28: Zo goedkoop, daar word je fan van.
29: Dat gaan we vieren.
28: Aldi.
30: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu Met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
0: Kia. Movement that inspires.
28: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
29: Dat gaan we vieren.
28: Dus nu naar Aldi.
30: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
1: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je blijft maar zoeken naar een goed energiecontract. Maar hoe maak je de beste keuze? Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso. Die regelt het zo.
2: Nu bij DA. 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
3: De vriendelijke specialist.
1: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check senso.nl. Senso met een C.
4: Oranjefans opgelet,

0: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
1: Massaal naar het terras.
2: Alleen vandaag, ieder uur, kans op de eerste drie rondjes.

groot nieuws deze ochtend, want er zijn genoeg evenementen die vandaag wel doorgaan. Maar binnen nu en 10 minuten hoor je ook wie de komende week de 3FM mega hit te pakken heeft.

0: Tunesië, mocht je op één oor hebben gelegen tijdens de wedstrijd van vannacht. Groepswinnaar zijn we zeker geworden. Maandag op dinsdagnacht om 3:00 sharp wordt er afgetrapt in de volgende ronde. En die spelen we tegen Marokko. Spannende wedstrijd. En vandaag extreme, extreme hitte. In grote delen van het land loopt de temperatuur op van ongeveer 36 tot wel maar liefst 40 graden. Alleen op de Wadden is het eigenlijk echt minder heet. En ook in Zeeland is het nog wel redelijk te doen. Voor het eerst is ooit code rood afgegeven vanwege de hitte. Dus goed blijven drinken, zoek de schaduw op en doe alsjeblieft rustig aan. Ga niet de weg op als het niet nodig is. Eerder in het programma tussen 6 en 7 sprak ik luisteraar Meis. Die werkt in de dierentuin. Die is vandaag gesloten. De dieren die moeten wel verzorgd worden met deze hitte. Zelf werkt ze bij het apenverblijf. En je zou op zich wel zeggen dat apen toch wel tegen hitte kunnen. Als in, het zijn tropische beesten. Maar Meis vertelde dat dat toch anders zit.
1: Ja, ze komen natuurlijk uit tropische landen, ja. Oorspronkelijk. Maar zelfs met deze hitte hebben zij het ook warm.
0: Oké, okay, en wat zijn de maatregelen die je dan neemt om ze goed te verzorgen in deze hitte?
1: Zo'n dingen als de binnenverblijven extra nat houden, zodat het koeler wordt. Dierenijsjes geven. Ja, eigenlijk alles om het maar wat koeler te houden.
0: Nou, dierentuin dus dicht vandaag, maar wel open. Natuurlijk extra veel bioscoopfilms ingepland. En dat hebben ze slim gedaan. Zodat je lekker in de donker in de airco met een snackje kan zitten. Ook de Efteling is open. Ben benieuwd of dat helemaal goed zal gaan vandaag. Maar er zijn ook wel een paar festivals die wel doorgaan. In tegenstelling tot Defcon. Concert at Sea gaat door. Is het op Brouwersdam in Zeeland. Het is daar op het asfalt wel pokkenheet. Het is daar wel niet zo warm als in de rest van Nederland. Dus dat kan nog wel doorgaan. Bij ons in Brabant in het Philipsstadion gaat door. Ik zag dat de organisatie daar ook al echt heel wat gedaan tegen de hitte. Nevelkanonnen, extra veel dingen opengezet in het stadion, zodat het lekker doorwaait. Dus dat moet ook wel goed komen. En de Titi in Assen gaat er gelukkig door. Net als heel veel bruiloften vandaag. Het is 26/6/2026. Bijzondere datum waarop heel veel mensen wilden gaan trouwen. Mocht je nou denken, hey, dat had ik ook wel willen doen. Nou, ik ken nog wel een evenemententerrein in Biddinghuizen wat vandaag beschikbaar is. Dus mocht je nog een bruiloft willen plannen, ze hebben plek genoeg als het goed is. Het is 3FM waar je naar luistert. Zometeen een nieuwe meegeven.

0: Ja, en doe ik nog mee aan laatste letter, jouw kans op de airfryer, want het is vandaag...
1: Air Friday!
0: Stuur je naam en je leeftijd in via de NPO Luisterapp. En misschien win jij wel die airfryer.

0: Mega hit.
1: Er is één artiest die nu, nou wat is het, anderhalf jaar in ons leven is. En met alles wat hij doet, ons niet weet los te laten. Of hij het nou bewust doet of niet. Uiteindelijk moet je die hits natuurlijk wel scoren. En elke keer als er nieuw geluid komt van deze man, denk je van tevoren al, och. Ik weet nu al bij het horen van die plaat, als ik hem voor het eerst hoor, nou, zo gaan de komende 5-6 maanden van mijn leven klinken. Want dat is wat zijn, want dat is wat zijn muziek uiteindelijk met je doet. Het laat je niet los. Hij scoort de grootste hit van dit moment en staat deze zomer op Lowlands. De nieuwe 3FM Mega Hit.
0: 3FM.
2: Summer. My body isn't ready.

0: Guns N' Roses, 3FM, Sweet Child of Mine.
1: Reinald en Jamie in de ochtend.
0: Charlotte, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Weet je wat voor dag het is?
2: Ja, zeker. Vrijdag.
0: Ja, niet zomaar een vrijdag. Air Friday! Jij gaat spelen voor de Wijnand en Jamie Airfryer in laatste letter. Je kiest zo meteen een beginletter. Je krijgt een categorie om een woord mee te maken. Heb je dat antwoord goed? Dan is de laatste letter van dat antwoord meteen de beginletter van je volgende antwoord. Je hebt 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk goede antwoorden te hebben. Dus het is zaak om zo snel mogelijk te denken en zo snel mogelijk te praten. Wil je nog even een voorbeeldvraag spelen om in te komen?
2: Ja, doe maar.
0: Oké, je beginletter is een B, dus ik vraag om een stad. Jij zegt dan Barcelona. En dan moet je als volgende antwoord dus beginnen met de A van Barcelona. Ja. Is dat alles helder? Goed.
2: Ja.
0: Alright. Je hebt uiteindelijk een highscore van 6 om te verslaan. Die heeft Marit afgelopen dinsdag neergezet. En dan wil ik alleen nog jouw startletter weten. Daar gaan we beginnen.
2: De E.
0: De E van Eduard. En je tijd gaat nu in. Nederlandse stad.
2: Emmeloord.
0: Winkel.
2: Dunkin' Donuts.
0: Een zoet product.
2: Suikerspin.
0: Een kledingmerk.
2: Nike.
0: Een alcoholisch drankje. Met een E. Alcoholisch drankje.
2: Ja, dat is een goeie. IJsberg, vodka.
0: Oh! Ja, dat was in principe goed geweest uit mijn hoofd. Maar dat brengt je uiteindelijk op 5, dus... Oh.

0: goede vraag om jou te stellen. Wat ga je er als eerste in doen zodra die binnen is?
1: Witte ballen.
0: Witte ballen, dat gaat allemaal helemaal goed. Kijk, de airfryer komt jouw kant op.
2: Wil jij ook kans maken op een airfryer? Stuur nu je naam via de NPO Luister-app en speel maandag.

0: En aan jou de vraag, welke track hoor je uiteindelijk hier nu op de achtergrond tijdens die opname van de bestelling?
1: Hi, ik wil graag iets bij je bestellen. Kan dat? Oké, okay. Tijmen, wat wil jij? Biertje? Oké, één bier. Nou, maak daar maar twee van. Nog een cola. Wat wil jij? Chardonnay. Heb je toevallig Aperol Spritz ook? Ja, doe daar ook maar eentje van. Nou, doe maar twee trouwens. Iemand anders nog iets? Nee? Oké, dat was hem.
0: Nou, moet te doen zijn, toch? Laat me weten wat is het antwoord via de NPO-luisterapp. We krijgen nu een update van het laatste nieuws van Martijn Middel.
2: NOS op 3.
0: Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Oranje heeft zich vannacht geplaatst voor de volgende ronde van het WK voetbal. Tegen Tunesië werd het 3-1. Straks een rondje langs de velden, maar ik begin bij wat toch wel het gesprek van de dag is. Want sinds middernacht geldt er in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. Het advies: blijf zoveel mogelijk uit de zon en doe het rustig aan vandaag. En stap ook niet zomaar in de auto. Rijkswaterstaat adviseert om alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Toch is het nog redelijk druk op de snelwegen vanochtend. Verslaggever Onno Beuker staat in Gelderland bij een tankstation langs de A28.
4: Het advies was: ga niet de weg op, ga niet naar buiten.
5: Klopt.
4: En u bent hier.
5: Ja. En we zijn wel extra vroeg vertrokken vanwege de warmte. Ja.
4: Waar gaat u naar?
5: Ik kom uit Zandvoort en ik moet naar Emmen bij de Duitse grens. Dus dat is wel een pokkenend rijden, 3 uur rijden.
4: En op welke manier houdt u er nog meer rekening mee? Water,
5: ja,
4: extra?
5: Ja, fles water bij me, een liter water bij me. Voor als ik pech onderweg krijg. Dan moet ik wel drinken hebben,
4: ja.
5: En nu ga ik even lekker koffie halen.
3: Op het spoor zijn er tot nu toe weinig problemen. Al houdt ProRail rekening met een dag vol storingen. Houdt dus ook de reisplanner in de gaten als je met de trein op pad gaat. Gisteren zijn in Nederland 3 zwemmers verdronken. In Utrecht verdween een jongen van 13 in de Strijk Viertelplas. Zijn lichaam werd na een paar uur gevonden. In Nijmegen verdronk een man van 21 die van een brugpijler was gesprongen en niet meer boven kwam. In het Limburgse Middelaar werd een zwemmer overvaren door een boot. Energiebedrijven en netbeheerders willen dat 10.000 mensen gaan helpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Het gaat om huishoudens met een thuisbatterij, een laadpaal of een warmtepomp. De energiebedrijven willen dat mensen hun apparaten laten aansturen door de netbeheerder, zodat ze extra stroom hebben op momenten dat de vraag groter is dan het aanbod. En dat terugleveren op piekmomenten kan huishoudens een paar honderd euro per jaar gaan opleveren.
2: Het WK voetbal.
3: Oranje is nog 5 wedstrijden verwijderd van de WK-titel. We zijn geëindigd als eerste in groep F na een 3-1 overwinning vannacht tegen Tunesië. Jean-Paul van Hekken maakte zijn eerste goal in een oranje shirt. Hij scoorde de 3-1 en is
6: heel erg blij. Ik denk op een WK-score is natuurlijk geweldig. Een trots moment voor mezelf, omdat je, als je op een groot podium staat en daar nog een goal mag scoren, ben ik daar heel trots op.
3: In de 16e finales neemt Nederland het op tegen Marokko. En dat is al snel in de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur.
0: Hey, maar dit klinkt opeens heel dichtbij. Nog maar 5 wedstrijden verwijderd van de finale.
3: Ja.
0: Nee, ja, van de WK-titel
3: zelfs. Ja. Oh. 16e finales, 8e finales, kwartfinales, halve finales en de finale heb je wel nog. Dus dat zijn er echt maar 5.
0: Zoveel mogelijk oranje draaien.
3: Zo makkelijk is het 5 keer winnen. Je bent wereldkampioen. Ja, toch?
0: Nou, moet lukken.
3: Ja, voor Curaçao gaat dat niet meer lukken. Voor hen zit het WK erop. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 2-0 van Ivoorkust. Maar dat maakt voor deze fans in Tilburg weinig meer uit.
7: We hebben ons best gedaan, hè. Meer kunnen we niet doen, hè.
8: Het is 1-2-0. Maar we zijn zo ver gekomen. We zijn echt hartstikke trots.
9: Het blijft feest. Mijn hart gaat altijd voor Curaçao.
3: Het weer, zonnig en extreem heet dus. Bij een graad of 37 vanmiddag, maar plaatselijk kan het 40 graden worden. Langs de kust koelt het tegen het einde van de middag en de avond weer een beetje af. Maar het gaat vanavond nog wel lang warm blijven in Nederland.
0: Ja, je hoorde het net in het nieuws. Het is redelijk druk op de weg, maar niet druk genoeg voor grote files.

0: Ja.
1: Nee, ja, van de WK-titel.
0: Van de titel zelfs, ja. Oh. 16e finales, 8e finales, kwartfinales, halve finales en de finale heb je dan nog. Dus dat zijn, ja, dat zijn er echt maar 5.
1: Zoveel mogelijk oranje draaien.
0: Zo makkelijk is het 5 keer winnen. Je bent wereldkampioen, ja, ja toch?
1: Nou,
0: het
1: moet lukken.
0: Ja, voor Curaçao gaat dat niet meer lukken. Voor hen zit het WK erop. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 2-0 van Ivoorkust. Maar dat maakt voor deze fans in Tilburg weinig meer uit.
2: We hebben ons best gedaan, hè. Meer kunnen we niet doen, hè.
3: Het is 1-2-0. Maar we zijn zo ver gekomen. We zijn echt hartstikke trots.
4: Het blijft feest. Mijn hart gaat altijd voor Curaçao.
0: Het weer, ja, zonnig en extreem heet dus. Bij een graad of 37 vanmiddag, maar plaatselijk kan het 40 graden worden. Langs de kust koelt het tegen het einde van de middag en de avond weer een beetje af. Maar het gaat vanavond nog wel lang warm blijven in Nederland.
1: Ja, je hoorde het net in het nieuws. Het is redelijk druk op de weg, maar niet druk genoeg voor grote files.

0: en extreem heet. Dus bij een graad of 37 vanmiddag. Maar plaatselijk kan het 40 graden worden. Langs de kust koelt het tegen het einde van de middag en de avond weer een beetje af. Maar het gaat vanavond nog wel lang warm blijven in Nederland.
1: Ja, je hoorde het net in het nieuws. Het is redelijk druk op de weg, maar niet druk genoeg voor grote files.

0: Tim en Paula bij 3FM en Dracula. Vandaag maximum temperatuur van maar liefst 40 graden in Nederland. Alleen maar zon, ook nog eens vrijdag. Tijd om vanmiddag, later vanmiddag of misschien vanavond naar werk toch wel de verkoeling op te zoeken en lekker in de schaduw op het terras te gaan zitten met een koud drankje. En dan zou dat ongeveer zo kunnen klinken.
1: Hi, ik wil graag iets bij je bestellen. Kan dat? Oké. Tijman, wat wil jij? Biertje? Oké. Eén bier. Nou, maak daar maar twee van. Nog een cola. Wat wil jij? Chardonnay. Heb je toevallig Aperol Spritz ook? Ja, doe daar ook maar eentje van. Nou, doe maar twee trouwens. Iemand anders nog iets? Nee? Oké, dat was hem.
0: Maar welk liedje hoorde je daar nou op de achtergrond?
2: Jij regelt drie vrienden.
3: Wij regelen de drank.
2: 3FM
3: terras te goed.
2: XXL.
0: Annika, hele goede morgen.
4: Hi, goedemorgen.
0: Een drukke dag vandaag op de planning of niet?
4: Het lijkt voor nu nog mee te vallen, maar je weet het nooit.
0: Of vertel, wat dan?
4: Ja, ik ben dierenarts, dus er kan elk moment nog gebeld worden dat het nodig is, dus vandaag.
0: Als we het hebben over huisdieren, ik weet niet of je zit ook in de huisdieren, denk ik dan, toch?
4: Ja, vooral wel in eigenlijk het grote dieren, met de paarden en de koeien en zo, maar huisdieren ook wel af en toe.
0: Ja, maar bij paarden en koeien kan ik op zich dezelfde vraag stellen. Hoe verteren die met de warmte?
4: Ja, kijk, ik denk dat die er ook wel echt last van hebben, net zoals wij natuurlijk.
0: Maar je verwacht niet extra, nou, hoe noem je dat, ziektegevallen vanwege de warmte, dat je ze moet extra verzorgen?
4: Ja, jawel hoor. Ja, en ook wel echt toch dieren die wat overhit raken, ook al proberen de meeste mensen er echt wel met ventilatoren en wat nat water en zo echt wel goed voor te zorgen. Dus ik moet zeggen dat het nog relatief goed gaat.
0: Ja, laten we in ieder geval niet ook vergeten te zorgen voor de diertjes vandaag. Dat is niet onbelangrijk. Goed dat je het in ieder geval nog even aankaart, Annika. Ja. En je speelt mee voor 3FM Terrasgoed XXL. Drie rondjes voor jou en drie vrienden op het terras. Ik liet je net nog even de opgave horen. Deze opgaves ga je vandaag ieder uur horen met een andere track. Maar welke track hoorde je zojuist op de achtergrond tijdens de bestelling die werd gedaan op het terras?
4: Dat was Summer Jam van de Underdog Project, dacht ik.
0: Nou, dat is volledig goed. Daarmee win jij dus een rondje. Maar liefst drie rondjes voor jou en drie vrienden voor op het terras. Welke vrienden ga je meenemen?
4: We gaan toevallig vanavond, hadden we plan om naar Zwolle te gaan. Dus ik denk dat zij erg blij zullen zijn hiermee.
0: Kijk eens, hoe lekker. Veel plezier daar.
5: Get on the floor.

0: Ben je brak? Nee. Nou, toch wel in de kroeg gekeken vannacht, hè?
1: Ja.
0: Joris, Shakira en Burna Boy, de WK-tune van dit jaar, Die Die. Obi Ruijmakers, zometeen op het blik van Ivo van Breukelen.
2: Goedemorgen.
0: De oranje schmink is van je gezicht af, dus je bent weer ready, hè?
1: Ja, ik werd wakker, toen stonden wel inderdaad nog de vlaggetjes op mijn wang.
0: Ja. Ja, oh, wat lekker zeg.
1: Dat is wel waar.
0: Wat een heerlijke playlist heb je weer klaar.

0: Afgelopen weekend zei ik tegen mezelf: Rodney, jij gaat niet meer zo gek doen en niet meer zo goed drinken. Maar ik eet helemaal geen Rodney, dus dit weekend gaan we weer los.
1: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je wil groeien, maar het energienet zit vol. Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
2: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
3: Precies, worstje?
2: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
3: Ah, worstje, neem nou een worstje, kom.
2: Nee,
3: meerdere
2: worstjes. Nee, dank je wel, ik hoef geen worst.
3: Neem nou gewoon even een worst, lekker man. Dit is een gigantische aanbieding.
2: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
3: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
2: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
1: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check Senso.nl. Senso met een C.

0: Ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
1: Mart, wat ga je doen?
2: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
3: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
1: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits, want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
1: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
7: Oranje fans opgelet.

0: De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs. Met de My Kinda Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.
1: Hey, goedemorgen. Het is 1 minuut over 9. Zometeen hoor je Alanis Morissette en ook Justin Bieber komt eraan op 3FM. Eerst wordt je bijgepraat over het laatste nieuws. NOS op 3 met Martijn Middel.
2: Ja, goedemorgen. Het wordt een snikhete dag. NOS op 3. Op veel plekken loopt de temperatuur op tot ver in de 30 graden. En lokaal kan zelfs de 40 worden aangetikt. In 8 provincies geldt code rood. Maar niet iedereen kan thuis blijven.
3: Nou, ik heb een tentamen, dus ik moest naar buiten.
4: Ja. Een tentamen in een airconditioned ruimte, mag ik hopen?
3: Ik hoop het ook. We hebben gisteren een mail gekregen dat de tentamen gewoon doorging. Dus ja, ik had geen andere keus. Maar nu is het nog wel te doen.
2: Volgens experts hebben we de hitte te danken aan klimaatverandering. Deze temperaturen kwamen 50 jaar geleden nog amper voor in juni en nu dagen achter elkaar. Code rood betekent ook feestjes die niet doorgaan. Vannacht was er slecht nieuws voor de bezoekers van DEFCON 1. Het Hardstyle Festival in Biddinghuizen gaat niet door.
5: Ja, precies om 12 uur 's nachts kregen we te horen dat het niet meer doorging, omdat morgen code rood is.
6: We zijn er natuurlijk niet goed van en we hadden er echt wel naar uitgekeken. We hadden een leuk weekend voor ingepland. Maar dat is natuurlijk heel helemaal te begrijpen met dit warme weer.
7: Naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Ja, dat is natuurlijk voor mij is het jammer. We komen uit Nederland en dan rijden we weer terug naar huis. Jammer, maar als je aan de andere kant van de wereld komt, dan is het echt wel een hele zware dopper.
2: Eerder besloot de organisatie van DEFCON al om mensen met een dagkaart niet toe te laten op het festivalterrein. Maar uiteindelijk is het hele festival dus afgeblazen voor de veiligheid van de bezoekers en de medewerkers. En een Nederlandse wetenschapper heeft 1,5 miljoen euro gewonnen dankzij onderzoek naar stressreacties. Karin Roelofs heet ze en ze legt zelf uit wat ze onderzoekt.
8: De een die meeste mensen onder acute stress schieten meteen in een soort fight-flight. En dus je gaat eigenlijk het gaspedaal in, je pupillen worden groot, je gaat helemaal aanstaan. Maar sommige mensen die kunnen ook heel even op de rem drukken en dan gaat die hartslag helemaal omlaag. En juist die lichamelijke toestand waarin je onder stress bent, heeft heel veel invloed op hoe onze hersenen berekenen, de kansen berekenen en beslissingen kunnen nemen onder druk.
2: Ja, haar onderzoek wordt onder meer gebruikt om politieagenten te trainen hoe ze om moeten gaan met stressvolle situaties. Niet meteen in actie schieten dus, maar eerst even de pauzeknop indrukken, zodat je betere beslissingen neemt. Het weer zonnig en extreem heet, bij een graad of 37 gemiddeld vanmiddag. Het kan plaatselijk 40 graden worden. Langs de kust koelt het tegen het einde van de middag en de avond weer ietsje af. Maar ja, toch, het gaat vanavond nog lang warm blijven.
1: Och, ik slaap vanavond in de koelkast, denk ik.
2: Lekker man.
1: Dankjewel Martijn. ABB Verkeersinformatie, dan er is één file waar je even op moet letten. Dat is de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam, tussen afrit Numansdorp en de Heine-Noordtunnel. Daar staat 10 minuten vertraging door een geschaarde auto met een aanhanger. 1 rijstrook is nog maar open. 3FM.
9: Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
11: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
13: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen van mijn mama?
14: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
15: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
14: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
16: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
17: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Scoor jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000 een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
18: Start je dag zonder barst.
19: Opgelost. Autotaalglas.
17: Jordi Trendhopper Kamado Barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
18: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
19: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
20: Precies! Worstje?
19: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
20: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
19: Nee,
20: meerdere
19: nee,
20: worstjes!
19: Dank je wel. Ik hoef geen worst.
20: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding.
19: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
20: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
19: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
18: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
21: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
22: Kan het ook sneller?
21: Ondernemers pakken meteen door...
22: Ik voel dat doorpakken niet.
21: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund. Met zekerheid doorpakken.
22: Sneller.
23: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
24: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.

Alanis Morissette en Ironic bij 3FM. Goedemorgen, het is 14 over 9. Klein kraakje in de stem, gisteren in de pub gekeken, samen met mijn vriendin en mijn collega Mart Meijer. Ja, conclusie, we worden wereldkampioen. Laten we heel eerlijk zijn. Sterker nog, code oranje is passé voor Nederland. We zijn nu denk ik voor, zullen we zeggen Portugal of Spanje. Code rood, toch? Die hebben we in Nederland. Goedemorgen. Het wordt bloedtering tyfus heet. 3FM is bij je met de meest tijdloze tracks aller tijden. Met zometeen Diana Ross. Harry Styles komt eraan. En ik werd vanochtend wakker en stond ik onder de douche. Mezelf in te zepen, sorry voor dat mentale beeld. En toen kwam deze ineens in de shuffle voorbij. Toen dacht ik, oh ja, goede tijdloze track van Justin Bieber. What do you mean?

aan Obi Rijmakers hier, standing in voor Ivo van Breukelen met de tijdloze tracks. Ik heb al die platen waarvan je denkt, ah ja, toch wel zo helemaal goed. Waarom ben ik die vergeten? Die ga ik allemaal voor je draaien. Lekker man. Zometeen 21 Pilots, Heathens komt eraan. En ook Lost Frequencies zometeen. Ik wil even wat tegen je aanhangen. Even snel, persoonlijk dingetje. Mijn vriendin kwam gisteren terug uit Lissabon. Die was even een half weekje op vakantie geweest. Nou, een weekje wel. En ja, ik heb een beetje een raar cadeau gekregen. Een souvenir uit Lissabon waarvan ik dacht, wat moet ik hiermee? Houdt deze vrouw nog van mij? Ik weet het niet zeker. Is ze gegaan voor de koelkastmagneet? Nee. Heeft ze een leuk petje gekocht met I Love Lissabon? Nee. Ik kreeg een zak granola. Ik kreeg een zak granola. Als souvenir. Uit Lissabon. Deze vrouw houdt toch niet meer van mij?

0: Lost Frequencies en Tom Odell, Black Friday. Pretty Like the Sun, hoorde je bij 3FM?
1: 3FM, terrastegoed, XXL.
0: Och, het lijkt alsof we ergens voor willen compenseren. Vandaag de hele dag 3FM, terrastegoed, XXL. Hoe lekker is dat? Het wordt zo ongelooflijk warm vandaag. We dachten, wij moeten de portemonnee trekken. Elk uur op 3FM vandaag win je 3 rondjes voor jou en 3 vrienden van 3FM. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is even goed je oren spitsen. Luister. Ik heb een audiofragment voor je. Daar hoor je iemand een bestelling doorgeven. Maar de vraag is, welke track speelt er op de achtergrond? Als je dat hoort, stuur je dat naar de NPO Luister-app... en dan krijg je van mij 3 rondjes voor jou en 3 vrienden vandaag nog. Luister goed.
2: Hi, wij willen graag iets bestellen. Ja, super. Doe maar 2 bier. Oh nee, wacht. Doe maar 3 bier. Ja, inderdaad. Dan nog 2 witte wijn. Wat heb je precies? Ja, oké. Okay. Doe maar Chardonnay dan. Word ik daar heel dronken van of valt het wel mee? Oké. Okay. Dan willen we graag nog een bittergarnituur. Iemand nog Baco?

0: Oké, luister. Er wordt hier een bestelling gedaan. Welk liedje hoor je op de achtergrond?
1: Hi, wij willen graag iets bestellen. Ja, super. Doe maar 2 bier. Oh nee, wacht. Doe maar 3 bier. Ja, inderdaad. Dan nog 2 witte wijn.
0: Heb je hem kunnen scannen? Weet je welke het is? Ja, ja, ja.
2: Jij regelt 3 vrienden.
3: Wij regelen de drank.
2: 3FM
3: terras te goed.
2: XXL.
0: Oh, lekker. Vandaag de hele dag op 3FM. Elk uur terras te goed te winnen voor jou en 3 vrienden. 3 rondjes op kosten van 3FM. Het enige wat je hoeft te doen is die bestelling even goed luisteren. En dan vooral de bestelling weg te filteren. En een beetje te horen welke muziek op de achtergrond zit. Maarten, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, je spreekt met Obi van 3FM. Ik wil je sowieso alvast een hele fijne hittegolf wensen.
4: En
0: even bij je inchecken, moet je vandaag werken of ben je vrij?
4: Nee, ik ben vrij. Ik heb vrijgenomen om proberen uit te slapen na de wedstrijd van gisteren.
0: Oh, wat een goede keuze. En wat brengt de dag dan verder voor jou met 37 graden? Ga je nog iets boeiends doen?
4: Nou, rustig aandoen en een beetje zwemmen bij de Loosdrechtse plassen.
0: Oh, goed zo. Wel voorzichtig doen, hè? Even zorgen
4: Zeker.
0: Dat je veel water mee hebt, veel drinken. Maak me toch een beetje zorgen om je.
4: Gaan we doen.
0: Maarten, ik wil graag van je horen. Wie hoorde je op de achtergrond van de bestelling? Welk liedje was er te horen in Terras de Goedopgave?
4: Despacito.
0: Maarten?
4: Ja?
0: Jij krijgt van 3FM 3 rondjes voor jou en 3 vrienden. Lekker man!
4: Yes, dankjewel!
0: Geniet ervan vandaag, hoi hoi!
4: Ja, jullie ook, doei!

The Killers, Human bij 3FM. Hallo, goedemorgen, mijn naam is Obi. En we hebben uitsluitsel. De bruiloft van Taylor Swift vindt plaats in New York. Er is voor de komende week namelijk een aanvraag gedaan om enkele straten rondom Madison Square Garden af te sluiten. In diezelfde dagen is er vanuit een evenementenorganisator dan ook weer een aanvraag gedaan om in New York een feesttent voor ongeveer 1000 man neer te mogen zetten. Nou, hoor ik je denken, leuk, maar waarom betekent het dat de bruiloft van Taylor Swift naar New York komt? Ja, die burgemeester van New York, Mamdani, die heeft zichzelf enorm verluld. Die was namelijk heel erg glunderend aan het vertellen hoe goed het met New York gaat. En de Knicks zijn na 53 jaar weer een keertje basketbalkampioen. En we hebben het WK voetbal. 250 jaar de USA. En natuurlijk de bruiloft van Taylor Swift. Ja, ga dat maar eens een keer recht lullen als je dat hebt gezegd. Taylor, van harte. En mijn uitnodiging is denk ik in de spam.

0: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
6: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
9: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
13: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
14: Kan het ook sneller?
13: Ondernemers pakken meteen door...
14: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
13: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
15: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
16: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
17: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
18: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
19: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
20: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
21: Sorry, het is WK.
22: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
23: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Ik krijg plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.

0: 3 met Martijn Middel.
1: Ja, goedemorgen. Sippen koppies in Biddinghuizen. NOS op 3. Hardstyle festival DEFCON 1 is afgelast vanwege code rood. Veel festivalgangers hadden gisteren hun tentje al opgezet, maar ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten hebben. Leverden boze reacties op toen dat rond middernacht bekend werd gemaakt. Verslaggever Onno Beukers is bij het festivalterrein van DEFCON in Biddinghuizen. Onno, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, zijn de meeste mensen al weg?
2: Nou, als ik hier om me heen kijk, dan zijn de meeste mensen... Ja, dat is moeilijk inschatten, want ik sta bij de bussen waar iedereen vertrekt. En daar staan nu nog steeds wel rijen. En ik sprak de organisator al en die zei, ja, er zijn veel mensen gisteravond ook al vertrokken, maar de grootste groep eigenlijk vanochtend al. Het wordt nu ook steeds warmer, dus mensen, ja, die weten dat ze weg moeten. En ze willen nu dus ook wel weg, omdat het echt al wel warm wordt.
3: En nu ga ik lekker uitslapen, uitrusten en wachten tot het volgende jaar.
2: De spullen alweer op de bolderkar en alweer naar huis.
4: Ja, helaas, helaas. Ja. Maar ik begrijp op zich de keuze wel.
5: Ja, het was gisteren niet te doen. Er waren al zoveel mensen padje af. En wij stonden al verstandig buiten, niet in de tent. Maar het was gewoon niet te doen.
2: Nee, maar hoe zuur is dit, dat je nu al naar huis moet?
5: Ja, heel zuur. Ja. Ik op de zondag sta ik altijd dat die janker dat ik weer naar huis moet. En dan wacht ik op volgend jaar. Dus,
2: kan het huilen nu alvast beginnen?
5: Ja, nou, ik heb al gejankt gisteren, hoor. Ja, zeker, zeker.
2: Ja, uiteindelijk was het natuurlijk ook een hele moeilijke beslissing voor de organisator van DEFCON, DEFCON 1. Eerst was code oranje, daarna werd het code rood. En daarom legt Sander Belstra, die ik net sprak, uit, ja, waarom ze deze beslissing moesten nemen. Terwijl hij ook keek naar al die mensen die inderdaad hier met al hun spullen lopen.
6: Dit is het begin van de uitstroom, eerder dan gehoopt.
2: Hoe was de reactie?
6: In eerste instantie even ongeloof en frustratie. Daarna eigenlijk, ja, op een aantal plekken wat kleine baldadigheid. Bezoekers die het begrijpen, hun frustratie even uit op een hek. Maar je moet begrijpen, er zijn mensen uit Australië en Brazilië hier naartoe gevlogen. Die hebben die keuze in oktober gemaakt. En ja, net voordat het feest echt gaat beginnen, moet je de stekker eruit trekken. Het overgrote deel toont begrip en loopt mee. Maar ja, maar die frustratie mag er ook zijn. Die zit er ook in onze teams.
2: Ja, en die frustratie zit hier ook bij de mensen, maar inmiddels ook de acceptatie dat het niet anders is. En dat ze dus een jaar moeten wachten voordat er weer DEFCON 1 plaatsvindt. En ja, voorlopig is het voor de meesten hier nog even wachten in de zon, op de bus en dan naar huis.
7: Het WK voetbal.
1: Ja, en Oranje kan zich opmaken voor de 16e finales. Dankzij de 3-1 overwinning op Tunesië gaat Nederland als groepswinnaar naar de knock-outfase. De volgende tegenstander, Marokko. Bondscoach Koeman, Frenkie de Jong en Brian Brobbey vinden het allemaal een mooie tegenstander.
8: Wat wij gezien hebben van Marokko, is het een ploeg wat wil aanvallen.
9: Vorige week haalden ze natuurlijk ook de halve finale. Ik denk dat ze een paar echt hele goede spelers hebben.
10: Ja, ze hebben een hele goede team. Met een goede pot.
1: Ja, ook Marokko heeft er zin in, zei Anas Salah Eddin eerder al.
11: Een prachtige pot.
12: Ja?
11: Ja, tuurlijk.
12: Ja?
11: Tuurlijk. Je speelt tegen, ja, ik speel tegen mijn beste vrienden. Ja. Dus dat gaat heel leuk zijn. En, ja, Nederland is een geweldige ploeg. Maar dat vind ik ook van ons.
1: Het is natuurlijk een beetje gevaarlijk om alvast vooruit te kijken. Maar mocht Nederland winnen van Marokko, dan wordt de volgende tegenstander Zuid-Afrika of Canada. Het weer, ja, code rood. Het is zonnig en extreem heet. Bij een graad of 37 vanmiddag. Plaatselijk kan het 40 graden worden. Langs de kust koelt het tegen het einde van de middag en de avond weer ietsje af. Maar het gaat vanavond nog lang warm blijven. 3FM.
13: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
14: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
0: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
12: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
16: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf €15. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
17: Oh, wat een goal! Goal?
18: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
19: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
20: Dat gaan we vieren.
19: Zo goedkoop, daar word je fan van.
20: Dat gaan we vieren.
19: Aldi.
21: Oranje fans opgelet,

0: zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi.
2: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Buiten is het wederom zeer heet. Heel Nederland trekt massaal naar het terras.
4: Alleen vandaag, ieder uur, kans op de eerste drie...

37 graden, mooie fritsert in de NPO Luister-app. Bijna kortsluiting in mijn toetsenbord. Code rood voor zweetdruppels. Gadverdamme. Nou, laat mij maar even een handje helpen met de tijdloze tracks op 3FM. Hier hoor je elke werkdag nothing but the greatest hits. Van die vergeten tracks op je MP3-speler uit 2009 tot de nieuwste van Sommer. Waarvan jij en ik al wel weten, die luisteren over 10 jaar nog steeds. Alle bangers waar je geen genoeg van kan krijgen, die komen voorbij. Obi hier op je radio. Goedemorgen, Shania Twain, zo ook The Weeknd. Eerst de

lekker bij 3FM. Daarvoor hoorde je de Veronica's en Untouched. Dat is een beetje de muzikale belofte die je krijgt elke werkdag op 3FM tussen 9 en 12. De tijdloze tracks. Al die platen die je absoluut niet mag...

0: The Weeknd, Dancing in the Flames, zo voelt het wel vandaag. Ja, 3FM, echte thermometer van de samenleving. Actuele temperatuur, live meting 33,0 in Woensdrecht. Wijk aan Zee 29,9. En op Vlieland is het een soepele 24,3 graden. Daar heeft iedereen een winterjas aan.
1: 3FM, terras te goed. XXL.
0: Je snapt, het wordt vandaag zo ongekend warm. Dus wij trekken de portemonnee voor je. 3FM Terrastegoed XXL vandaag. Elke uur win je 3 rondjes voor jou en 3 vrienden op kosten van 3FM. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is even goed luisteren, je oren spitsen. Ik heb een opgave voor je. Je hoort iemand een bestelling doorgeven. Maar welke track draait er op de achtergrond? Dat is de vraag. Luister goed.
2: Hey Ober, ik wil graag iets bestellen. Even kijken hoor. Jeetje, wat een ingewikkelde kaart hebben jullie. Nou, we beginnen met 3 Moscow Mule, 1 Chardonnay. Nee, trouwens, doe maar een rosé. En dan nog 2 bier. Heb je toevallig ook fruitbier? Ja, ja, doe die maar. 1 Aperol en bitter garnituur. Wat hebben jullie daarin? Hebben jullie ook vega? Ja, ja, oké, dan willen we die graag. Iemand anders nog iets? Nee, oké, dat was hem.
0: Ik merk wel echt dat het echt moeilijk is als zij daar doorheen zitten praten om te focussen op dat liedje. Maar heb je hem gehoord? Weet je welke er voorbij kwam? Zorg ervoor dat je even in de pen klimt. Pak de NPO Luister-app erbij. Stuur een berichtje naar 3FM. Laat me weten welke track het was. En dan win jij

0: dat 3FM terrastegoed, dat kan er wel uit.
1: Jij regelt drie vrienden.
2: Wij regelen de drank.
1: 3FM
2: terrastegoed.
0: Elke uur vandaag op 3FM maak je kans op het 3FM terrastegoed. Je hoort iemand een bestelling doen en de vraag is welk liedje hoorde je op de achtergrond. De opgave is net geweest, dus als je die hebt gemist, houd 3FM aan, want er komt er zometeen gewoon weer nog één voorbij. Navarro, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, pakketten aan het bezorgen met de bus. Werkt de airco een beetje in dat ding?
3: Oh, ik ben echt aan het loeien, jongen. Ik ben echt erg aan het loeien.
0: Volle kracht aan het blazen.
3: Ja.
0: Wat heerlijk. Tot hoe laat moet je, jongen?
3: Ik hoop dat ik rond 2 uur klaar ben. We zijn vandaag allemaal wat eerder begonnen. Okay. Dus hopelijk rond 2 tot en met 2.
0: Nou, en dan heerlijk de schaduw en drankje in de hand. Komt het helemaal goed.
3: Ja, dat zeker.
0: Hey vriend, dan is wel de vraag. Gaan die drankjes betaald worden door 3FM? Welk liedje hoorde je net in de opgave van het 3FM terrastegoed?
3: Ja, dat was al One Love van Bob Marley.
0: One Love van Bob Marley. Helemaal goed. Heerlijk, je krijgt 3 rondjes voor jou en 3 vrienden op kosten van 3FM. We gaan het naar je overmaken. Veel plezier ermee.
3: Top, dank.

0: buigen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs. Met de My Kinda Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerleesgeschenk Petit Café, er gratis bij.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
8: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
9: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
8: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
10: Nu bij DA 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
11: De vriendelijke specialist DA.
12: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
13: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
14: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.

0: de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
2: Mart, wat ga je doen?
3: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
4: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
6: Kan het ook sneller?
5: Ondernemers pakken meteen door...
6: Ik voel dat doorpakken niet.
5: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
6: Sneller!
4: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
8: 3FM.
9: Goedemorgen, het is 11 uur precies. De tijdloze tracks op 3FM met Sabaton en Erasmus in the shadows. En eerst het laatste nieuws, NOS op 3 met Martijn Middel.
10: Ja, goedemorgen. Het is een extreem hete dag in Nederland.
11: NOS op 3.
10: In Maastricht was het om 9 uur al meer dan 30 graden. Voor een groot deel van het land geldt code rood vanwege de extreme hitte. Lokaal kan het zelfs 40 graden worden. Het verkeer krijgt daar last van, asfalt kan smelten en bruggen kunnen soms niet meer dicht. Om dat te voorkomen worden ze gekoeld, zegt de Rijkswaterstaat.
12: Het is nodig omdat het stalen deel uitzet door de warme temperatuur die we hebben. Ja. En als we hem niet koelen, dan gaat die klem zitten.
10: Nederland zet zich dus schrap voor extreme hitte. In Utrecht gaan mensen gewoon met de trein, sommigen zelfs met opzet.
13: Dat het binnen inderdaad veel te heet is. En op mijn werk heb ik een airco. Die hebben wij thuis niet, want wij denken aan het milieu. Zodat we dit kunnen voorkomen of dat het niet erger wordt nog.
10: Ja, en daar heeft ze een punt. Wetenschappers zeggen dat zo'n hittegolf als nu in juni nooit was gebeurd zonder door mensen veroorzaakte klimaatverandering. Het is voor het eerst ooit dat de KNMI code rood heeft afgegeven voor hitte.
14: Omdat het echt heel heet wordt vandaag en ook nog vrij vochtig is. Dus het wordt echt zo'n een zware dag waar veel mensen dus ook fysiek last van hebben. We weten uit eerdere keren dat het zo heet is geweest. Eén keer eerder voorgekomen dat we de 40 graden hebben aangetikt. Dat zou vandaag ook kunnen gebeuren. Dat er dan ook heel veel mensen heel erg last van hebben en dat er ook oversterfte is.
10: In Limburg, Brabant en Gelderland kunnen vanavond en vannacht ook nog flinke onweersbuien voorkomen met kans op hagel. De man die 1,5 jaar geleden een aanslag pleegde op een Duitse kerstmarkt moet levenslang de cel in. Hij reed in de stad Magdeburg met een auto in op het publiek. Er vielen 6 doden en honderden mensen raakten gewond. Het motief is nooit duidelijk geworden. De dader heeft een zware psychische stoornis. En bijna alle Oekraïners in Nederland willen hier in ieder geval nog 2 jaar blijven. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid laten onderzoeken. Bijna de helft wil ook blijven als het in Oekraïne weer veilig is. Vooral jongeren zien hun toekomst in Nederland. Op dit moment zijn er 134.000 Oekraïnse vluchtelingen in Nederland geregistreerd. Ja, het weer code rood dus. Zonnig en extreem heet bij een graad of 37 vanmiddag tot plaatselijk 40 graden. Langs de kust koelt het tegen het einde van de middag en de avond weer ietsje af. Maar goed, het blijft vanavond nog lang bar.
9: Dankjewel Martijn.
10: Jo.
9: ANWB Verkeersinformatie dan 11:02. De A2 Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Batterdorp en knooppunt De Hocht. Er staat een kapotte vrachtauto. De weg is inmiddels wel weer vrij, maar op dit moment nog een kwartiertje vertraging. En de laatste op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de Duitse grens is een grenscontrole en daar word je via de op een afrit geleid. Betekent dat je op dit moment een kwartier vertraging hebt.
11: 3FM.
15: Ster. Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/theweeknd.
16: Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh, upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
17: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
18: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
19: Autotaalglas zit echt overal.
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
22: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
23: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
22: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
21: Bridgefund, laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
24: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
25: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
26: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
27: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
28: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last-minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
27: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
29: It's gonna be amazing. It's gonna be huge. It's gonna be orange. Today from 4 p.m.
30: Barend en Benner
29: in the USA.

0: je code rood vanwege de warmte. Lady Gaga hoorde je. En paparazzi met 3FM. Live temperatuurmeting actueler dan dit. Krijg je hem niet? Druk nu op refresh. 33,6 in Woensdrecht. En even kijken, Wijk aan Zee 31,8. Ongekend. En vanavond is het dan voor het zuiden des lands ook nog eens een keer code geel vanwege de storm die eraan zit komen. Dus is daar code rood voor de hitte. Code geel voor het onweer. Als je die kleuren met elkaar mengt, heb je weer oranje. Dus krijgen we dan code oranje over? Ik weet niet hoe dat werkt. Goed, de wereld staat in brand. Daarom de perfecte dag om jezelf lekker te verkoelen met wat ijskouds op het terras.
1: Jij regelt drie vrienden.
2: Wij regelen de drank.
1: 3FM.

0: 3FM maak je kans op 3 rondjes voor jou en 3 vrienden namens 3FM. En het is super simpel, je hoeft daar echt bar weinig voor te doen. Alleen even je oren een beetje te spitsen. Het gaat namelijk om een opgave. Iemand doet een bestelling op het terras en de vraag is aan jou: welk liedje hoor je op de achtergrond? Luister goed.
1: Hi, hi. Ja, wij willen graag 3 gin tonic, 2 cola. En wil ik heel graag de Pornstar Martini. Is hier een beetje goed? Geen premix? Nee, oké. Okay. Ja, doe dan maar de Pornstar Martini. En wat wil jij, Chris? Nee, ik denk niet dat ze dat hebben. Wat hebben jullie op de tap? Oké, okay, doe dan maar een wit bier. Halve liter natuurlijk, ja. Nachos? Hebben jullie nachos? Ja, doe die daar ook maar bij dan. Doe maar 2 keer trouwens, dat komt wel op. Oké, okay, dat was hem. Ja, dankjewel.
0: Oh, wel een moeilijke was deze hoor. Hoorde je het? Heb je gehoord welk liedje eronder zat? Welke heerlijke hete hit in de terrasgoedopgave zat? Pak dan de NPO Luister-app erbij. Gooi een berichtje over de schutting mijn kant op. Laat me even weten welke het was. En dan win je zometeen misschien wel 3 rondjes voor jou en 3 vrienden op kosten van 3FM. Hoe lekker is dat? Binnen nu en een paar tellen. Mr. Teddy Sums komt eraan. Mr. Know It All.

0: Hij ziet eruit alsof hij bij de Hells Angels zit. Maar wat kan die zingen, Mr. Teddy Swims? Mr. Know-it-all.
1: 3FM, terras te goed. XXL.
0: Het is een heerlijke dag om 3FM-luisteraar te zijn. In principe elke dag, maar vandaag even extra. Want elke uur op 3FM maak je kans op het 3FM-terras te goed. Betekent 3 rondjes voor jou en 3 vrienden op onze kosten. Het enige wat je hoeft te doen is even je oren te spitsen, te luisteren naar de opgave en dan te raden welk liedje er op de achtergrond zit. Dat gebeurt aan alle kanten. Ik wil sowieso even... Naar wie gaan we nu? Yvette?
2: Ja?
0: Yvette, jij was een van de eerste die hem had geraden nu.
2: Ja, het is lastig, maar opeens worden
0: er. Je zat daar bovenop, maar wat is, zit je met je oren tegen de radio aan en met je voeten in een ijsbad of wat?
2: Nee, ik loop buiten met mijn hond.
0: Oké. Yvette, welk liedje hoorde je in het terras te goed?
2: Dat was DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince met Summertime.
0: Ja, dat is helemaal goed. Yvette, je mag het terras op straks, op onze kosten. 3 rondjes voor jou en 3 vrienden.
2: Oh, heerlijk. Nou,
0: goed gedaan.
2: Doen.
0: Geniet ervan.

Horen Heaven bij 3FM. Een hele goede morgen. Het is 3:30. Tijd voor mijn lievelingsonderdeel van de Nederlandse radio. De Request Roulette. Alleen, ja, mijn hart brak een beetje vandaag. Groot in het nieuws. Mega kut voor de 72.000 bezoekers. Een huge hardstyle festival Defcon is afgelast dit weekend. Het is teringheet. Het is een slecht idee om nu de hele dag buiten te staan. Zeker met een kleine versnapering op. Ik snap het wel, maar echt heel zuur. En ik zit er niet zo diep in die muziek. Maar ik heb wel vrienden die daar heel erg van houden. En die kijken het hele jaar uit naar Defcon. Dus ik dacht, we willen bij 3FM een klein beetje liefde geven aan iedereen die naar het festival zou gaan. Of die muziek heel erg in hun hart sluit. Ik heb besloten de Request Roulette even om te gooien. We gaan het op een hele andere manier doen. Dit is je kans om via de NPO Luister-app je lievelingshardstelnummer mijn kant op te sturen. Ram hem even in de app. We gooien al die liedjes op het Request Roulette-wiel. Daar gaan we dadelijk een zweer aan geven. Dat balletje komt terecht op het nummer. Dat staat dan weer gekoppeld aan een van die platen. En dan gaan we dadelijk even zorgen dat iedereen die naar Defcon zou gaan en naar 3FM luistert sowieso een beetje een betere dag heeft. En dat misschien ook wat nieuwe mensen kennis maken met hardstel. Dus de NPO Luister-app, dat is waar je moet zijn met je lievelings. En dan ga ik die dadelijk draaien.

0: 12 Low, Stay High and Habits Remix. Bij 3FM, een hele goede morgen bij de middag. Het is 11:45, tijd voor de Request Roulette, die vandaag even een iets andere invulling krijgt dan normaal. Heeft alles mee te maken dat het festival Defcon is afgelast, Hardstyle Festival. Het is natuurlijk buiten gewoon echt ongelooflijk takketering heet. En dat is ook super logisch dat er dan op een gegeven moment keuzes moeten worden gemaakt die met veiligheid te maken hebben. Maar 72.000 bezoekers gaan daarheen. Die willen gewoon het hele weekend heerlijk stampen, snap ik ook. En die zijn verdomd verdrietig dat het festival niet doorgaat. Dus ik dacht, we doen de Request Roulette. Even net iets anders. We zetten op elk nummertje zetten we een hardstyle plaat. Gaan we er gewoon eentje draaien op 3FM. Tegenover mij, de croupier van de Request Roulette, dat is Geoffrey Smulders. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is het idee met die Request Roulette? Wat staat er zoal op?
1: Nou, er staan een hoop dingen op het roulettewiel. Eigenlijk ieder nummertje heeft een eigen hardstyle plaat die is ingestuurd.
0: Ja.
1: Leon heeft bijvoorbeeld Dr. Peacock met Trip to Holland.
0: Oké. Okay.
1: Dual Damage, Get Wrecked, Brandon Heart, Orange Heart, Headhunters met Colors en bijvoorbeeld Radical Redemption staat erop.
0: Ik zag ook nog een heleboel dingen binnenkomen via de NPO Luister-app. Ik heb echt ook te doen met Jacqueline, die zegt, we zitten in de auto terug naar huis vanuit Defcon. Het is een festival, daar kijk je een jaar naar uit. Het voelt een beetje alsof ik in een slechte droom zit. Ik zag nog vieze asbak voorbij komen. Rebirth. Ja, wel vette platen. Ik zeg, Sjof, geef een slinger aan dat Request Roulette-wiel. En dan gaan we gewoon een poging wagen. Kijken wat eruit komt.
1: Alright, daar gaan we. En hij is gevallen op nummer 7, rood. En dat is Headhunters met Colors.
0: Alright.

Heel veel liefde van 3FM naar alle 3FM-luisteraars die dit weekend op DEFCON zouden zijn en gewoon zich heel kut voelen omdat het festival niet doorgaat. We love you! Headhunters en Colors hoorde je. En dan presenteer ik nu echt de meest soepele overgang die ooit op 3FM heeft plaatsgevonden.

0: Snoop Dogg, Wiz Khalifa, Bruno Mars, Young One en Free by 3FM. Zometeen vanaf 12 uur te horen. Mart Meijer.
1: Gegroet.
0: Gegroet. Wat zit er zometeen in de 3 over 12?
1: Een dame met een nipslip. Dat is niet de reden dat ze erin staat.
0: Echt niet?
1: Nee, dat is niet
0: de reden. Oh, dat dacht ik wel.
1: Het zou wel kunnen, maar nee, het is niet de reden.
0: Het is een goede nipslip ook.
1: Nou, hij is behoorlijk.
0: Ja. Hoor je zometeen op 3FM vanaf 12 uur bij Mart Meijer. Veel plezier.

0: mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
3: Hey jij daar!
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij vakanties.
2: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
3: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
5: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Weekenddeal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bytes. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
5: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
8: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
9: Oranjefans

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
2: Precies! Worstje?
1: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
2: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
1: Nee,
2: meerdere
1: nee,
2: worstjes.
1: Dankjewel.
2: 20 worstjes.
1: Ik hoef geen worst.
2: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding.
1: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
2: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
1: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
0: De beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
5: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
6: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: kunnen niet beginnen voordat we naar het nieuws gaan met Stef Bandstra.
1: Zo is het, Hemert. Goedemiddag. Plaknacht of niet, in Den Haag is er vannacht gewoon volop vergaderd. NOS op 3. En het kabinet is het na lang onderhandelen eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot omlaag te krijgen. Dat is natuurlijk al jaren een enorm gedoe. En nu is er een akkoord, al weten we dat officieel nog niet, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: Maar achter de schermen hoorden we na afloop dat ze er toch uit zijn gekomen. Vandaag moeten er in de ministerraad alleen nog wat puntjes op de spreekwoordelijke i. En dan kan het akkoord van het kabinet vanmiddag worden gepresenteerd.
1: Ja, en dan weten we dus ook precies wat voor maatregelen het kabinet wil gaan nemen. Er is al wel het ene en ander uitgelikt. Zo moeten boeren die dicht bij bepaalde natuurgebieden zitten innoveren, verhuizen of verdwijnen. 7 op de 10 mensen in Europa krijgen vandaag te maken met temperaturen boven de 30 graden. Dat heeft het Franse persbureau AFP uitgerekend. Door een enorm hoge drukgebied is het in bijna heel Europa extreem warm. Bij ons geldt voor het eerst code rood vanwege die extreme hitte, behalve in het noorden en in Zeeland. Daar geldt code oranje. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela staat inmiddels op 235. Ook liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Nog altijd wordt er gezocht naar mensen onder het puin. En verschillende landen, waaronder Nederland, helpen daarbij.
3: Het WK voetbal.
1: Ja, dat de Amerikanen helemaal hyped zijn voor het WK, zoveel is duidelijk. Ja, luister maar eens naar deze verslaggevers gisteren bij de Oranje Mars.
4: Guys, this is a once in a lifetime opportunity. I don't think we'll see anything like it again.
5: We have been saying that we have literally never seen anything like this in our lives. Have you guys?
6: Never.
7: No, this is the best thing I think I've ever seen in my whole life.
1: Maar de Amerikanen zijn nu zo enthousiast dat ze zelfs denken dat ze het toernooi gaan winnen. Alleen één dingetje, afgelopen nacht verloren ze nog van Turkije. En dus vroeg een Amerikaanse zender aan voetballegende Gary Lineker of Amerika nu nog steeds wel wereldkampioen wordt.
8: Do I tell the truth or am I diplomatic?
9: The floor is yours, Gary.
8: I'm sorry, but USA have absolutely zero chance of winning the World Cup.
1: Mocht Amerika toch het WK winnen, dan gaat Lineker zijn eigen tv-show in zijn ondergoed presenteren. Dat deed hij eerder ook al een keertje toen Leicester City de Premier League won. Uit weer toe. Code rood dus overal. Het is zonnig en extreem heet. Bij een graad of 37 vanmiddag kan plaatselijk 40 graden worden. Langs de kust koelt het aan het eind van de middag een beetje af. En 's avonds ook. Maar het gaat nog lang warm blijven vanavond.
0: Laten we even eerlijk zijn, Stef. Ik weet niet of je naast hem gehoord ook Gary Lineker gezien hebt.
1: Zeker.
0: Voor een man van 65, als hij zijn onderbroek presenteert, geen enkel probleem.
1: Ja, hij is best wel fit, hè? Voor
0: hij is voor, ja, helemaal, ja, voor een man van 65 belachelijk fit. Ik zou het bijna niet zeggen, maar ik hoop dat Amerika wereldkampioen wordt. Dankjewel, Stef. Tot zo. Drie van verkeer dan van de ANWB, bijna 100 kilometer file. Het advies is natuurlijk om vandaag thuis te blijven. En als je dan toch echt de weg op moet, even water mee te nemen. Want er staat best een aantal files, onder andere voor de grenscontroles. Op de A1, de A7 en de A12 heb je gemiddeld een kwartier vertraging. Dan nog de A28, Zwolle richting Assen. Bij Assen-Zuid is een ongeluk gebeurd, kwartier vertraging. En op de A73 tussen Nijmegen en Maasbracht bij Wiegel op dit moment 10 minuten vertraging. Andere files in Nederland zijn op dit moment 10 minuten of korter. 3FM.
10: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol. 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
13: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
12: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
13: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
14: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
6: wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
15: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
16: Rustig, adem in,
15: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
16: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
18: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
19: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Scoor jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
20: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
19: Scoor die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
21: Buiten is het wederom zeer heet. Heel Nederland trekt massaal naar het terras.
22: Alleen vandaag, ieder uur, kans op de eerste drie rondjes.

lijst met de belangrijkste liedjes van vandaag. Ja, ze had per ongeluk een foto op Instagram geplaatst waar je haar shirt in kon kijken. Een ouderwetse nipslip. Maar daarom staat ze niet in de 3 over 12. Nee, dat is omdat ze vandaag 33 jaar oud wordt. Ariana Grande, dit is One Last Time.

heerlijk muziek van Phoebe Bridgers. En dat liedje, dat hoorde je zojuist hier op 3FM. En niet zomaar een liedje. De afgelopen jaren was er dan af en toe zo'n soort broodkruimeltje. Één liedje of een keer een samenwerking. En dan was het weer helemaal stil. Nee, er komt een heel nieuw album. Dat is inmiddels alweer 6 jaar geleden. Het laatste album van Phoebe Bridgers. Last Weekend is de titel van het album. Dat op 14 augustus, dat is nog 48 nachtjes slapen, uit gaat komen. Je hoorde zojuist het eerste liedje daarvan. Het heet Lost Boys. Ja, hou het in de gaten. Want er is altijd zo ontzettend veel te doen om deze vrouw. Zoveel mensen zijn zo erg fan van haar. Dus haar eerste album in 6 jaar. Daar ga je nog heel veel van horen. Phoebe Bridgers hoorde je op nummer 2 in de 3 over 12 van 3FM. Die hoor je iedere dag een paar minuten na 12 uur. En als je die elke dag even meepakt, ben je weer helemaal up-to-date van het allerlaatste muzieknieuws. Ja, en vrijdag is traditiegetrouw New Music Friday. Dat allerlei artiesten hun nieuwe muziek uitbrengen. En daarmee ook de dag dat wij de nieuwe 3FM mega-hit uitroepen. Het belangrijkste nieuwe liedje van komende week. En het is er wel eentje hoor deze week. Een knijter van Somber. Ik had er nog helemaal niks van gehoord. Het is heel goed geheim gehouden. We wisten dat er een liedje zou komen, maar verder wisten we niet heel veel. En dat is ook wel eens een keer een leuke verrassing. Het gerucht gaat dat dit de start is van een heel nieuw album. Heb ik mensen over zien speculeren. Dat maken fans alweer op uit zijn tweede Instagram-profiel dat hij heeft aangemaakt. En dat heet dan Do Not Read This Journal. Nou, allemaal heel ingewikkeld. Zeer benieuwd. Hij blijft aan de hand. Somber, My Body Isn't Ready is vandaag de nummer 1. 3FM.

de belangrijkste nieuwe van komende week op 3FM. En je had het waarschijnlijk wel gehoord, het is de nieuwste van Somber. My Body Isn't Ready. Warm, hè, vandaag. Ik zit hier naar een televisie te kijken die in de studio staat. Er is een extra lang NOS-journaal vanwege de warmte. Nou, zullen we dat nog maar eens even een keertje herhalen? Genoeg water drinken, blijf in de schaduw. Ik zag van de week op Pinkpop een stand van KWF. Wat was het ook alweer? Weren, smeren, kleren. Blijf uit de zon, draag bedekkende kleren en smeer jezelf in. Drink genoeg water en blijf lekker bij 3FM. Want wie weet, binnen een paar minuten win je wel. Terras te goed.

0: like these things you can buy with money on a day that's wrong, but a day that's sunny. Nou, zullen we ervoor zorgen dat jij wat kan kopen met geld on a day that's sunny?
1: Jij regelt drie vrienden.
2: Wij regelen de drank.
1: 3FM.
2: Terras te goed.
1: XXL.
0: Dat hebben we gewoon voor je gefixt. Zojuist even gekeken op een website waar staat... temperatuur 38 graden, voelt als 40. Als er bij jou in de buurt een terras is waar je een beetje veilig kan zitten... een beetje uit de zon of vanavond heel laat... als de zon grotendeels onder is gegaan... dan kan dit zomaar voor jou zijn. Het enige wat je ervoor moet doen is even dat brein van je laten werken. En ik weet dat dat al veel gevraagd is op een dag als vandaag. Maar je maakt wel wederom kans op 3FM terrastegoed. Geven we vandaag de hele dag weg hier bij 3FM... omdat we je graag een beetje verzorgen op deze extreem bloedhete dag... Ieder uur kan je winnen. En het zijn de eerste drie rondjes voor jou en drie vrienden. Dus dat is lekker zitten vanmiddag als je klaar bent met werk. Als je überhaupt werkt vandaag. Nou, als je brein nog niet helemaal gefrituurd is door de zon... is het niet zo heel ingewikkeld om te winnen. Je gaat zometeen een terrasbestelling voorbij horen komen... waar op de achtergrond ook een liedje aan staat. Dus je hoort iemand in een café een bestelling doen... en op de achtergrond staat muziek aan. Aan jou is niet de vraag om te onthouden wat er besteld wordt... want dat doet de ober wel... maar wel om de titel en de artiest van het liedje dat je hoort... in te sturen via de NPO Luister-app. Let goed op, want dit is niet de allermakkelijkste opgave van de dag. De vraag is dus op de achtergrond van deze bestelling... welk liedje staat eraan?
3: Hey, Ober, ik wil graag wat bestellen. Mag dat? Ja, daar ben je voor. Ja, dat is ook zo. Oké, dan willen we graag 4 Salmari. Roos, wat wil jij? Limoncello? Serieus? Oké. Doe dat maar. Limoncello en een Aperol wil ik wel graag. Dat lijkt me lekker. En voor jullie een bier, allebei. Ja, 2 bier. En doe ook nog maar een gin tonic.
0: Oh ja. Hij is pittig, want ik wil ook de juiste versie van dit liedje hebben. Welk liedje hoorde je op de achtergrond van deze bestelling? Antwoord kan je insturen met een gratis berichtje. Daarvoor gebruik je de NPO Luister-app. Heb je het goed, maak je kans op 3FM Terrastegoed XXL. De eerste drie rondjes voor jou en drie van je vrienden op het terras. NPO Luister-app, dat is de plek waar je terecht kan.

0: unstoppable.
1: 3FM Dark Before the Dawn, je hoort het Son Mieu.
2: 3FM.
3: Terras te goed.
2: XXL.
1: Kai, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Jij gaat er eigenlijk een soort thuisterrasje van maken, denk ik. Of is er nog kans dat jullie de stad ingaan?
4: Nee. Gewoon bij een maat van mij lekker in de tuin aan het zwembad.
1: Hey, luister eens even. Jij gaat naar een maat van jou die in België woont. En jij zegt, ik ga zwemmen in de tuin. Maar moet ik voor me zien dat hij een bad heeft opgeblazen? Of heeft deze meneer een 25 meter bad in de achtertuin liggen?
4: Nee. Het is wel zo'n opzetbad. Zo'n 3,5 meter rond. Dus.
1: Ja, net groot genoeg om lekker van die draaikolken met elkaar te maken. Zo heel hard rondjes gaan. Ja, lekker. Heerlijk. Dat is wel echt een superdag, toch? Als het dan toch zo kokend heet is, dan maar gewoon even bij een maat langs die een zwembadje in de tuin heeft.
4: Ja.
1: Dan hoef je ook het terras niet meer op. Maar zou je eventueel het terras te goed dat je kan winnen wel kunnen gebruiken om iemand even naar de supermarkt te sturen om drinken te halen? Wat is dan vanavond, als je in dat zwembad zit of vanmiddag, het drankje van voorkeur?
4: Whisky-colaatje.
1: Zo, oké, levensgenieter. Lekker. Vind ik ook wel een hele goeie overigens. Misschien knal ik er vanavond zelf ook wel even eentje in. Waarom niet? Het is weekend. Het enige wat je moet doen om dat terras te goed te winnen, het is in principe 3 rondjes voor jou en 3 vrienden, dus daar kun je best wat whisky-colas van halen, is even het goede antwoord geven op de vraag welk liedje je hoort op de achtergrond van deze bestelling.
5: Hey, Ober, ik wil graag wat bestellen. Mag dat? Ja, daar ben je voor. Ja, dat is ook zo.

0: Oké. Dan willen we graag vier salmari. Roos, wat wil jij? Limoncello? Serieus? Oké. Okay. Doe dat maar. Limoncello. En een appelrol wil ik wel.
1: Oké, zeg het maar. Kai, welk liedje hoorde je op de achtergrond tijdens deze bestelling?
2: Coldplay met Clocks in de Rhythms del Mundo versie.
1: Helemaal correct! Hartstikke goed gehoord. Ja, ik zei al, ik wil wel de goede versie erbij hebben.
2: Want,
1: ja, het origineel van Coldplay is een prachtig liedje, maar niet per se een liedje dat je lekker op het terras gaat zitten luisteren met z'n allen. Dus het was inderdaad de Rhythms del Mundo versie. Dat betekent dat jij het terras te goed krijgt ter waarde van drie rondjes voor jou en drie vrienden. Dus daar kun je lekker whisky colaatje van gaan drinken, Kai.
2: Ja man, dankjewel.
1: Heel veel plezier daar lekker in het zwembad en doe rustig aan.
2: Yeah.

0: je ook zo'n dorst?
1: Luister de hele dag en maak ieder uur kans op 3FM Terrastegoed.
0: Drie rondjes voor jou en

Jordan Houdini, wat zie je voor je als je denkt aan trouwen? Zeg maar ideaal, het allerhoogst haalbare dat er is. Dan zie je toch heel veel mensen Italië voor zich. Ach, mensen in van die mooie zandkleurige pakken. Die glooiende heuvels. Dat je bovenop een van die heuvels een prachtig paleis hebt waar je dan trouwt met je geliefde. Iedereen om je heen van wie je houdt. Een zwembad, een barbecue, pizza, pasta, alles erop en eraan. Ja, even denken. Het is vandaag over exact 2 maanden heb ik een bruiloft van een van mijn beste vriendinnen in Italië. En ik vind het dan moeilijk om daar een beeld bij te vormen. Weet je, hoe ziet dat er dan uit, zo'n bruiloft daar? Ik had een paar weken geleden mijn eerste bruiloft ooit überhaupt. Ik ben 27, die fase is er aan het aankomen. Gelukkig kan ik me nu langzamerhand een beetje een beeld vormen bij hoe dat er dan uit gaat zien. Want Dua Lipa is ook getrouwd in Italië. Althans, ze zijn officieel getrouwd in Londen en daarna hebben ze het feest gegeven op Sicilië. Nou, daar hebben ze een slordige 1,5 miljoen euro tegenaan gegooid. Prachtige jurk waar weken aan gewerkt is door Donatella Versace. Elton John die heeft de ceremonie verzorgd. 4 van de grootste DJ's op aarde die werden betaald om op het feest te komen draaien. Prachtige foto's. Het stel was schitterend. Het was een enorm feest. Dus nu snap ik eindelijk hoe die bruiloft eruit gaat zien in Italië over een paar weken. Lieve Danielle, ik wens je heel veel succes met deze verwachting waarmaken. Je hoorde Dua Lipa en Houdini zojuist bij 3FM. En dit is nu nieuwe muziek van een geweldig talent. Zij heet Isabel van Gelder.

0: zoveel drama. Ik ga er heel erg goed op. Olivia Rodrigo en Drop Dead hoorde je bij 3FM. Binnen een paar minuten jouw kans op ongelooflijk veel prijzen. Waaronder nieuw 3FM terrastegoed. Want ieder uur kans op gratis rondjes. Die zijn niet echt gratis, maar die worden dan betaald door 3FM. Dus voor jou wel gratis. En je maakt ook zometeen kans op de 3FM kantoorplan.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Maart.
1: Met

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
9: Ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
12: Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
13: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
14: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
15: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.

0: Harry Styles en Baker Mo. En Stef Banstra, want die heeft het nieuws van 1 minuut na 1 uur.
1: Goedemiddag en welkom in de hitte. Ik heb er ook nieuws over, want werkminister Aartsen voelt er niets voor om een wet te regelen waarbij mensen vrij krijgen met dit warme weer. Volgens hem is het een zaak tussen werkgevers en werknemers. Alleen bij specifieke beroepen zijn er nu regels over werken in de hitte, weet onze collega van economieredactie Roland Muller.
2: Bijvoorbeeld beroepen zoals dakdekkers of mensen die werken in de glastuinbouw. Ja, daarbij staat heel duidelijk in de CAO dat je onder bepaalde omstandigheden bij bepaalde temperaturen naar huis gestuurd kan worden bijvoorbeeld. Maar heel vaak wordt er helemaal niks over gezegd over werkonderbrekingen bij warmte. Dus dan hangt het eigenlijk gewoon af van het onderlinge contact met de baas. En de baas zal je misschien niet zomaar altijd naar huis sturen, want dat kost je baas dan waarschijnlijk geld.
1: Maar minister Aartsen roept werkgevers wel op niet te streng te zijn voor hun personeel. En veel scholen blijven vandaag dicht vanwege de hitte. Of leerlingen worden eerder naar huis gestuurd. Zoals bij basisschool Het Karrepad in Groningen. Daar werden een uurtje geleden de boekjes al dichtgeklapt. Want straks is het echt niet meer uit te houden. Ook al zitten ze in een vrij nieuw gebouw.
3: We kunnen wel goed ventileren, maar je merkt wel ook in deze gebouw dat de temperatuur in de lokalen echt wel oploopt tot een graad of 29, 30. Dat zagen we ook echt al vooraf aankomen, want we monitoren dat per lokaal. En vandaar ook dat besluit om gelijk van de woensdag een tropenrooster in te laten gaan.
1: Ja, er zitten daar nog wel wat leerlingen in de noodopvang. En dan gaan we nog even naar een van de allerheetste plekken van ons land, namelijk Roermond. Daar zoeken veel mensen de verkoeling op, een camping aan een recreatieplas. Ja, 40 graden wordt daar vandaag aangetikt. Onze verslaggever Lisa Hissink vroeg de campinggasten of ze een beetje hebben kunnen slapen vannacht.
4: Het was bloedheet. Maar we hebben wat ventilatoren aangezet en daarmee was het goed te doen.
5: Beetje kunnen slapen?
4: Nou, ik was vroeg wakker vanmorgen, maar dat kwam mee omdat de hond ziek was van de hitte.
6: Ja, voetjes in het badje en loop 20 meter loop ik het water in. En heel veel water drinken. En met name nog heel veel rust pakken. Het is te warm.
5: Ja, kun je eigenlijk niks anders dan koelen, hè?
6: Koelen. Meer niet.
1: Ja, koelen inderdaad, want het wordt superheet vandaag. Dik 30 graden op de Wadden. Landinwaarts temperaturen tot 36 graden. In het zuiden van het land kan wel 40 graden worden vandaag. Morgen opnieuw een hete dag, met later in het zuiden van het land wel kans op onweer.
0: Dat brief en verkeer van de ANWB. Ja, het begint toch drukker te worden onderweg, ondanks dat de oproep is, blijf vooral thuis. Dat kan natuurlijk niet voor iedereen. Dus ik vertel je even waar het vast staat in Nederland. Allereerst op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht bij Apkoude. Een kwartier door een auto met pech zijn 3 rijstroken dicht op dit moment. De A16 Rotterdam-Breda bij de Van Brienenoordbrug is een ongeluk gebeurd. Je moet over de linker parallelrijbaan, en dat kost je een half uur extra succes daar. De A27 Breda-Gorkum. Er zijn daar wegwerkzaamheden bij Gorkum. Daarom heb je een kwartier vertraging. En dan nog de A58 Breda-Bergen-op-Zoom bij Heerlen. Een half uur door een ongeluk. Je hebt daar 1 rijstrook minder. Vooruit. Dan pakken we de constatatiefile ook nog mee. Die is op dit moment 25 minuten als je onderweg bent naar de Haringvlietdam. Heel erg veel succes als je vandaag de weg op gaat. Sta je ergens vast, heb ik jouw file niet genoemd. Ben je binnen een kwartier weer onderweg. 3FM.
7: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
8: Sorry, het is WK.
9: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
10: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
11: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
10: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
11: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
12: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
13: Kan het ook sneller?
12: Ondernemers pakken meteen door.
13: Ik voel dat doorpakken niet.
12: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
13: Sneller!
14: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent

0: It's gonna be huge. It's gonna be orange. Today from 4 p.m.
1: Barend en Banner
2: in de USA. 3FM. Mark Meijer.
3: Goddag. Ook nog de hele dag kans op terrastegoed. Zometeen weer je kans op 3 rondjes voor jou en 3 van je vrienden. En daarna spelen we BNR met een baan te veel om op te noemen. En dan hoor je ook nog Harry Styles zometeen.

0: toe naar de zomer. Als in het is zomer, maar naar de zomervakantie van Wijnand en Jamie in de ochtend. Dan ben ik 4 weken op hun plekje te horen 's ochtends. Dan zijn ook even geen kantoorplanten te winnen. Dus doe nu nog mee met BN'er met een baan. Want je kan je allerbeste vriendje, terwijl al je collega's deze zomer weg zijn van kantoor, of terwijl je de hele zomer op je thuiswerkplek zit te werken, kan je gewoon een maatje erbij hebben dat je altijd doet denken aan je andere maatje, namelijk de radio. De 3FM kantoorplant is een pannenkoekplantje. Het logo van 3FM staat in het blad. En je kan hem winnen als je hoort welke bekende Nederlander ik welke nieuwe baan gegeven heb. Je hoort zometeen de stem van de BN'er en daardoor heen allemaal achtergrondgeluiden van een bepaald beroep. Je kent die BN'er helemaal niet van die baan. Die doet in het dagelijks leven iets heel anders. Maar hoe leuk om eventjes voor te stellen hoe het zou zijn als die BN'er dus iets anders zou doen. De vraag is, wiens stem hoor je hier? En welke nieuwe baan heb ik diegene gegeven in geluid?
1: Ik was aan het vertellen over hoe gaaf en mooi en bijzonder riphaaien zijn. En onderwijl moest natuurlijk alles wel een beetje in de gaten houden. Het zijn geen guppies waar je mee zwemt. Dus het zijn wel 2,5 meter grote schaduwen die langs je heen gaan en die af en toe naar je toe komen. Die moest ik dan ook wegduwen. En ik weet nog dat op een gegeven moment een haai recht op me afkwam en mij zo hard tegen de borst stoot. Ik werd ook echt even naar achter geduwd.
0: Oké dan. Get a drama, son!

0: Ja, lief dat je het vraagt. Hartstikke goed. Maar jij zit in een wagen met een medium aircootje.
1: Ja, met een medium. Hij doet het, maar het is nog steeds best wel warm.
0: Dus, ja. Ik moet zeggen, zelfs heb je een power airco, dan denk ik dat het nog steeds heet is in de wagen. Hoe ver ben je onderweg? Want van Rotterdam naar Doesburg, dat is goddonder je het hele land doorkruisen. Hoe ver ben je?
1: Ik moet nog een half uurtje en dan ben ik weer terug in Doesburg.
0: Want jij bent monteur aan waterzuiveringsinstallaties. Verandert jouw werk met deze warme dagen nog? Is het extra druk? Is het minder druk?
1: Minder druk. We proberen het wel te minderen dat je minder naar projecten gaat en zo. Dus.
0: Je zou kunnen zeggen, juist op deze dagen is het cruciaal dat onze waterzuivering goed werkt. Dus zouden jullie extra check-ups moeten doen. Maar jullie worden dus ook een beetje ontzien, als ik het goed begrijp.
1: Ja, ik doe dan meer voor, laat me zeggen, PFAS verwijderen.
0: Actueel dus, ook. Want daar is deze week in Den Haag ook weer van alles rondom te doen. De PFAS in ons water en PFAS in de grond en allemaal dat soort zaken. Dus jij houdt ons land gezond.
1: Eigenlijk wel.
0: Ja, nou goed, heel goed. Je moet die credit gewoon even pakken. Hey, weet je wat ook gezond is? Een kantoorplantje op je werkplek hebben. Want die zuivert lekker de CO2 uit de lucht en die maakt daar zuurstof van. Fotosynthese heet dat ook wel. Is dat fotosynthese? Nou, weet ik niet. Maakt ook niet uit. Ik heb biologie niet afgemaakt. Het enige wat je daarvoor even moet doen is antwoord geven op de vraag welke BN'er ik welke nieuwe baan heb gegeven. De opgave zojuist, die klonk als volgt.
2: Ik was aan het vertellen over hoe gaaf en mooi en bijzonder riphaaien zijn. En onderwijl moest natuurlijk alles wel een beetje in de gaten houden. Want het zijn geen guppies waar je mee zwemt. Dus het zijn wel 2,5 meter groot.
0: Dus zeg het maar, Minou, wie hoorde je daar? En welke nieuwe baan heb ik diegene gegeven?
1: Het spreekt gewoon als bouwvakker.
0: Ja, die bouwvakker, dat hoorde je wel aan dat getril van die boren en het neerleggen van die bakstenen. Maar we gaan die stem nog eventjes eruit losknippen.
2: Ik was aan het vertellen over hoe gaaf en mooi en bijzonder rifhaaien zijn.
0: Ja, als het gaat over mooie, bijzondere rifhaaien, dan kunnen het maar twee mensen zijn. Of Mart Meijer, maar dat ben ik zelf. Of Freek Vonk. En het was inderdaad Freek Vonk. Heb je helemaal goed, dus je wint de 3FM kantoorplant.
1: Ja. Yeah.
0: En het mooie is, de 3FM kantoorplant komt ook altijd dan met een naam die voor jou heet Jack. We gaan Jack naar je opsturen. Succes met nog even een beetje werken vandaag en maak er een mooi weekend van daarna, hè?
1: Oké, dankjewel.
3: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: Hij zou dus eigenlijk vanavond in Tilburg zijn, deze man. En ik denk dat er zoveel mensen zo naar uitgekeken hadden. Want die shows van hem zijn ongelooflijk. We hebben het bij Serious Request in Zwolle nog gezien. Was fenomenaal. Ik heb hem ooit een keertje gezien in de Ziggo Dome. Was even fenomenaal. Hij zou vanavond in het Spoorpark in Tilburg staan. Maar ja, goed, ik hoef je niet uit te leggen waarom. Dat is afgelast. Het is een beetje warm vandaag.
1: Jij regelt drie vrienden.
2: Wij regelen de drank.
1: 3FM.
2: Terras te goed.
1: XXL.
0: Over Oscar en de Wolfs team zou daar ook staan. Ze zouden daar samen zijn. Je hoorde ze met Safe and Sound bij 3FM. Hey, alles, Johan Cruijff, ze ooit. Ieder nadeel heb je voordeel. Want dat het zo warm is, betekent dat er dingen afgelast worden. Maar betekent ook dat het een lekker dagje is om een drankje te gaan doen. Doe dat alsjeblieft wel op een verantwoorde manier. Zuip niet te veel. Zorg ervoor dat je in de schaduw zit. Smeer je ook gewoon in. Zorg ervoor dat het safe is. Maar zorg er ook voor dat het je niet te veel geld kost. Nou, dan ben je bij het goede radiostation beland. Wij zijn 3FM. Wij gaan je een rondje betalen. Maar ja, niks voor niks natuurlijk. Dus we willen graag even kijken hoe scherp jij nog bent op deze vrijdag. Het concept is dus als volgt. Je kan de eerste drie rondjes van vandaag voor jou en drie van je vrienden winnen voor op het terras. Wij betalen dat voor je als jij hoort welk liedje er aan staat, terwijl wij heimelijk iemand op hebben genomen die een uitgebreide bestelling doet bij een café. Je hoort dus zometeen iemand bestellen. Die bestelling maakt verder niet uit, maar het gaat wel om het liedje dat je hoort op de achtergrond. Weet jij welk liedje dat is? Maak je kans op drie rondjes voor jou en drie van je vrienden. Luister met, adjo.
3: Hey Ober, wij zouden graag iets willen bestellen, mag dat? Ja. Oké, super. Nou, we hebben echt berenhonger. We hebben net een marathon gerend, dus we willen wel aardig op bittergarnituur. Wat zou je denken dat voor 6 mensen genoeg is? 48. Ja, jij denkt wel aan de centen die binnenkomen. Nou, prima. Doe die maar. John, wat wil jij? Bier? Lijkt het je handig na een marathon? Ja, oké. Ja, biertje dan. Hebben jullie ook IPA? Ja, doe daar ook maar één van. En nog één Chardonnay graag.
0: Nou, zegt u het maar. Welk liedje hoorde je op de achtergrond van deze bestelling? Antwoord is welkom in de NPO Luister. Heb je het goed, dan maak je dus kans op drie rondjes. Voor jou en drie van je vrienden lekker op het terras vanmiddag. Code rood veranderen we in code goud vandaag. NPO Luister app, daar kan je je antwoord kwijt. Dit is Wham bij 3FM.

0: 3FM. You're the Sofa King.
1: 3FM. Terras te goed.
0: XXL. Ieder uur tot 8 uur vanavond. Hier bij 3FM te winnen. 3 rondjes voor jou en 3 van je vrienden. Hey Rani, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Mart.
0: Heb jij wel 3 vrienden om bij elkaar te verzamelen om vandaag een drankje mee te gaan doen?
2: Zeker. Ik weet alleen niet of het vandaag gaat worden, hoor, met die hitte.
0: Nou, ik kan je een klein geheimpje vertellen voordat het door de hele NPO-administratie heen gekomen is en dat geld bijgestort is, is het ook al niet meer vandaag. Dus het is helemaal niet zo erg. Geef even je ideal terras rotation. Welke 3 mensen, als je mag kiezen, zijn er dan bij?
2: Nou, sinds ik nu eigenlijk mijn studiejaar heb afgerond, zou ik toch met 2 studievrienden dan lekker het einde van het jaar vieren.
0: Je hebt zoveel malaise met elkaar gedeeld, want je hebt gisteren je scriptie ingeleverd, toch?
2: Ja, inderdaad.
0: Oh, Rani, leg even uit hoe dat voelt. Ik ben namelijk na 2 HBO gestopt. Ik heb geen idee, maar dit moet het beste gevoel van je leven zijn, toch?
2: Ja, het voelt heel lekker. Eindelijk ook echt even een soort van vrijheid.
0: Dat betekent wel dat je hem nog moet gaan verdedigen, maar dat zal dan september worden of zo, denk ik, of niet?
2: Nee, ik hoefde alleen een presentatie te doen. Ik hoef hem niet officieel te verdedigen. Dat is later, denk ik.
0: Ja, ongelooflijk. Nou, ik ben heel blij voor je dat het erop zit. Het is hoogste tijd om naar het terras te gaan. En je krijgt de eerste 3 rondjes betaald door 3FM... als jij het juiste antwoord weet te geven op de vraag die ik zojuist stelde. Ik liet zojuist een bestelling horen van iemand die in een café zat en op de achtergrond stond muziek aan. Dat klonk als volgt.
3: Hey, Ober. Wij zouden graag iets willen bestellen, mag dat? Ja. Oké, super. We hebben echt berenhonger. We hebben net een marathon gerend, dus we willen wel aardig op bittergarnituur.
0: Zeg het maar, Rani. Wat heb

0: gehoord?
1: Ja, dat was de echte zomertrack van De Bauza, Magnetic natuurlijk.
0: Dat heb jij helemaal goed gehoord, Rali. Uitstekend. Yeah. Dat betekent dat als alle papierwerk is ingevuld en 3 dubbels ondertekend door de Raad van Bestuur, dat jij 3 rondjes betaald krijgt door 3FM voor jou en 3 van je vrienden.
1: Ah, superleuk.
0: Ga genieten van de vrijheid en ga daar een heerlijk steltje of aperolletje of wat je ook wil op drinken komend weekend.
1: Komt helemaal goed.

klein pauzetje nemen van The Fray, omdat ik zojuist een spookrijdermelding binnenkrijg. Rij op de N61 tussen Terneuzen en Schoondijken. Dan kom je tussen Hoek en afrit Oostburg een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Dus nogmaals, rij je op de N61 tussen Terneuzen en Schoondijken. Dan kom je tussen Hoek en afrit Oostburg een spookrijder tegen.

0: Stray, je hoorde het geweldige Over My Head.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Oh, de grootste hit van het laatste album van Bruno Mars. Ik denk dat we het er wel over eens kunnen zijn, dat is I Just Might. Maandenlang meest gedraaide liedje van de Nederlandse radio geweest. Streamingkanon. Maar er staat stiekem een liedje op dat album dat het nog beter doet bij de fans dan I Just Might. Ik zie overal filmpjes van deze track die hij redelijk aan het begin van zijn set doet tijdens zijn tour. Volgende week komt hij met die tour naar Nederland. En volgens mij is dit dan dat moment dat het publiek echt helemaal gepakt gaat worden. De eerste twee liedjes ben je een beetje aan het inkomen, een beetje aan het kijken. Maar bij deze vuurwerk lichtshow, hij trekt echt alles uit de kast om je mee te slepen die show in. Onthoud hem, want het zou

0: 20% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs. De vriendelijke specialist.
1: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
2: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
3: Dat gaan we vieren.
2: Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
1: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekuit, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
11: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
12: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
11: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
15: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen dit weekend nog je kans met de Bavancia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
16: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
17: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf €15. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
18: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
19: Huh? Mart, wat ga je doen?
20: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
21: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
22: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het Omdat het nodig is. Greenpeace.
21: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
22: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
1: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En biefstuk naturel. Schaal van 2 op 3 stuks voor 2,49 per 100 gram. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.

0: twee uur. Stef Banstra, een hele goede middag.
1: Is weer een hete goede middag. Het KNMI beslist ieder moment of code rood vanwege de hitte wordt verlengd.
2: NOS op 3.
1: Ja, want mogelijk geldt het ook dit weekend nog. Maar daarover zijn experts van het KNMI nu druk in overleg.
3: We hebben bekeken wat het weer vanmorgen wordt. En iedereen is natuurlijk heel geïnteresseerd in of de code rood wordt verlengd. En wat sowieso het weerbeeld wordt natuurlijk. Dat besluit hebben we helaas nog niet genomen.
1: En een half uurtje geleden begon het overleg van het KNMI. En het zou ieder moment duidelijk moeten worden. Ander nieuws is er ook nog, want de man die 2 jaar geleden een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in de Duitse stad Magdeburg is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Tijdens het proces gedroeg Taleb A. zich verward, vertelt correspondent Gien Balduk.
4: Hij kwam met de onnavolgbare complottheorieën, bedreigde de rechtbank en dat ging dan ook weer gepaard met heftige schreeuwpartijen. Hij schreef zelfs verwarrende brieven naar nabestaanden van slachtoffers. En eigenlijk vooral het belangrijkste is dat hij in dat hele proces en ook nu niet geen duidelijkheid heeft gegeven over zijn motief. En dat is ook vooral voor de nabestaanden behoorlijk lastig bij de verwerking. Voor hen is dan ook vooral nu een opluchting dat het proces voorbij is.
1: Taleb A. reed met zijn auto in op het publiek in Magdeburg. Daarbij vielen 6 doden en honderden mensen raakten gewond. In Frankrijk gaat de Pride dit weekend niet door. De politie heeft de organisatie gevraagd dat evenement af te blazen. Datzelfde geldt ook voor het muziekfestival in Parijs. Door de hittegolf zijn de hulpdiensten en ziekenhuizen nu al overbelast. En in Amsterdam zijn er 50 koelteplekken waar mensen nu terecht kunnen tijdens deze hittegolf, bij wijze van proef. Nou, deze man hoefde daar geen 2 keer over na te denken.
5: Bij mij thuis is het niet te harde, want de isolatie die is niet zo goed. Dus daar heb ik in de winter last van, maar vandaag in de zomer nog meer.
6: Hey, heeft u gemeten hoe warm het is?
5: Nee, want ik ben bijna niet thuis geweest overdag. Dus ik ben echt gevlucht.
1: Nou, lekker rustig aan doen, zou ik zeggen. Het is dik 30 graden op de Wadden. Landinwaarts temperaturen tot 36 graden. In het zuiden kan vanmiddag de 40 graden worden aangetikt. Morgen opnieuw heet. Wel kans op onweer later.
0: Dankjewel, Stef. Yo. Dan nog de ANWB verkeersinformatie. Ja, ik moet zo lachen. Ik lees dit van een scherm. Op het scherm staat weeralarm. Vandaag extreme hitte. Je meent het niet. Dankjewel, ANWB. De files, de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Roelof Arendsveen 20 minuten. Dan de A15 Gorkum richting Rotterdam bij Gorkum 25 minuten. En tot slot de beuker, de klapper, de A50 Eindhoven richting Arnhem. Bij Os Oost een uur vertraging.
2: 3FM.
7: Ster. Hey. Hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
8: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
9: Precies! Worstje?
8: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
9: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
8: Nee,
9: meerdere
8: nee,
9: worstjes.
8: Dankjewel.
9: 20 worstjes.
8: Ik hoef geen worst.
9: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding.
8: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen?
9: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
8: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
10: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
11: Haal het zonlicht binnen, met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak.
10: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
2: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Ik krijg plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
3: De grootste country show ooit in Nederland. Lou Combs. Met de My Kinda Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Lou Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.
4: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
5: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
6: Buiten is het wederom zeer heet. Heel Nederland trekt massaal naar het terras.
7: Alleen vandaag, ieder uur, kans op de eerste drie rondjes.

komt gewoon lekker een drankje drinken met je drie vrienden. Drie rondjes op onze kosten. Als je er kansen wil maken, de opgave komt er zo meteen aan. En uiteraard de meeste muziek van Nederland.

0: bij 3FM. Zullen wij eens even lekker een neutje doen?
1: Jij regelt drie vrienden.
2: Wij regelen de drank.
1: 3FM.
2: Terras te goed.
0: Het is wel voor de echte diehards. Ik dacht gisteren nog, ik ga jullie hier enorm plezier mee doen. Maar ja, je moet het dus wel aankunnen om op het terras te gaan zitten in deze temperaturen. Nou, ik denk dat het helpt als ik zeg, wij gaan betalen. En met deze temperaturen, nou, aan drie rondjes heb je dan wel genoeg, toch? En het is zo makkelijk gewonnen, de hele dag bij 3FM. Ieder uur hoor je een opgave, ook hier bij mij in de show. Zometeen hoor je een terrasbestelling voorbij komen in een fragment. Maar op de achtergrond staat er ook een liedje aan. En daar moet je je op focussen. Dus niet op de stem, maar op het liedje. En aan jou de vraag om niet die bestelling te onthouden, maar om de titel en de artiest van dat liedje in de NPO Luister-app in te sturen. Dus let heel goed op, hier komt de opgave.
3: Hi, wij willen graag iets bestellen. Ja, super. Doe maar twee bier. Oh nee, wacht. Doe maar drie bier. Ja, inderdaad. Dan nog twee witte wijn. Wat heb je precies? Ja, oké. Okay. Doe maar Chardonnay dan. Word ik daar heel dronken van of valt het wel mee? Oké. Okay. Dan willen we graag nog een witte garnituur. Iemand nog Baco? Oké, okay, drie Baco's. En dat was hem. Super. Dankjewel.
0: Een pittige opgave, dat zeg ik er wel bij, maar ik heb er alle vertrouwen in. Welk liedje hoorde je op de achtergrond spelen? Meld het nu in de NPO Luister-app en win drie rondjes.

0: opgave horen. En de bedoeling is dat je door de stem heen luistert die een hele lange bestelling opneemt. En raad welk liedje er afspeelt op de achtergrond. Dit was de opgave van vandaag.
1: Hi, wij willen graag iets bestellen. Ja, super. Doe maar 2 bier. Oh nee, wacht. Doe maar 3 bier. Ja, inderdaad. Dan nog 2 witte wijn.
0: Ja, een intens moeilijke opgave. Ik ga naar Tim. Tim, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Oude strijder van me. Ook jij bent hard aan het werk vandaag. Vertel, wat zijn de activiteiten?
2: Wij zijn met onze collega's een trailer aan het uitladen. Want we zijn net van een tuinmeubelbeurs teruggekomen in deze hitte.
0: Pol. Een trailer aan het uitladen. Met hoeveel zijn jullie?
2: Met z'n vieren.
0: Met z'n vieren. En noem even de squad op. Wat is iedereen's naam? Shoutout naar...
2: Marloes, Gijs en Sander.
0: Kijk eens even. En die collega's van jou, die hebben dorst natuurlijk.
2: Ja, die hebben zeker dorst. We hebben echt enorme dorst.
0: Wat is iets wat zij graag bestellen? Weet je dat?
2: Nou, ik denk dat er wel een cocktailtje in zit voor Marloes en voor Sander. En een lekker biertje van mij.
0: Ja.
2: En Gijs een colaatje.
0: Ja, dit is slim, Tim uit Tilburg. Weet je, ik zou niet het goedkoopste drankje van de kaart kiezen als ik jou was.
2: Nee.
0: Kleine tip van Flip. Hey, jij hebt heel goed geluisterd. Ik moet zeggen, er zijn niet veel goede antwoorden binnengestoomd in de NPO Luister. Je hebt wel heel veel foute antwoorden. Welk liedje hoorde je afspelen op de achtergrond?
2: Dat is Tondo van Disclosure.
0: Dat is inderdaad Tondo!
2: Hey.
0: Tim uit Tilburg, ga je dan ook in Tilly het terras op?
2: Ja, absoluut. Wij duiken dadelijk lekker aan het water met pies halen.
0: Dat is lekker, zeg.
3: Ga je vandaag het terras op? Wij regelen de eerste 3 rondjes voor jou en 3 vrienden.
4: 3FM.
3: We want...
0: Nog een rondje. Ja, Tim gaat goede nieuws maar delen met de collega's.

duik te nemen. Nee, ik heb helaas geen lekker cool zwembad voor je, maar een hele hete kelder. Een fijn feitje, ik ben alvast voor jou ingedoken in dat archief der megahits. Nou, ik kan je vertellen, dat was flink heet daar. Zometeen is de tijd weer rijp voor Megahit Memories. Ik heb voor jou een oud megahit gekozen, die al lang geleden is uitgekomen en die ik met liefde vandaag weer eens voor je draai op de radio. En jij mag gaan raden welke dat is. Nou, ik ga je een klein beetje helpen, want het is bloedverziekend heet buiten. Het is ook nog eens vrijdag, dus je hoeft niet te gokken welk liedje ik ga draaien op basis van niks. Ik heb 1 seconde eruit geknipt van het liedje voor je. Daar komt hij aan, de opgave. Bonusrondje voor op de vrijdag. Ja, dit is wel te doen, toch? Ik zoek de artiest en de titel van de megahit Memory van vandaag. Hij is niet mega oud, het stof stond er maar half op. Dat is ook een soort van een halve hint die ik je geef. Ik weet eigenlijk helemaal niet of het helpt. Maar als je het raadt, krijg je een dikke vette...

elkaar verteld, hoor. Weet jij het nog? De start van Skype. Dat je ineens heel fancy met je collega's kon bellen zonder dat je je telefoon nodig had. LinkedIn werd ook gelanceerd, zodat je überhaupt collega's kon krijgen. Beide platforms werden in 2003 online gezet.

0: Ja, ik dacht vanwege die hitte en vanwege het feit dat het vrijdag is, dit wordt nog wel even een uitdaging voor je in de NPO-luister-app.
1: Mega hit memories.
0: Nou, blijkt helemaal geen probleem te zijn hoor. Goed geraden door

0: Nightcrawlers. Met Friday en over Friday gesproken. De Hocus Focus mix is onderweg. En je weet het, hè, op vrijdag extra feestelijk.
1: 3FM.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
0: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
1: Die slot, wat ben je aan het doen?
2: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij PS5-vakanties.
1: Dus?
2: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
1: Ah, met superkorting.
2: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrije vakanties.
3: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
4: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
5: Het beste team draagt elke dag Oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Oh, wat een goal!
9: Goal?
10: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
12: Hola, ¿dónde está mi casa?
11: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
12: Paella, paella.
11: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
12: Buenas noches.
11: Dus, red ik het. En vamos naar Beterbed.

0: boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
2: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
3: Precies! Worstje?
2: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
3: Ah, worstje. Neem nou een worstje, kom.
2: Nee,
3: meerdere
2: nee,
3: worstjes.
2: Dank je wel. Ik hoef geen worst.
3: Neem nou gewoon even een worst, lekker man. Dit is een gigantische aanbieding.
2: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
3: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
2: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
4: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
5: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/theweeknd.
6: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
7: 3FM. Zometeen bangers only, zoals je gewend bent. X1 en Grosso, Kensington en dan ook Last Ketchup komt voorbij. En nu het nieuws van 3 uur. Stef Banstra, een hele goede middag.
8: Goedemiddag. Code rood wordt morgen nog verlengd voor een aantal provincies.
9: NOS op 3.
8: Het gaat om Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Daar geldt code rood tot 9 uur morgenavond. En de rest van Nederland gaat morgen over op code oranje. Gaan we nog even terug naar vandaag. Want in het oosten en zuiden van ons land is het nu op de meeste plekken al meer dan 35 graden. Maar toch is het nog niet het allerheetste moment van de dag, zegt mijn weercollega Willemijn Hubert.
10: Nee. Ja, misschien zeg je dat wel als je buiten bent. Want het is natuurlijk op sommige plekken al 37 graden. Dus het is echt heel erg heet. Maar de echte piek moet nog komen en die verwacht ik echt pas later in de middag, aan het begin van de avond. Ja, en dan gaan we richting de 39, misschien plaatselijk bijna 40 graden. Dus dan wordt het nog een beetje warmer.
8: Onderweg naar Parijs is een trein van Eurostar stilgevallen. 400 reizigers waren gestrand in de hitte en iedereen is die trein inmiddels uitgehaald. De hulpdiensten deelden water uit en daarna zijn die reizigers op een hulptrein gezet die ze weer verder bracht. Ruim 1,6 miljoen Oranjefans boeiden het niks dat de WK-wedstrijd tegen Tunesië vannacht om 1 uur werd gespeeld. Ze zaten gewoon voor de buis, die 1,6 miljoen, en zagen hoe het Nederlands elftal met 3-1 won. De komende wedstrijd tegen Marokko wordt er ook eentje voor de nachtbrakers, want die is in de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur. En na het afblazen van het hardstelfestival Defcon 1 in Biddinghuizen gaat het nu op de socials vooral over het gedrag van sommige bezoekers. Want toen bekend werd gemaakt dat iedereen naar huis toe moest, werd het enige tijd onrustig op het festivalterrein en werden hekken en vlaggen omvergetrokken. Hardstyle-fans die zeggen nu op Instagram dat dit niet de community is die Defcon is. De organisatie zegt tegen 3 voor 12 dat ze wel hadden verwacht dat mensen zouden gaan afreageren.
11: Samen hebben we ook opgeschaald met beveiliging en crewleden in het veld. Nu start eigenlijk gewoon een volledige extra operatie, namelijk die mensen van het terrein afkrijgen. Dus vandaar dat wij 's nachts bezig zijn geweest met een plan. Ook om bijvoorbeeld heel veel extra bussen te regelen om straks al die bezoekers hier weg te krijgen.
8: Sommige Defcon-bezoekers zijn na die afgelasting opgevangen in omliggende vakantieparken. De organisatie zegt dat er nog verder gecommuniceerd gaat worden over hoe mensen eventueel hun geld terug kunnen krijgen. Nou, het weer voor de komende dagen dan. Morgen wordt opnieuw een hete dag bij maximaal 38 graden. 'S Avonds in heel Nederland kans op stevige onweersbuien met ook veel hagel. Zondag een stuk koeler, veel regen dan.
7: Heerlijk regen. Dankjewel, Stef. Dan nog dame bij verkeersinformatie op 3FM. Viel op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn bij Stroe een half uur. En een uur vertraging op de A50 Eindhoven richting Arnhem bij Osoog.
9: 3FM.
12: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
13: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
13: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
15: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Een nieuw toestel? Onze oude was te goed.
18: Sorry, het is WK.
19: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.

0: Twee schoenen. 10 kilometer. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl. De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkjoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
3: It's gonna be amazing. It's gonna be huge. It's gonna be orange. Today from 4 p.m.
4: Barend en Benner
5: in de USA. 3FM.
4: Motos.
5: Sophie Hielkema.
4: Een hele goede middag. Hier zit je helemaal goed bij 3FM. Met jouw kans op 3 rondjes voor 3 vrienden op het terras op onze kosten. En uiteraard de heerlijkste muziek van Nederland.
6: Bloed heet, het is heel warm, maar het gaat goed.
7: Ja, het is ook echt te benauwd vandaag.
6: Ja, de warmste dag van...
7: Volgens mij wordt het de warmste dag ooit.

0: wat je wel kan doen is misschien volgende week gaan of de week daarop. Kijk, dat te goed, dat krijg je al van ons. 3 rondjes op onze kosten van 3FM. En dat mag je uitgeven wanneer je wil. Het enige wat je ervoor moet doen is heel goed luisteren. Je krijgt zo meteen een opgave. Daarin hoor je een hele charmante dame een bestelling opnemen bij de ober. En de vraag is, welk liedje hoor je daar op de achtergrond afspelen? Dus luister niet naar de stem. Probeer je te concentreren op die vage achtergrondmuziek. Ik wil namelijk de artiest en de titel horen van het liedje dat je op de achtergrond hoort. Er komt de opgave van vandaag.
1: Hi, ik wil graag iets bij je bestellen. Kan dat?
0: Dat kan, ja.
1: Oké, Tijmen, wat wil jij? Biertje? Oké, 1 bier. Nou, maak daar maar 2 van. Nog een cola. Wat wil jij? Chardonnay. Heb je toevallig appelsprits ook? Ja, doe daar ook maar eentje van. Nou, doe maar 2 trouwens. Iemand anders nog iets? Nee? Oké, dat was hem.
0: Ja, vooral op het einde hoor je hem goed. Ik vind het sowieso knap als je dit weet te raden. Ik zou hier zo slecht in zijn in deze opgaves. Dus het is maar goed dat ik hier zit. De NPO Luister-app staat voor je open. Stuur de artiest en de titel in van het liedje dat je net hoorde op de achtergrond. En maak kans op die 3 rondjes voor jou en je 3 vrienden op het terras. En dan krijg je nu de nieuwste van Olivia Rodrigo. Dit is Stupid Song.

0: ben met Kensington en Living Four.
1: Jij regelt drie vrienden.
0: Wij regelen de drank.
1: 3FM.
0: Terras te goed. XXL. Hij kan natuurlijk met een parasolletje met je mee kunnen lopen de hele dag. Maar goed, ik heb ook een leven. Dus ik weet het mooier gemaakt. Jij met een zonnebrilletje op een terras, drankenkaart openklappen, je drie vrienden aankijken en bestellen wat je maar wil. Drie rondjes voor jou en je drie vrienden op kosten van je vrienden van 3FM. Klinkt lekker, toch? Daarvoor moet je alleen het liedje ontcijferen wat er net op de achtergrond speelde. Tijdens dat geluidsfragment waar je een hele lange bestelling in hoort. Misschien heb je dat wel gebruikt als inspiratie voor jouw toekomstbestelling zou kunnen. Ilse uit Oosterhout, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ilse, je hebt lekker weekend.
2: Ja, heerlijk.
0: Hey. Hoe is het je bevallen deze week?
2: Nee, ja, we hebben echt op het werk, dus beter dan buiten.
0: Dan was het wel een beetje uit te houden. En wat voor wilde plannen heb je, Ilse, voor aankomend weekend? Neem even mee.
2: Ik heb zaterdag een verjaardag van een vriendin van mij, die is 30 geworden, die heeft een meisjesparty gegeven.
0: Oeh, kijk, ja, ik heb zelf altijd een bloedhekel aan thema's, want dan moet je weer in je kledingkast duiken en dan denk je, nou, zonder thema heb ik ook al niks om aan te trekken. Laat staan met thema. Maar wat heb jij besloten om aan te trekken?
2: Ik heb nog geen besluit gemaakt. Ik heb nog niks gekocht of gekeken überhaupt wat ik heb.
0: Ah ja, misschien kan je gewoon hele oude kleding dan weer aantrekken. Dat is vanzelf weer 90's, toch?
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat is zeker.
0: En over naar de orde van de dag. Wat zou je nooit bestellen op het terras? Wat zou er niet uit jouw mond komen als de ober langskomt?
2: Bier. Gewoon een biertje. Dat wist ik oprecht niet.
0: Kijk, en wat dan absoluut wel?
2: Ik vind een cocktail altijd wel heel lekker.
0: Kijk, een chique meid. We gaan nog even luisteren naar de opgave van vandaag. De bedoeling was dus om het liedje te ontcijferen wat je op de achtergrond hoort.
3: Hi, ik wil graag iets bij je bestellen. Kan dat?
0: Ja.
3: Oké, Tijmen, wat wil jij? Een biertje? Oké, één bier. Nou, maak daar maar twee van.
0: Niet voor jou, hoor.
3: Wat wil jij? Chardonnay? Heb je toevallig appelsprietje?
0: Ik vond hem opnieuw heel pittig, maar Ilse uit Oosterhout, jij dacht, dit is een eitje voor mij.
2: Ik dacht op een gegeven moment, oh, nu heb ik hem door.
0: Ja, hij kwam een beetje op het einde, kwam dat liedje wat duidelijker door. Dat idee had ik. Maar welk liedje heb je gehoord op de achtergrond?
2: De ketchup song van Last Ketchup.
0: Jawel!

0: op je kop, vrienden om je heen, glas in je hand en de rekening, ja precies, die is 0 euro.
1: ZFM Terrassengoed, XXL.
0: Win 3 rondjes met 3 vrienden van 3FM.
1: Luister vandaag en maak ieder uur kans op 3FM Terrassengoed.
0: 3FM.

ik er eentje mis, wil ik je uitnodigen om vooral te laten weten waar jij mee bezig bent aan de andere kant van de radio. Wat moet je echt nog afmaken vanmiddag, voordat het welverdiende weekend eindelijk begint? Ik wil je dolgraag motiveren om nog even het onderste uit de kant te schrapen. Ik snap dat het warm is, maar hoe lekker zou het zijn als je gewoon die klusjes van je to-do-lijst kan afstrepen en dan met een gerust hart dat bijna weekend vrijdag in kan? Misschien wel de vrijmibo. Wat je ook te wachten staat, je kan er vast wat extra hulp bij gebruiken. Daarom heb ik voor jou zometeen de Hocus Focus Mix. Als die afspeelt op de radio, dan zal je zien dat die focus meteen tot jou komt. En die focus kan je dan weer gebruiken om die laatste klussen af te maken. En behalve de Hocus Focus Mix heb ik nog een beloning voor je. Namelijk een snoeppot voor één gelukkige. Dus meld je maar in die NPO Luister-app en zet in jouw berichtje. Wat ga jij fixen tijdens de...

Wim, die heeft zijn hele longinhoud nodig. Die zegt, ik ga even een luchtbedje opblazen voor in het zwembad. Jan Willem, die mag eindelijk zijn vrouw ophalen uit het ziekenhuis. Jan Willem, heel veel beterschap voor haar alvast. En Roelof, die zegt, ik ga de hitte ontvluchten in de airco. Werk komt vast nog wel eens. Lekker, Roelof, doe het even rustig aan. De Hocus Pocus Mix voor de vrijdag extra feestelijk. Ook feestelijk is dat je kans maakt op een

0: Focus Mix, wel heel ongezellig. Ook niet om alle liedjes uit de mix op te noemen. Weet dat hij terug te luisteren is via 3fm.nl/mix. Alle mixen trouwens. En Zane, die is heel erg lekker bezig geweest.
1: Ik moet lekker eitjes koken voor een pop-up restaurant wat ik heb. En kip. Dus ik ga lekker in de hitte alles preppen voor morgen. Voor een pop-up in Amsterdam. Superleuk, maar super, super heet.
0: Oeh,

0: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
4: Mart, wat ga je doen?
5: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
6: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
6: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
8: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
13: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in één van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
14: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
15: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
16: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
17: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
16: Score die Trendhopper Kamado Barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
18: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
19: Middagshow 3FM. 3FM, het is 4 uur in Nederland. Het bloedheet in Nederland zijn dit de basis. Ik ben er voor de allerlaatste keer uit Amerika. Vanaf de Route 66.
20: De Route 66, is het true?
19: Hey, goedemiddag en welkom. Stef Balsa zit er gewoon voor NOS op 3 of is er vandaag?
21: Ja, zeker. Ik ben er nog steeds. Goedemiddag.
19: Steffi,
21: voor...
19: heel goed.
21: Ja, het nieuws inderdaad voor een deel van Nederland. Geldt ook morgen nog code rood.
22: NOS op 3.
21: Voor de provincies Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel verlengt het KNMI code rood tot 9 uur morgenavond.
23: We kijken wat de impact is op de samenleving. Denk aan het vliegverkeer, denk aan het treinverkeer, transport over de weg. Maar ook op ziekenhuizen. Daar hebben we zelf geen verstand van, dat overleggen met partners die er wel verstand van hebben. En op basis daarvan en natuurlijk op het weerbeeld. Dus wat is de maximumtemperatuur? Wat is de hittekracht? Die combinatie bepaalt of wij besluiten tot een code rood te besluiten of niet.
21: En in de rest van Nederland geldt morgen code rood. En op de Wadden code geel. Rond deze tijd presenteert het kabinet de nieuwe stikstofplannen. Die zijn al grotendeels uitgelekt. Rondom 15 kwetsbare natuurgebieden komen zones van in totaal 1 kilometer... waar de uitstoot van stikstof beperkt moet worden. En rondom 85 andere gebieden komen kleinere zones. Veehouders in die gebieden moeten verhuizen of gaan inkrimpen. Want op die manier wil het kabinet Nederland weer van het stikstofslot halen... zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. Het officiële dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589. En bijna 3000 mensen raakten gewond. Volgens de Venezolaanse president Rodriguez wordt er druk gezocht naar overlevenden. En wordt er ook voedsel en water uitgedeeld. En ook een Nederlands reddingsteam is te hulp geschoten. En zit je op dit moment buiten, vergeet dan vooral niet jezelf in te smeren. Want naast de hoge temperaturen loopt ook de UV-index hoog op vandaag. Nou, die geeft aan hoeveel UV-straling de aarde bereikt... en dus niet wordt tegengehouden door dingen als wolken. Mijn weercollega Willemijn Hubert vertelt hoe het zit met de UV-index van vandaag.
24: Nou, op dit moment zit er dus op 7, heel sterk. En dat betekent dat een gemiddelde huid... heel erg snel gaat verbranden. Dus dat je echt moet zorgen dat je niet te lang in de zon zit. En als je er dan toch in zit, dat je goed smeert met een hoge factor. Want ja, je doet jezelf echt tekort als je er niet goed voor zorgt.
21: Nou, heb ik nog het weer voor je voor de komende dagen. Morgen wordt opnieuw een hete dag bij maximaal 38 graden. 'S Avonds in het hele land kans op stevige onweersbuien met veel hagel. Zondag eindelijk wat koeler, veel regen dan.
19: 3FM met het verkeer, de A4 Rotterdam-Antwerpen voor Hoogheide. 8 minuten, de A12 Arnhem-Duitse grens voor Duitse grens 9. De A35 Almelo, Enschede-West. 23 minuten, de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen voor afrit Capelle-Zuid. 9 minuten sterkte.
22: 3FM.
25: Nieuw.

0: vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
1: Oranje fans opgelet.

0: zonder gedoe. Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je blijft maar zoeken naar een goed energiecontract. Maar hoe maak je de beste keuze? Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso. Die regelt het zo.
1: Nu bij DA. 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
2: De vriendelijke specialist.
0: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check senso.nl. Senso met een C.
3: Hallo.
4: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeleen?
3: Ja hoor.
4: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
3: Tuurlijk.
4: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
3: Ja.
5: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
10: Ladies and gentlemen, de laatste vanuit de USA.
11: Live from the United States of America. The 3FM Middag Show.
10: 3FM. Barend en Benner. Ja, middagshow 3FM. Het is Barend en Benner wat je hoort. 6:06 in de bloedhete Nederland. Goedemorgen vanuit Tulsa, America. Woo! Zo is het. Hier is Mr. Belt en Weasel.

0: inferno-achtige temperaturen waar het land zich in bevindt.
1: Ja, ik had het echt andersom verwacht. Ik dacht echt, wij in Amerika zullen het bloed heet hebben. En in Nederland gewoon lekker beetje cool, beetje regen. Nee.
0: Niks aan de hand. Het is bij ons 9 over 9 op vrijdagmorgen. 2 weken geleden begonnen aan een geweldige reis. Die heette Olé Olé Olé, Baart en Benner in de USA. Nederland zelf achterna gegaan. Van Dallas naar Houston, uiteindelijk naar Kansas, waar we gisteren, laten we dat gelijk even te pakken nemen. Gisteren eigenlijk een geweldige uitzending hebben mogen maken. Echt een van de leukste van de hele trip. Midden tussen de oranje fans, de Amerikanen in het oranje, de KVB-bus, de parade, het hele pakket. Maar toen werden we ontzettend gewaarschuwd. Van joh, die wedstrijd gaat vanavond stilgelegd worden. Er komen stormen en toestanden. Het gaat compleet uit de klauwen lopen. En wij moeten vandaag die camper inleveren.
1: In Dallas.
0: Ja, Dallas, voor de duidelijkheid.
1: Ja, dat is nog 13 uur rijden.
0: Nou, dat is 10 uur rijden, maar oké.
1: Met de camper.
2: Met de camper,
0: precies, weet je wel. Dus helemaal prima. Dus wij uiteindelijk besloten om gisteren voor de wedstrijd te gaan rijden. Nou, alle omstandigheden zijn gelukkig meegevallen.
1: Ja.
0: Maar dat betekent wel dat we vandaag een beetje, een grote sfeershow hebben.
1: Ja, een special edition, Baart en Benner.
0: Want we zijn moeten gaan rijden en we zijn ergens in het midden uitgekomen. We staan midden op de Route 66. Tulsa, de plek waar we zijn. En we gaan gewoon even lekker rustig aan uitrollen.
2: Ja, Nel, want het is wel echt een bijzondere plek waar we staan, toch?
1: Ja, het is überhaupt heel erg cool, want je hoort altijd over de Route 66. En dan denk ik eigenlijk, ja, wat is dat eigenlijk? Maar die route is ooit aangelegd tussen het oosten en het westen van de Verenigde Staten. Ja. En daar rezen heel veel reizigers, kwamen daar langs. Dus er kwamen steeds meer motels, steeds meer diners, steeds meer plekjes. Nou ja, nu is het eigenlijk gewoon een toeristische attractie geworden. Maar daardoor ziet het er wel echt heel erg vet uit. En wij zijn hier stond ooit een heel groot zuivelbedrijf. Ja.

0: dat we het allemaal vergeten wat er in Nederland gebeurt. Er zijn in Nederland natuurlijk hele heftige dingen aan de gang. DEFCON is afgezegd. Met alle gevolgen van die en toestanden. Maar wij zitten gisteravond in de auto. En ik wil dat wel gelijk even benoemen. Omdat ik het zo ontzettend tragisch vind. En zo verschrikkelijk dat er wat is gebeurd. Wij zitten gisteravond in de auto. Onderweg naar Tulsa. Rijden we naar de plek waar we uiteindelijk zouden overnachten. En ik zit op mijn Instagram. En ik zie Nicky Hofs, een oudspeler van Vitesse. Een foto plaatsen met de achteraf, weten we nu, helaas overleden. Mats Grotebrecht van 28 is overleden op een,
1: bizarre manier.
0: Ja, dat weten we nog niet, dus daar moeten we ook geen uitspraken over
2: doen. Maar in ieder geval iets met een boot.
0: Iets met een boot.
1: En een ongeluk.
0: Op de Mokerplas, een ongeval. En voor de duidelijkheid, mocht je Mats kennen, dan zou ik dat wel goed begrijpen. Want hij was degene die voetbalde. Hij speelde toen met Hercules tegen Ajax in december 2023. Maakte hij het winnende doelpunt. Dat ging de hele wereld over, want het amateurclub won van Ajax. Daarbij was hij ook deelnemer van The Bachelorette de afgelopen maanden. Met Ivar onder andere, die we nog in de show hebben gehad.
2: Ja.
0: En het is niet zo dat ik zo iemand ken. Je weet van mij dat ik een hele grote liefhebber ben van amateurvoetbal. Dus ik ga daar vaak naartoe en daar zag ik hem vaak lopen. Hele indrukwekkende persoonlijkheid. Echt zo'n mannetje wat binnenkomt, maar wel met een hele goede positieve kop. Echt een jongen die indruk maakte. En we kunnen niks anders dan alle familie en vrienden ontzettend veel sterkte wensen. Ik heb hem ook de afgelopen maanden toevallig nog een paar keer gesproken. Ik heb hem maar één keer ontmoet. Maar een jongen van 28 die uit het leven wordt gerukt. En ook zo'n vrolijke, enorme persoonlijkheid. Als ik nu ook alle berichten lees van zijn oude voetbalteam. Alle teams waar hij heeft gespeeld. Hoe mensen naar hem keken en wat voor jongen het was. Dat kon je ook heel goed zien in de Bachelorette. En had ik ook wel in de gaten als ik op de tribune zat bij GVV. Of waar ik dan ook aan het kijken was. Maar vreselijk. Oh. 28 jaar. Ja. Vol in het leven. Geweldige jongen om te zien. Prachtige persoonlijkheid uit het leven gerukt. Dus wat ik wil zeggen is alle sterkte aan familie, vrienden, betrokkenen. Ik spreek toevallig net ook een vriend van hem. Helemaal kapot. Iedereen en alleen maar verliezers. Echt verschrikkelijk. Echt niet normaal. Dus jongens, vandaag, het is ons gegeven.
2: Het leven.
0: Maar neem het niet voor lief.
2: Zeker.
0: En wees trots en dankbaar en goed voor iedereen om je. 21

0: Show 3FM, 21 Pilots en Trackpad. Niet vergeten de hele dag. Bij 3FM win je terras te goed.
1: Ja, lekker man.
0: Wel, man, dat je op het terras zit en dat je even een paar rondjes kan geven aan je vrienden. Dat jij degene bent die alles betaalt, is natuurlijk wereld.
1: Geef zo'n kick.
2: Je zegt, ja, voel je
1: goed. Deze is voor mij.
0: Ja, ik pak hem wel, man. Ja. Ik pak hem wel.
2: Ja.
0: Kom maar goed.
2: Ja, voelt goed.
1: En wie ben je, even eerlijk, hè?
0: Ja.
1: Wie ben jij als er een rondje wordt gegeven? Ben jij degene die zegt, iemand anders doet hem, doe maar een whisky? Of ben je die ene die zegt van, oké, dit rondje wordt gegeven, dus ik beperk het tot een biertje.
0: Ik ben alleen maar, ik drink alleen maar sparen uit de Cola Zero.
2: Ja, maar welke was je?
0: Wat?
2: Welke was je? Was je even lekker spenden of gewoon... Nee, Baron blijft altijd bij zichzelf.
0: Die drinkt gewoon niet.
2: Als hij Red Bull is, pakt hij Red Bull. Ja. Als hij een Barco had hij een Barco.
1: Als jij een rondje doet, en dan zeg ik, doe maar een cocktail.
2: Jij bent sowieso degene die het duurst.
0: We moeten wat laten horen.
2: Ja,
0: De opgave is als volgt. Okay. Je hoort een track terwijl daar een bestelling overheen wordt gedaan.
2: Ja.
0: En de track die je dan hoort, moet je als de Sodemieter appen naar de NPO Luister app. En het ding is, dit is even een technisch verhaal. De opgaves die synken niet met de boel in Amerika. Dus we gaan het even zelf doen.
2: Wij gaan zelf acteren en je hoort een plaat op de achtergrond. Ja, okay. En wij doen even net alsof we zeg maar op het terras.
1: Okay, ik ben de ober.
0: Nee, ik was de ober.
1: Nee, jij doet de bestelling.
0: Nee, zoek je de bestelling.
2: Ja, okay.
0: Even lekker uit allemaal.
2: Wij laten
0: het en het ding is, welke plaat hoor je hieronder?
2: Ja, gezellige schat.
1: Heerlijk. Willen jullie wat drinken?
0: Hallo, wat een leuke ober.
1: Zeg het maar, we hebben een ontzettend lekkere drankenkaart. Ik kan jullie absoluut de cocktails of de mocktails ook aanbevelen hoor. Super lekker zijn die. Zeg het maar, wat wilt u drinken?
2: Ik wil graag een dubbele bako met dubbele bako.
1: Dubbele bako?
2: Ja,
1: en u?
0: We zijn vandaag 14 jaar getrouwd. Staat u ook open voor swing, hè?
1: Dit is de opgave.
0: Nou, hoe heet die plaat? Laat het even weten. Drop het even in de NPO Luister app. En vervolgens trappen wij een terras te goed naar je toe. Waar je het bruto nationaal product van Ethiopië nog mee zou kunnen. Het is ongelooflijk zoveel als we naar je toe gaan sturen.

0: Katelijne.
1: Katelijne, Katelijne. Is een hele fijne. Katelijne, Katelijne. Katelijne, baan het binnen vanuit Amerika. Wat is je gevoel bij de temperatuur op dit moment?
2: Nou, behoorlijk warm.

0: stelling van Nel en ik.
1: Another Mixed Up to You.
2: Dat is helemaal
0: goed. Hey, 3 vet terrassen goed. Win je nog de hele dag bij ons? En het is voor jou.
1: Hartstikke fijn, joh.
0: Hey, hoor.

0: alles klopt. Echt, echt topplaat. Flair door het oog van de nacht. Op exact 4:30. We gaan zo meteen schakelen. Het Kansas City, Jeroen Stekelenburg voor
1: NOS op 3.
0: Inderdaad, nou ja, gewoon voor de NOS, de sportafdeling daarvan. Voor NOS op 3 hebben wij ingevlogen in Hilversum City. Erg gekoeld en wel, niemand minder dan Stefan. Nou, ja, Stefan, wat is het laatste nieuws, jongen?
2: Ja, goedemiddag. Ik begin in Den Haag, want het kabinet heeft de langverwachte stikstofplannen gepresenteerd.
3: Met investeringen van 20 miljard euro maken we weer ruimte voor boer, natuur en bouw. Nederland staat te lang op slot. Vandaag draaien we de sleutel om. En gebied voor gebied komt ons land weer in beweging.
2: Ja, dat zei landbouwminister Van Essen. De stikstofuitstoot in de landbouw moet over 4 jaar een kwart lager zijn, is het plan. In de industrie en veevoer moet dat in 2035 gehalveerd zijn. Ja, er was al uitgelekt dat er rond 15 grotere natuurgebieden een zone van 1 kilometer komt. En daarin mogen boeren bijna geen stikstof meer uitstoten. Die boeren moeten verdwijnen, krimpen of gaan innoveren. En bij 85 kleinere natuurgebieden komt een kleinere zone. Ander nieuws is er ook, want na de dodelijke aanvaring op een plas in Middelaar in Limburg is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, zegt het Openbaar Ministerie. Een zwemmer van 28 jaar kwam gisteren in botsing met die boot en kwam om het leven. Het gaat om de bekende amateurvoetballer Mats Grotenbrecht, die ook meedeed aan het televisieprogramma The Bachelor. En er wordt nog onderzoek gedaan naar hoe het dodelijk mogelijk precies kon gebeuren. En ondanks code rood vandaag moeten sommige mensen toch gewoon op pad om te werken. Bijvoorbeeld in de thuiszorg zag onze verslaggever Nick Wouters.
4: Mevrouw Swaans is net gedoucht.
5: Heerlijk. Ja.
4: Ja, is het even verkoelend?
5: Nou, dat is echt heel fijn hoor, als ze komen. Want ik transpireer dan, en vooral met dit weer natuurlijk. Dan ben je blij dat ze langskomen.
4: Hoe heeft u geslapen?
6: Slecht. Nee, ik voel me nou niet echt fit.
4: Oké, nou snel de douche om.
6: Ja, de snel de douche om, ja.
2: Nou, we gaan naar weer toe in Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel is code rood verlengd tot 9 uur morgenavond. Ja, het wordt opnieuw een hete dag morgen. Max 38 graden, 's avonds kans op flinke onweersbuien.
0: Middagshow 3FM, Nellebel, waar staat het vast met u?
7: Het staat vast op de A2 Utrecht-Eindhoven voor knooppunt Vught, 15 minuten. De A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens, 9 minuten. De A35 Almelo-Enschede voor Enschede-West, 15 minuten. En de A59 Den Bosch-Os voor de Kruisstraat, 5 minuten.
0: Oké, Nel. Ik dacht even dat het in

0: Dat is wel even een dingetje. Ik ga ze allemaal missen. Die tunetjes, ja. Die muziekjes. Heerlijk, man.
1: Ja, gewoon stiekem af en toe misschien even eentje doen.
0: Ja, waarom?
1: Ja, gewoon voor de herinnering.
0: Je gaat er niet als je bij de Bakker Bart naar binnen loopt zeggen... Leuk, kruis van steeds voor als dat alles voordelen.
1: Jawel.
0: Ja, het klopt toch niet meer dan?
1: Jawel, ik zeg ook dat de naam van mijn ex.
0: Ja.

Middagshow 3FM, Barend en Benner. Live vanuit de camper, de laatste uurtjes die we hier maken. Zometeen ook even schakelen naar de plek waar het gewoon weer gebeurt. De uitlooptraining van het Nederlands elftal. Jeroen Stekelenburg is daar voor ons met de laatste ins en outs.

0: Goedemorgen.
1: Ja, hallo, goedemorgen.
0: Nederland wordt wakker met de ochtendkranten die schrijven dat het... we hebben gewonnen, we zijn goed door de poolfase heen gekomen. Maar de Telegraaf vooral, zie ik hier voor me, is kritisch op een lamlendig elftal van Koeman. Hoe heb jij het gisteren beleefd?
1: Ja, maar dat is de Telegraaf. Dat is niet zo verrassend, toch? Ik bedoel, die weten altijd wat iets te vinden om nog kritisch over te zijn. Nee, natuurlijk. Kijk, ik vind wel dat je allereerst moet zeggen dat het een oké poolfase is geweest. Een prima poolfase zelf. Met 7 punten uit 3 wedstrijden, 10 goals gemaakt. Wat ik wel snap is dat je daar snel achteraan zegt dat als je echt ver wil komen in dit toernooi, dat het beter moet. Maar je kunt in de poolfase geen wereldkampioen worden. Dus de conclusie moet gewoon zijn dat het prima was. En dat er maandag een enorm pittige wedstrijd aankomt, dat is een understatement. Het gaat er maandag om. Dan begint dit toernooi eigenlijk echt. Dat ging je altijd halen. Dat wist je van tevoren al dat je die pool door ging komen. En je wist eigenlijk ook al dat je tegen Marokko of Brazilië zou moeten gaan spelen dan. Dus ja, je had niks kunnen doen om een betere uitgangspositie te hebben dan dat je nu hebt. En dat het beter moet, dat weten de mannen van Koeman en Koeman zelf beter dan maar.
0: We moeten even iets dichter bij de microfoon komen, want je bent af en toe een beetje haperig te verstaan. Maar dat komt allemaal dik in orde. Ik kan je heel goed volgen. Hoe staan we ervoor? Hoe gaan we richting Marokko? Wat zijn een beetje de positieve punten die we meenemen? Laten we dan even anti-telegraaf gaan.
1: Nou ja, dit elftal is heel duidelijk. Hè? Want ik denk dat je zo de 11 namen in kan gaan vullen die gaan spelen tegen Marokko. Ze hebben een scorende spits. Nou, dat was voor het toernooi natuurlijk ook een heel groot vraagteken. Dus dat was de vraag. En er is ruimte voor verbetering. En dat niet eens zo heel erg moeilijk hoeft dat te zijn. Iets compacter, iets minder weggeven. Ik denk ook dat het een eigenlijk makkelijker wedstrijd wordt voor het Nederlands elftal. Waar ze nu 3 keer tegen een muur hebben moeten spelen, zal dat maandag echt anders zijn. Daarmee wil ik niet zeggen dat het makkelijker is om van Marokko te winnen dan van die andere 3 tegenstanders. Maar qua type wedstrijd, ja, hoef je minder de hele tijd het allemaal zelf te doen. Je zult ook in een wedstrijd terechtkomen waar de tegenstander ook wel eens wil voetballen. En dat geeft vaak natuurlijk wel een wat fijner wedstrijdbeeld.
0: Hey, we zijn jou ook zeer dankbaar voor de nodige objectiviteit die je hier brengt. In Nederland, als ik alle podcasts volg en alle Instagram en alle TikTok-virals die hard gaan op dit moment, is er een ongelofelijke tweespalt aan de gang. Marokkaanse Nederlanders zijn er bijzonder van overtuigd dat dit een walk-over wordt voor de Marokkaanse elftal. En ik hoor heel veel Nederlanders roepen, ja, Marokkanen, die kunnen we echt wel hebben. We zijn er klaar voor. Wat denk jij, waar staan ze als je ze naast elkaar zet?
1: Nou, ik bekijk dat met een gezonde glimlach. Want het is inderdaad van, ach, die zijn geen partij voor ons. En we tikken Nederland van de mat tot... het gaat alle kanten op. Ik denk echt dat het een 50-50 wedstrijd is. En ik vind het, als je kijkt naar de competities waar die spelers in spelen, dan heeft Nederland licht overhand. Maar als je gaat kijken naar hoe het toernooi tot nu toe verlopen is, dan snap ik wel dat er bij de Marokkaanse ploeg reden tot optimisme is.
2: Ja. Wat zijn de Marokkaanse kwaliteiten?
1: Nou, ze hebben echt een goed elftal dat goed op elkaar in is gespeeld. Ze hebben natuurlijk een hele goede spits, Saibari. Die kennen we goed uit de Nederlandse competitie. Die heeft elke wedstrijd gescoord tot nu toe. Dus die is gewoon echt goed en gevaarlijk. Ze hebben een paar echt hele grote verdetten. Hun aanvoerder, hun rechtsback, Hakimi, is sterspeler bij Paris Saint-Germain. Ja, dat is de rechtsback, maar die is veel meer een rechtsback. Die is spelmaker, die is assistgever, die is soms zelfs ook afmaker. Dus dat is echt wel een hele goede ploeg. Kijk, waar ik me ook heel erg op verheug, is hoe dit in Nederland beleefd gaat worden. Want als we toch hopen dat dit dan goed gaat, hè, dat het niet tot onrust gaat leiden. Ja, dan moet het toch wel een geweldig feest worden in de grote steden in Nederland. En zo. Ik zie dat echt helemaal voor me. Dus dat lijkt me... Ja, het is natuurlijk een wedstrijd om van te smullen op meerdere vlakken. Dus ik kijk er ook echt heel erg naar uit. Zowel op sportief gebied als ook wel in hoe dat in Nederland beleefd gaat worden.
0: In een toernooi kan er ook van alles gebeuren in persoonlijke sferen. Je hebt waarschijnlijk ook wel meegekregen dat Mats Grootbrecht is overleden. De bul van Ajax. Speler van Hercules. 28-jarige amateurvoetballer bij een ongeluk. Dat heb je meegekregen, denk ik toch, Jeroen, of niet?
1: Nou, niet helemaal. Ik hoor het wel, maar ik heb het nu niet helemaal uitgezocht. Maar ga door.
0: Het is wel een jongen die ook in vertegenwoordigende elftal heeft gespeeld. Nederland onder 15, onder 16, onder 17, onder 18. Maar je weet nog niet of daar toevallig jongens mee te maken hebben gehad. Of dat die een diepere band met deze jongen hebben gehad.
1: Nee, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Dus nee, geen idee. Maar je hebt gelijk. Er gebeuren dat soort dingen gebeurt tijdens zo'n toernooi. En dat is ontzettend moeilijk. We hebben het natuurlijk meegemaakt bij de vorige uitlooptraining, of tenminste die in Dallas, dat toen bekend werd dat de vader van Nigel de Jong was overleden.
0: Ja.
1: Die besloot uiteindelijk niet te blijven. Ja, zo'n toernooi duurt 5-6 weken.
0: Precies.
1: Er is hier een staf van 60 man, van 60 man, inclusief de spelers. Dus het is altijd zo dat dit soort dingen gebeurt. En dat is inderdaad verschrikkelijk. En daar moet je als groep ook maar mee zien te dealen.
0: We willen je ontzettend bedanken voor je bijdrages van de afgelopen weken. Zullen we ook gewoon de komende weken in Nederland zullen we je gewoon weer gaan checken. We weten een beetje wat je tijden zijn. En waar ik ook wel weer heel erg naar uitkijk, dat is even een persoonlijk dingetje, is, kijk, als je in Amerika bent, je krijgt weinig mee van jullie shows. Hè? WK-ontbijtje zie ik niet. Ja. Ik zie de lange avonden van de NOS in de studio met alle analisten niet. Dus vooralsnog krijgen we daar hele goede berichten over. We gaan er lekker voor zitten en we gaan het tot ons nemen de komende weken. Thanks.
1: Nou, zet de wekker maandag. 3 uur is het, hè?
0: Nee, zeker. Hoor is het. Ik ga mijn kinderen alvast uit bed halen, hoor. Dat weet je. Dankjewel, je doen. Mooi vandaag.
1: Hoi.
0: Hier is

0: zie iemand met ontbloot bovenlichaam met een heel groot mes in zijn hand. Maar ik dacht eerst, moeten we een beetje oppassen en een camperdeur dicht gaan doen. Maar ja, volgens mij is hij met het mes gewoon het onkruid aan het wieden.
1: Ja, tuurlijk. Er zijn ook mensen die echt werken. We zijn op dit moment in Tulsa, de geboorteplaats en opgroeiplaats van NPO 1 koningin Eva Jinek.
0: Ja, ja, die is hier geboren.
1: Lijkt mij een mooi moment om even te schakelen naar die andere koning van NPO 1. Dames en heren, op het trainingsveld, tenminste de parkeerplaats daarvan, van het Nederlands elftal, waar zometeen waarschijnlijk de grote uitlooptraining gaat beginnen. Jeroen Stekelenburg, Jeroen,

0: Bent in 3, 2, 1 bij Barend en Benner op 3FM. Het is, het is alweer tijd, jongens. Potverdorie.
1: Ja, niet normaal.
0: Het gaat allemaal gewoon door. Het gaat allemaal... Ja, we moeten natuurlijk ook zo gewoon door het nieuws. Het is de laatste 2 uur vanuit de camper. We hebben net Jeroen Stekelenburg gehoord als het gaat om het Nederlands elftal. Maar laten we één ander belangrijk ding ook niet vergeten. Het is bij jou bloedgeslagen heet. En daar hebben we natuurlijk alle begrip voor dat het bijna niet te doen is. Maar dan is het wel lekker om ook gewoon even lekker op het terras te kunnen zitten de komende... Oh, ik ben nu alles aan het...
2: Met alles kwijt.
0: Aan het omfietsen. En...
1: Nou, het lijkt wel de camper, die valt ook uit elkaar. Iedereen valt uit elkaar. Maar dus als je thuis hebt, val je waarschijnlijk ook uit elkaar van de hitte.
0: Ik ben mijn hele software ben ik in één keer kwijt.
1: Oh, dat is ook erg knap.
0: Het is already started. Het staat, ik denk dat het ergens staat. Even kijken hoor.
2: Ja, en anders gaat heel veel zoeken.
0: Daar
2: zijn we weer.
0: Right. Oh, oké, jongens. Nou, drastig goed. Kun je winnen?
3: Zon op je kop. Vrienden om je heen. Glas in je hand. En de rekening? Ja, precies. Die is 0 euro.
4: FM Terrastegoed XXL.
3: Win 3 rondjes met 3 vrienden van 3FM.
4: Luister morgen en maak ieder uur kans op 3FM Terrastegoed.
3: 3FM.
4: We want
1: nog een rondje.
0: Hoppakee, we want nog een rondje. We zijn er zelf met het nieuws.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Zomer, de leukste tijd van het jaar... Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
7: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je moet voldoen aan de wetgeving, maar alles verandert continu. Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
6: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
7: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check Senso.nl. Senso met een C.
8: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
10: Kan het ook sneller?
9: Ondernemers pakken meteen
10: nee,
9: door...
10: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
9: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
10: Sneller!
8: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
12: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
13: Appetito.
12: Appetito.
14: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
12: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: iScan, jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
15: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
16: Opgelost, oud totaalglas.

0: het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
1: De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs. Met de My Kinda Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Het is centen sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
2: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
1: Nu bij Dirk. Mora Megamix 3,29. Perfect voor het WK.
2: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
3: Dag hotties, zometeen neem ik je mee over de Route 66. En Jelmer heeft geweldig genoten. Maar eerst de NOS op 3 met Stef Bandstra.
4: Goedemiddag, we gaan gelijk naar Den Haag toe. NOS op 3. Want het kabinet heeft de lang verwachte stikstofplannen gepresenteerd.
5: Met investeringen van 20 miljard euro maken we weer ruimte voor boer, natuur en bouw. Nederland staat te lang op slot. Vandaag draaien we de sleutel om. En gebied voor gebied komt ons land weer in beweging.
4: Dat zei landbouwminister Van Essen. De stikstofuitstoot in de landbouw moet over 4 jaar een kwart lager zijn, is het plan. In de industrie en vervoer moet dat in 2035 gehalveerd zijn. Maar er was al uitgelekt dat er rond 15 grote natuurgebieden een zone van 1 kilometer komt. En daarin mogen boeren bijna geen stikstof meer uitstoten. Die boeren moeten gaan verdwijnen, gaan krimpen of gaan innoveren. En bij 85 kleinere natuurgebieden komt een kleinere zone. Verschillende reizigers van een gestrande Eurostar-trein richting Parijs zijn onwel geworden door de hitte. Die trein viel vanochtend stil in België door een technische storing. Zo'n 400 reizigers werden daarom geëvacueerd. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Er is ook een geïmproviseerde EHBO-post onder het station van Leuven gemaakt, zegt deze VRT-verslaggever.
6: En dan heb ik wel een paar mensen gezien die even moesten gaan liggen, die in een rolstoel eventjes naar buiten zijn gedragen. Er zouden ook een drietal mensen moeten zijn afgevoerd naar het ziekenhuis.
4: Volgens de politie is hun toestand niet ernstig. De Amerikaanse regering wil niet dat iedereen zomaar met de nieuwste AI-tool van OpenAI kan werken. De regering wil zelf bepalen welke bedrijven toegang gaan krijgen. Het gaat om een AI-programma dat veiligheidsproblemen in software kan opsporen. Ja, en als die tool in verkeerde handen valt, zouden hackers er een boel kwaad mee kunnen, is het idee van het Witte Huis. En het zou voor het eerst zijn dat de Amerikaanse overheid gaat bepalen wie toegang krijgt tot een AI-programma. En ondertussen is er ook nog een halve aap ontsnapt uit Artis. Het gaat om een rode farie. Ja, die klom in een boom vlakbij de Amsterdamse dierentuin. Een buurtbewoner dacht al dat er iets speelde, want die hoorde vanochtend het opvallende geluid van die halve aap. Klinkt ongeveer zo. Ja, een update is er ook, want volgens AT5 is hij inmiddels geraakt door een verdovingsspel. Die aap viel toen uit de boom en is opgevangen inmiddels door de verzorgers van Artis. Heb ik het weer voor je voor de komende dagen. Morgen wordt opnieuw een hele hete dag bij maximaal 38 graden. 'S Avonds in heel Nederland kans op stevige onweersbuien met veel hagel. Zondag koelt het af, veel regen dan.
7: Dan 3FM met het verkeer. Allereerst heb ik de A1 Hengelo Duitse grens voor de Duitse grens. 12 minuten. De A2 Utrecht Eindhoven voor Vught 20. De A7 Hoorn Zaanstad voor Purmerend Noord 5. En de A59 Zonzeel naar Bosch voor Waspik 15 minuten. 3FM.
8: Hallo ondernemer, verlies jij ook energie op je energie? Je blijft maar zoeken naar een goed energiecontract, maar hoe maak je de beste keuze? Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.
10: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
8: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check Senso.nl. Senso met een C.
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
12: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
13: wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena, 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/theweeknd. Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarden.nl.
14: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.

0: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM. Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.

0: onze laatste minuten hier.
1: Barend en Benner. The three things of today that matter. Or mattered.
0: Drie dingen van de dag die er te doen of te deden. Laat ik even beginnen met mijn, DEFCON, afgezegd. Het grootste hardstelfestival ter wereld. Sterkte aan de organisatie, alle feestgangers die er ontzettend graag een mooi weekend van willen maken. Artiesten waarvan ik weet dat die zich het hele jaar voorbereiden om hier iets ontzettend groots van te maken.
2: Ja, ik zag echt DJ's huilen.
0: Ja.
2: Zo op de hardste verheugd, maar ja. Veiligheid voorop wel, hè?
0: Veiligheid voorop, weet je wel. Ik bedoel, code rood. Ik bedoel, ja, stel je voor dat je met hangen en wurgen het door moet laten gaan. En op zaterdag af en aan de traumahelikopter heen en weer moet laten gaan.
2: Ja, ik las ook berichten in de comments van mensen die vorig jaar waren. En toen was het echt 8 graden minder heet. En toen zei mensen al, van het was eigenlijk al bijna niet te doen. Nu is het 8 graden heter. Weet je wel, dat is gewoon niet verantwoord, denk ik. Ja, dan maak je echt wel een goede keus.
0: En DEFCON gaat nooit kapot. Dat is echt iets. Zo'n sterke organisatie die erachter zit. Q-Dance. Hoop mensen ook daar. Alle sterkte, alle goeds in. Op naar een geweldige volgende editie. Ja. Safety first.
2: En het is ook maar een feestje. Ik bedoel niet maar een feestje, maar.
0: Dit is de grootste kutopmerking die je kan maken.
2: Nee, ik begrijp dat mensen er naartoe leven en zo. Maar even in verhouding met het leven. Weet je wel. Ik bedoel, dan kan je ook denken. Jongens,
0: maar Nel, nu ben je. Nee, eens. Maar het is ook. Nel, het is ook de opmerking nadat je in de halve finale eruit vliegt naar penalties. Het is maar een spelletje.
3: Ja.
0: Wil ik ook helemaal geen.
3: Ja.
0: Doe even normaal. Nel, wat heb jij vandaag?
2: We staan op de Route 66. Dat is sowieso überhaupt al hartstikke leuk. De route is ooit aangelegd om het oosten en het westen van Amerika met elkaar te verbinden. Er zijn hier ontzettend veel winkeltjes. Het is echt zo'n neonborden. En er is ook een Route 66 souvenir shop. Ga ik zo meteen even naar binnen. Ga ik even meenemen in de toeristische attracties.
0: Jij neemt nog even een keertje een sloot koffie mee. Want ik begin al te beven vanwege het cafeïnegebrek.
2: Ja, zijn er al mensen hardstylers boos op me om die opmerking?
0: Heel veel. Nel cancelen. Nel weg ermee. Het is afgelopen.
2: Sorry jongens, sorry. Ik wilde gewoon het boel even relativeren.
0: Oké, alright. Jel, wat heb jij vandaag?
3: Nou ja, over toeristische attracties gesproken. We moesten gisteren, of we gaan vanmiddag de camper inleveren in Dallas. En we komen van Kansas. En dat is best een rit. Dus we hebben hem opgesplitst. Daarom staan we vandaag ook hier. Maar ik was aan het rijden met de camper. En opeens zegt mijn shotgun naast mij, Christy, zegt: Edwin Evers! Edwin Evers! Ik zeg: Edwin Evers, waar heb je last van, joh? Edwin Evers! Er stond een bord langs de weg met heel groot Edwin Evers.
2: Hè?
3: Nou, wat blijkt nou? Edwin Evers heeft hier een notenzaak.
0: En dat gaan we zo meteen horen. Edwin Evers, weet je wel, ik bedoel, dat hij in een band speelde, wisten we. Dat hij de boertjes deed, wist hij. Maar dat er ook nog een hosselaar was in the land of the free. De Edwin Evers, niet normaal, wat je zo meteen gaat horen. Blijf hier.

0: Jij regelt drie vrienden.
1: Wij regelen de drank.
0: 3FM.
1: Terras te goed.
0: Oké. Hoppakee, 3FM Terras te goed. XXL. Vandaag de hele dag je rondjes die je vanavond op het terras gaat doen. Later betalen door 3FM. Heel simpel. Je hoort een bestelling, die wordt opgenomen. En daaronder zit een track. En de grote vraag aan jou is: welke track hoor je? App dat als de sodemieter naar de NPO-lijst hebt. En win, ja, gewoon een gratis avondje zuipen. Daar komt het een beetje op neer. Dan ga je goed de oren spitsen. Here we go.
2: Hi, hi. Ja, wij willen graag 3 gin tonic. 2 cola. Ik heel graag de Pornstar Martini, is hier een beetje goed. Geen premix? Nee, oké. Ja, doe dan maar de Pornstar Martini. En wat wil jij, Chris? Nee, ik denk niet dat ze dat hebben. Wat hebben jullie op de tap? Oké, doe dan maar een wit bier. Halve liter natuurlijk, ja. Nachos? Hebben jullie nachos? Ja, doe die er ook maar bij dan. Doe maar 2 keer trouwens, dat komt wel op. Oké, dat was hem. Ja, dankjewel.
0: Holy moly, het is niet makkelijk hoor deze. Ik zie Nel echt kijken alsof ze net een cursus Chinees.
3: Ja, ik hoorde het echt niet.
0: Hoor jij het wel? Laat het dan als de sodemieter weten. Naam, titel, artiest, het hele pakket naar de NPO-lijst. Zet je eigen naam er even bij en win. Terras te goed, lekker.

0: regelt drie vrienden.
1: Wij regelen de drank.
0: 3FM.
1: Terras te goed.
2: XXL. 17 uur 19 in het bloedhete Nederland. Jan Tiene, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Vanuit welke plaats bel je? Waar hebben wij verbinding mee?
3: Vanuit Lochem.
2: Oh, mooi.
4: En klopt het dat bij jou thuis de grootste fan van Jelmer zit?
3: Jazeker.
5: Het is puur toeval, hè? Niet dat iedereen nu denkt dat we Jan Tiene...
3: Nee, dit is echt toeval.
5: Het is puur toeval.
2: Maar vertel, wat heeft ze gedaan deze week?
3: Ja, ze heeft een tekening gemaakt voor Jelmer.
5: Ah, vond ik zo lief.
3: En opgestuurd.
5: Ja.
2: En weet je vanuit de oude kindgesprekken wat haar speciale band en binding is met Jelmer?
3: Ze houdt gewoon ontzettend van radio. Ja, ze is ook fan van, niet alleen van Jelmer, maar ook van jullie.
2: Oh.
3: Maar het is ook een paardenmeisje, dus dat is denk ik haar extra band met Jelmer.
4: Nee, wat dan nou? Het heeft hem echt deze twee weken doorheen gesleept.
2: Nou,
4: ja, hij heeft het de hele tijd over gehad. De tekening hangt boven zijn bedje.
5: Ja, we gaan hem inlijsten. Nee, maar echt, ik ga hem inlijsten. Het is mijn allereerste fanmail, dus ja.
2: Ondertussen doen we ook gewoon even de zaken die echt gedaan moeten worden op deze bloedhete dag in Nederland. Houdt het een beetje vol allemaal?
3: Jazeker, de airco draait volle bak.
2: Hoppakee, nog even kort.
6: Hi. Ja, wij willen graag 3 gin tonic.
2: Ja.
6: 2 cola.
2: Welke bestelling werd hier volgens jou opgenomen?
3: In ieder geval gin tonic.
2: Ja, nee, dat klopt. Maar welke track hoorde je erin?
3: Oh ja, dat was Watch Out For This van Major Lazer.
2: Bombaier!

0: 17:24. Lekker rustig aan doen in het bloedheet in Nederland. Dit is Buitenbinnen voor de laatste keer vanuit Amerika. Komende dinsdag zijn we weer terug in Nederland. En Jelmertje, vertel eens even kort. Wat
1: heb je hier heeft hij op gewacht hoor, al de hele tijd. Eindelijk kan hij over zijn noten praten.
2: Ja, het was echt bizar. Gisteren reden we dus richting Tulsa vanuit Kansas. En ja, lekker roadtrippen. Dan zie je allemaal dingen. Kijk je om je heen. Heel veel borden met advocaten erop. Hè. Heb je een schade, moet je hier zijn.
1: Ja, dat kan zo.
2: Ja, precies. En dan op een gegeven moment zag mijn shotgun, Christy, die zat op de bijrijdersstoel en die zegt, Edwin Evers! Edwin Evers! Ik denk, doe eens even normaal, joh. Pak de afslag! Hier is Edwin Evers! Ik denk, Edwin Evers is hier. Stond er dus een bord langs de kant van de weg met Edwin Evers pecans. Oftewel, de noten van Edwin Evers. En we zijn even het zaakje ingegaan om even te kijken wie nou die Edwin Evers is en wat ze daar verkopen.
3: Edwin Evers pecans. Het is unfucking believable. Wauw! Kijk dan! Allemaal fudge. Hello! Hi! Hi. We're from Holland.
4: From where?
3: The Netherlands. And in the Netherlands, that's in Europe, they've got the biggest radio presenter of all time. And his name is Edwin Evers.
4: Oui. That's really funny.
3: He's like, yeah, the richest radio maker of Holland.
4: Okay.
3: But who is Edwin Evers here?
4: He owns a shop, but he's also my cousin.
3: Your cousin?
4: Mm-hmm.
3: Geloof je toch niet dit? Ja, it's unbelievable.
5: Oh, lekkere noten hoor. Ik vind Edwin Evers heeft lekkere noten. Edwin got great nuts.
0: Geweldig. Even door met die soorten.
3: Kijk eens, ik heb hier gewoon een hele bak.
1: Ja, proeven.
3: Als de baas denkt waarom we 160 dollar...
1: Noten met chocolade erover hebben. Ja, we hebben heel lekker uit.
3: 160
1: die vrouw die dacht echt van het zal wel.
3: Het zal wel.
1: Komt er weer zo'n boomer binnen.
3: Ja, het zal wel. Ja.
0: Kijk eens. Wat is dit?
3: Ja, het is pecannoten, maar ze zijn allemaal op verschillende smaken. Dus ze hebben in het chocola en ze hebben in maple syrup. En, wow. Het zijn de beste. Ze hebben zelfs prijzen gewonnen.
0: Hey, in dat zwarte zakje, waar is dat?
3: Het zwarte zakje.
1: Ja, dat waren pecans met crème brûlée.
0: Ja.
3: Ja. Oh, die wil jij?
0: Ja, die vind ik lekker, ja.
1: En maar...
3: Oh. Ja, wel lekker, hè? Goeie noten.
1: Leuk, geweldige noten.
3: Ja.
1: Echt lekker.
3: Ja, hier heeft niemand wat aan op de radio.
1: Nee,
3: maar toch.
1: Jammer,
3: ja,
1: echt geweldig.
3: Edwin Evers noten. Dat verzin je toch niet?
1: Heb je die zak open? Oh. Hoe zijn die?
0: Ik heb ook de zak van Edwin open.
1: Hoe zijn die? Dat is ook, de crème brûlée.
0: Ook top.
3: Ik moet wel zeggen, ze zijn wel zwaar overprijsd. Dus vrij duur allemaal.
0: Ja, hetzelfde als Edwin ook.
3: Precies.
1: Ja.
0: Zit helemaal goed lekker, hoor.

0: even een vraag aan jou. Ik hoop dat je die tijdens de hitte nog kunt beantwoorden. Ik denk eigenlijk niet dat je het weet, omdat het niet zo heel erg bekend is. Dat het programma anders heet tijdens het WK. Maar daar komt hij aan. Hoe heet het programma Vandaag Inside tijdens het WK? Dus hoe heet het programma waar Johan Derksen gisteren alweer ruzie had met
1: Willem Gené? Jij volgt het nog wel hier in Amerika.
0: Nou, ik ben gisteravond in slaap gevallen met Vandaag Inside. En wat ik wel heel erg positief vond, is dat er weer een hele goede vrouw zat. Er zat weer een hele goede vrouw. Nee, niet het nieuwe. We kennen haar allemaal. Ik ken haar persoonlijk ook goed.
2: Oh.
0: Ik heb haar vaak in mijn show gehad. Ik vond haar echt sowieso een ontzettende leuke, vrolijke verschijning. Een beetje van de televisie afgegleden de laatste tijd. Shelley Sterk. Shelley Sterk, prachtige vrouw. En ik hoorde gelijk, want ik zat er helemaal te luisteren. En ik hoorde gelijk al, die zit er goed in. Die kan die mannen wel de baas. Maar hoe heet de oranje editie van dit hele gebeuren tijdens het WK? Mocht je dat antwoord weten, heb het dan als een sodemieter naar de NPO-lijst met je naam erbij. Doe dat, want we hebben nog een doosje liggen. De Barend en Banner. WK-schaven. Gewoon een custom made WK 2060.
2: Ja, ik laat hem nu even zien op de stream. Hij is ook stevig. Het is een lekkere kaasschaaf.
0: Goed in de hand liggen. Topkaasschaafje. Barend en Banner WK-schaaf. Want...
2: Barend en
0: Banner
2: vinden
0: WK-schaaf.
2: Nou,
0: Jelmer
2: moet naar huis.
0: Nee hoor, Jelmer heeft een suikerdip van die Edwin Evers nodig. Een gevaarlijke jongen hoor, die Edwin Evers met die noten.
2: Zo,
0: NOS
2: op 3.
0: Oké, jongens, daar gaan we. NOS op 3. Stef Wantra met het allerlaatste nieuws.
3: Goedemiddag. Nederland is in de ban van...
4: Code rood, code rood.
5: Code rood vanwege extreme hitte. En dat is voor het eerst in Nederland.
3: Ja, code rood inderdaad. En die duurt in sommige provincies ook nog wat langer. In Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel tot 9 uur morgenavond. Ja, er werd vandaag ook extra op daklozen gelet door medewerkers van het leger des Heils.
6: We hebben water bij ons, we hebben toiletartikelen bij ons, sokken, slaapzakken. Ja, een winkeltje op wielen.
7: Hallo.
6: How are you?
7: Fine.
6: You need something with the warm weather?
7: No, it's all good.
3: Ja, nou, die man was helemaal oké. Je hoort het. Minder oké waren mensen met een slechte accu in hun auto, die het vandaag helemaal begaf. Ja, de wegenwacht kreeg er meer meldingen over binnen.
8: We gaan naar Spijkenisse, naar een Volvo V60 die waarschijnlijk de accu stuk heeft. Heel veel mensen weten allemaal dat een accu niet tegen kou kan. Maar een accu kan ook helemaal niet tegen warmte. Dus daar zie je echt wel dat er wat oudere accu's gewoon sneuvelen en niks meer doen.
3: Ja, zij van de ANWB gingen vandaag dus gewoon op pad met code rood. Roept wel de vraag op of het überhaupt verantwoord is om met deze hitte te werken. En een antwoord is er ook al. Weekminister Aartsen voelt er niet voor om daar in de wet iets over vast te leggen. Liet hij vandaag in een reactie weten. Want volgens hem is het een zaak tussen werkgevers en werknemers.
9: Laten we dat alsjeblieft niet in de wet gaan regelen. Want dan gaan we zeggen dat moet dan x graden zijn. En als het dan een halve graad eronder is, dan weer niet. We zijn allemaal volwassen mensen. Werkgevers en werknemers moeten samen zorgen op de werkvloer dat de veiligheid en dat het prettig werken is. Iedereen weet dat het bloed en bloed heet is, of je nou werknemer bent of werkgever bent, dat we alsjeblieft gewoon volwassen met elkaar regelen en dat niet in een wet gaan vastleggen.
3: Ja, maar wel roept minister Aartsen werkgevers op niet te streng te zijn voor personeel en hun nooit te dwingen om naar werk toe te komen. In de bouw zijn wel cao-afspraken over werken bij hitte. Veel bouwbedrijven hebben het werk trouwens nu wel neergelegd, daar waar dat kan.
10: WK voetbal.
3: Ja, daar heb ik ook nog nieuws over. Want bij de wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. Dat heeft de FIFA net besloten. Op het vorige WK in Qatar wilde de FIFA dat absoluut niet hebben. En die wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride nu volop aan de gang is. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. In verklaring zegt FIFA dat boodschappen over mensenrechten, zoals regenboogvlaggen, dus zijn toegestaan. Maar politieke boodschappen zijn dat juist weer niet. Gaan we weer toe voor de komende dagen. Morgen wordt opnieuw een hete dag bij maximaal 38 graden. 'S Avonds in het hele land kans op stevige onweersbuien met ook veel hagel. Zondag koelt het af, dan veel regen.
0: Nel, waar staat het vast dit moment?
2: Ja, het is echt veel rustiger dan normaal door de hitte. De A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens 5 minuten. En de A59 Zonzeel Den Bosch voor Waspik 9 minuten.
0: Oké, dankjewel. Hop.

0: Thijs heeft al eens een keer meegedaan. Toen heeft hij de boombox gewonnen. En hoe omschreef jij hem ook alweer, Thijs?
1: Ja, het is echt een topbox, maar dan met een B.
2: Ja. Een topbox.
3: Hoge kwaliteit.
2: Maar waarom gingen jullie gesprek over erectiepillen?
0: Nou, maar hij is huisarts.
2: Oh, dat was het.
0: En de vorige keer hadden we het erover dat hij komt het Sinder uit de Achterhoek. Dat hij even een doosje erectiepillen van mij zou
2: nou, hij komt komende zondag om 11:30 langs. En om 2:15 gaan we de omgeving van Nijmegen afzetten. En dat is weer een ander verhaal, maar goed. Hey, grote vriend, hoe is het qua... Het is een beetje ambitieus om dat tegen een dokter te zeggen. Maar ik bedoel het amicaal en netjes en vriendelijk. Wat is jouw omstandigheden de dag van vandaag? Kun je het een beetje aan allemaal of is het pittig?
1: Nee, het was rustig op de praktijk, dus ik heb een rustig dagje gehad.
0: Ja. Oh, fijn. Lekker. Ook heel goed. Fijn.
2: Ja. Nou, top. We gaan met jou volgende vraag spelen. De American Edition. Jammer, leg het nog even één keer uit. In ieder geval voor 10 erectiepillen gratis.
0: Bij de eerste vraag geeft Thijs als antwoord volgende vraag. En daarna geeft hij bij iedere vraag het antwoord van de vorige vraag.
2: Duidelijk?
1: Ja.
2: Thijs, hier gaan we.
3: Hoe heet het programma Vandaag in Sight tijdens het WK?
1: Volgende vraag.
3: Hoe worden de documenten genoemd die vrij zijn gekomen over Jeffrey Epstein?
1: Vandaag in Sight Oranje.
3: Hoe heet de reisvergunning die je nodig hebt om Amerika in te reizen?
1: Epstein Files.
3: Wat krijg je bij voetbal als je 2 gele kaarten hebt gekregen?
1: Esta.
3: In welke kleur speelt Italië?
1: Een rode kaart.
3: Wat is de achternaam van Ron, de oud-international en voormalig speler van AZ, wiens bijnaam Ron Beton is? Ron?
1: Blauw.
3: Welke aandoening heet in het Latijns bula en krijg je wanneer je speelt met te kleine voetbalschoenen?
1: Vlaar.
3: Waardoor werd Christian Eriksen tijdens de EK-wedstrijd tegen Finland op 12 juni 2021 van het veld gedragen?
1: Vlaar.
3: Wat staat er op de linkerborst van het shirt van Frankrijk?
1: Branca.
3: Welk dier...
0: Nee, het was waardoor, niet waarmee.
2: Dan
0: moeten we echt fout rekenen.
2: No matter what.
0: No matter what, het was de final.
2: Absolutely unbelievable. We got ourselves a winner.
0: Yes! Je bent... Ik ex-equo heet dat toch? Ex-equo.
3: Ja, Thijs, je hoort... Thijs, jij luistert dit spelletje vaker, hè?
0: Ja, echt knap.
1: Ja,
0: je hebt 8 vragen goed. Woo! En daarmee ben je gedeelde eerste plaats met Bas. En krijgen jullie allebei een WK-schaal.
2: Kijk eens even, WK-schaal komt richting de praktijk. Rustig aan, ik wens je een geweldig weekend. Blijf ademhalen en het komt allemaal goed, jongen. Thijs, top luisteren naar weer. Thijs! Middagshow 3FM Calvin Harris. Feel so close. Hey. Live vanaf het WK voetbal in Amerika.
4: Live and better.

0: 3FM mega hitte van deze week. Oh nee, gewoon de 3FM mega hit. Er is hem summer. En My Body Isn't Ready. Nou, zo simpel is het ook. Ik vind het weer een geweldige plaat. Mooi man dat zo'n mannetje komt. Blijft zien en blijft overwinnen. Omdat hij gewoon alleen maar goede platen uit blijft brengen. Top. Summer, My Body Isn't Ready. Deze week 3FM mega hit in de 3FM mega hitte. Jawel. Next question spelen wij met iemand die in gesprek met Jelma aan het voeren was over erectiepillen. Dat weet ik wel.
1: Ja, het is Thijs.
2: Uit Sinderen. En Thijs

0: Baardenberg, Calvin Harris, feel so close.
1: Jij wordt echt nodig, hè?
0: Niet normaal.
1: Zie je helemaal heen en weer wiebelen. Ja, onze camper is al geleegd, zeg maar, de tank.
0: Ja.
1: Dus we mogen niet meer in de camper plassen.
0: Ja.
1: En we hebben wel heel veel water en 3 liter koffie gedronken.
0: Zo is het.
1: Ja, maar je kan even bij de Route 66, bij het shoppie waar ik net was.
0: Gaan we zeker doen, zometeen de laatste 90's tijd vanuit Amerika. We gaan nog een vol uur genieten vanuit Tulsa, USA. Dit is Baardenberg. Tijdens de bloedhete dagen van Nederland zijn wij er ook gewoon voor je. Met zometeen meer terrastegoed.
1: Aha.

0: smartspeaker, download de app. Of ga naar 3fm.nl. 3FM.
1: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Scoor jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf 2000 euro... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat... en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje... terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen... en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Scoor die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.

0: iets sterks voor papa en mij.
1: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
2: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
1: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2+1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
6: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
10: Precies! Worstje?
9: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
10: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
9: Nee,
10: meer dan
9: nee,
10: worstjes.
9: Dankjewel.
10: 20 worstjes.
9: Ik hoef geen worst.
10: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding.
9: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
10: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
9: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je moet voldoen aan de wetgeving, maar alles verandert continu. Laat Senso het voor je regelen. Zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso. Die regelt het zo.
12: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
11: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check senso.nl. Senso met een C.
13: 3FM. Oh nee, het allerlaatste uur, Barend en Benner vanuit de USA. En dus ook de allerlaatste 90's tijd. Ach ja, het laatste nieuws met Stef Wansijerst.
14: Ja, goedenavond. Zometeen slaaptips voor opnieuw een plaknacht.
15: NOS op 3.
14: Ja, dat zometeen. Dus ik begin in Den Haag. Want het kabinet heeft een nieuw pakket aan plannen gepresenteerd om Nederland van het stikstofslot te halen. Zo moeten er weer huizen kunnen worden gebouwd. Ja, vooral rond grote natuurgebieden worden boeren uitgekocht, verplaatst of aangemoedigd om hun bedrijf te verduurzamen. Het kan een harde klap zijn voor sommige boeren, maar landbouwminister Van Issen geeft er een positieve twist aan.
16: Boeren krijgen waar ze al jaren om vragen. Duidelijkheid. Het kabinet stelt heldere, haalbare uitstootnormen per bedrijf vast. Gebaseerd op wat technisch kan met stal- en voermaatregelen. En in 2035 voldoet iedereen daaraan. Het belangrijkste? De boer zit zelf aan het stuur. Niet de overheid schrijft de techniek voor. De ondernemer kiest wat bij zijn of haar bedrijf past.
14: Het is de bedoeling dat de stikstofuitstoot in Nederland met 40% naar beneden gaat. En het is nu zo'n beetje het allerheetste moment van de dag. In Limburg werd het nog nooit zo heet in juni. Weerstations van het KNMI tikten daar rond 3:30 vanmiddag de 38,5 graden aan. En daarmee sneuvelt een Limburgs hitterecord uit de jaren 40. Ja, we hebben al een paar plaknachten achter de rug, maar maak ons alweer op voor een nieuwe. Omroep West stelde Hagenese de vraag die iedereen elkaar vandaag stelde bij de koffieautomaat.
17: Hoe was je nacht?
18: Ja, warm, veel muggen.
19: Ja, heel slecht.
18: Ik heb wel betere nachten gehad.
19: Echt, was kleukte. Zwaar kleukte.
20: En ik had een wekker gezet voor Nederland-Tunesië. Eerst helft gekeken, maar het was alsnog zo heet dat ik gewoon dacht van ja, ik... Zeester-modus.
18: Mijn school was bijna de enige in Den Haag die nog alleen nog naar school moest. Dus ja, vreselijk.
19: En nou gaan we
17: Vannacht weer, hè?
14: Ja, inderdaad. Vannacht wordt het weer zweten geblazen. Nou, onze Vlaamse collega's van VTM die hebben een expert in huis die tips geeft om je nacht iets prettiger te maken. Hij raadt bijvoorbeeld aan om je kussen in de koelkast te leggen.
21: Je kan ook een warm waterkruik gebruiken, maar dan met koud water uiteraard. Een lauwe douche is echt wel de optimale manier. Korte douche mag, maar dan niet te lang, want dan ga je net dus het samentrekken krijgen van de huidporiën, waardoor je een afrechtseffect bekomt.
14: Dan gaan we naar weer toe voor de komende dagen. Morgen wordt opnieuw een snikhete dag bij maximaal 38 graden. 'S Avonds in heel Nederland kans op stevige onweersbuien met ook hagel. Zondag eindelijk wat koeler. Veel regen dan.
22: Dan 3FM met het verkeer. We hebben er eentje voor je. De A1 Hengelo Duitse grens voor de Duitse grens. 5 minuten.
23: 3FM.
24: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
25: Weekenddeal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
26: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
27: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
26: Die flitsers. Met Tom bij TomTom.
27: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.

0: op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
1: De vriendelijke specialist.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
2: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Live from the United States of America.

0: begint te zakken en het is ook logisch. We staan eigenlijk in het grote niks in Tilza op dit moment. Maar we zijn er voor je, ondanks dat jij waarschijnlijk onze net een beetje stiekem hoort ratelen, omdat de airco of de ventilator te hard staat. Is dit 90's tijd, de American Edition. Ik heb vandaag voor jou een minuutje A die we op de barbecue gaan leggen. De La Soul, menu A is ring, ring, ring. Wat een toplaat.
1: Menu A.
2: Hey, how you doing?
0: Sorry, I can't get through. Hey, so, and your number. I'll get back to you.
3: Zo, maar dit heeft een boel voicemails gehaald in de jaren 90.
0: Ja, zeker.
3: In het begin zero's.
4: Hey. Kon je toch ook in de jaren 90? Kon je toch ook op een gegeven moment kon je een appje sturen? Of nee, een sms'je. Zero's.
0: Hou maar op, Mel.
4: Oh ja, dat je een sms'je kon sturen en dan kreeg je een ringtone. Ja, dat is in de zero's. Jammer. Ja. Jammer,
0: goed
4: wel
0: verhaal.
4: Leuk.
0: Ja, top verhaal, Mel.
4: Ja, goed. Echt, zal ik maar naar menu B gaan dan?
0: Ja. Ja, kom maar door. Wat is menu B voor jou vandaag?
4: Want het gezelligste woord op aarde is toch wel wiggle wiggle, toch? De Out There Brothers, Don't Stop Moving. Baby.
1: Menu B.
0: Kom maar door, stemmen mag via de poll in de NBO Luisterapp A of B. Laat maar even weten waar je voor gaat. De som met ring, ring, ring.

0: Don't start now bij Barend en Ben. Het is 6:15. Het is heel erg moeilijk om de telefoonlijn nog een beetje goed te houden. Rik je het jou of niet?
1: Nou, weet het is eerst. Ze krijgen natuurlijk in één keer een onbekend nummer. Normaal zie je gewoon onze 3FM-studio. Maar we zitten bellen vanuit Amerika.
0: Ja.
1: En er wil gewoon niemand opnemen.
0: Dat maakt geen idee uit. Tussen al die 80 miljard berichten.
1: Ja.
0: Het is okay.
1: Ik heb onze vaste niet hebben proberen te bellen zelfs. Die neemt zelfs niet op. Ongelooflijk.
2: Dat is
1: niet
2: allemaal
0: voor een Gintje Sample niet. Ik moet wel zeggen, ik word zeer gelukkig als ik even kijk naar de verhoudingen in de...
2: Ja, ik begrijp het wel.
0: ...NBL-luister-app.
2: Ja, hey, hè? Heb je toch nog een keertje...
0: Iets met... Hallo?
2: Ja, hallo?
1: Ik probeer nog één keer niet, want die weet nu dat we haar bellen. Snel opnemen.
2: Ja, maar ik begrijp wel. Ik begrijp ook wel dat je de radio aan hebt staan, maar dat je gewoon met je kopje in het zwembad ligt. Of met je voetjes ergens in
0: zo
2: het water.
0: Het. Zo is het.
1: En niemand doet op. Nou. Wel toepasselijk. Toepasselijk dan.
0: Ja, hey. Maar ja, goed, overal zo van nagedacht. Ja.
3: De dag. Dit is de voicemail gewonnen.
0: Hey.
1: De voicemail.
2: Hey.
0: Oh ja. Jammer, ik wil hem precies timen tot het einde, maar dat is niet gelukt. Oké, winnaar 90's tijd. Dilla Soul. Dit is Ring Ring Ring. Hey, hallo.

0: uit de USA. Zie je Nelly onwijs druk met het uitruimen van onze proviantkasten. We hebben een soort homeless shelter hebben we hier gevonden in de buurt. Waardoor we hebben onwijs veel over blikjes drinken, zakjes chips en zo. Ja, degene die de boodschappen van tevoren deed, die wist niet dat we te maken hadden met een stel healthfreaks natuurlijk. Die alleen maar grasgevoerde grasplieten vreten. Er liggen nog een zak Haribo en toestanden. Nel, ga je het even naar de daklozen brengen?
1: Ja, tuurlijk.
0: Heel goed, heel goed, heel goed. Nee, het was een heel grote nachtmerrie dat we dit weg zouden gooien. Dat begrijp ik ook wel. Dat is natuurlijk ook niet goed. Dus,
2: en Nel gaat straks ook nog even, want dan schijnt hij dus op echt een gigantische recordstore te zijn.
0: Ja,
2: dus even wat plaatjes voor onderweg.
1: Ja, ik wil wel even kijken.
0: Oké, alright. Oké, jongens, het is 6:58. Gisteren in Kansas kwamen we gewoon nog een fan tegen van Barend en Benner.
1: Ja, lopen we hier in een prachtige Kansas City, hoor je dan opeens weer Nederlands geluid. Ja. Wat doe jij hier?
3: Ja, ik heb 5 jaar terug een tussenjaar gedaan, hier in Missouri, 1,5 uur van Kansas City af. En ik kom sindsdien elk jaar terug. Ik ben erg grote fan van de Chiefs zelfs. Daar spelen Nederland tot morgen in het Chiefs Stadium, Arrowhead Stadium. Dus de hele cirkel is rond, dus ik dacht, ik moet er gewoon heen naar Nederland kijken. Om de Chiefs te kijken en de Amerikanen terug te zien, dus ideaal.
0: En, waar woon je in Nederland?
3: Ik woon in Wageningen.
0: Prachtig.
3: Ja.
1: Daar woont mijn broer ook.
3: Kijk, een echte kenner. Ja.
1: Misschien is hij wel je tandarts.
3: Dat zou best kunnen, ik hoop het.
0: En even over dat stadion morgen. Ik ben er vanmiddag geweest. Super imposant stadion.
3: Ja.
0: Heel dik. Waar moeten we een beetje op letten morgen?
3: Ja, het is het luidruchtigste stadion van heel de wereld. Er zijn de grootste decibel gemeten ooit tijdens een Chiefs-wedstrijd. Dus ik denk dat de fans fantastisch zullen zijn. Zowel Tunesië als Nederland, denk ik.
0: Hey, en Nelly wilde echt een hele leuke stripclub met mannelijke strippers. Heb jij nog...
1: Dat is helemaal niet waar.
3: Een stripclub hier om de hoek.
1: Ja, die hebben we al.
3: Ja. Dat heb je ook al gezien.
1: Laatste vraag, zijn Amerikaanse studenten net zo goor als Nederlandse studenten?
3: Misschien nog wel iets viezer, denk ik, hier in Amerika. Ik heb een paar frat parties meegemaakt. Dit is niet normaal. Ze zegt ook wel de USA, de easy lobbies. Dus het is hier niet normaal, inderdaad.
1: Is dat een klein verhaaltje wat je ooit hebt meegemaakt?
3: Ja, dat was een frat party in Warrensburg. Dat is denk ik een uurtje hier vandaan ongeveer. Dat was een midget, noemen ze dat, een lilliputter. Die werd helemaal meegetild overal heen, crowdsurfing. En iedereen werd helemaal gek. Dus wel het gekste wat ik meegemaakt heb hier zelf bij in Amerika. Als die niet in Nederland voorbij komen.
1: Wel met zeggen. Consent, toch?
3: Ja, zeker. Hij vond het zelf het leukste van allemaal, de midget. Ja.
0: Mooi dat Nel nog even vraagt dat het ook met consent gebeurt. Dat warme, weet je.
2: Mooi. Mooi, maar ik denk ook, ik kan het eruit knippen, maar ik was duidelijk dat we wel echt ook dat Nel ook wel even dacht aan de manier.
0: Ja, precies. Ja. Dat is wel weer fantastisch. Nou jongens, eergisteren al opgenomen, maar we hadden nog voor je liggen. Altijd leuk en altijd goed om te laten horen. Ja toch, niks mis mee. Het is 18:24. Je bent bij Barend en Benner, je favoriete Benner Show, nog een half uurtje vanuit Amerika. Volgende week gaan we weer uit Nederland.

0: Even tijd voor NOS 3. Hier is Stef Wanstra. Stef, goeie avond, jongen.
1: Goedenavond. NS verwacht dat de hitte ook komende maandag en dinsdag nog impact gaat hebben op de dienstregeling. Tegen persbureau ANP zegt NS dat sommige treinen nog moeten worden gerepareerd vanwege de hitte. En duurt het allemaal langer dan gedacht. Het heetste moment van de dag ligt nu trouwens achter ons, zegt mijn weercollega Willemijn Hubert over de temperatuur.
2: Die is nu aan het dalen, maar dat doet hij wel heel erg langzaam. Vandaag de hoogste waardes bereikte 39,4. Maar wat we ook zien is dat alle weerstations in Nederland vandaag boven die 30 graden uitkwamen. En inmiddels is dat dus een klein beetje aan het dalen. Zeker in de kuststreken met een beetje wind van zee.
1: Ja, en in het buitenland sneuvelen er hitterecords. In Duitsland werd het vandaag de heetste dag in de geschiedenis met 41,3 graden. In het Verenigd Koninkrijk is het voor de derde dag op rij de heetste junidag ooit met 36,9 graden. En hier in Nederland is het alleen de warmste 26 juni ooit gemeten. Opnieuw is een kind van grote hoogte naar beneden gevallen. In Hoogvliet, in de buurt van Rotterdam, ging het iets voor 4:30 vanmiddag mis. Dat kind viel van 7 verdiepingen hoog van een balkon naar beneden toe en is met spoed naar het ziekenhuis toegebracht. Hoe het nu met het kind gaat, is niet bekend. Een Belgische arts trekt hierover trouwens aan de bel. Volgens hem gebeurt de helft van dit soort ongevallen met kinderen tijdens de zomermaanden.
3: Het WK voetbal.
1: En de Oranjebus is inmiddels onderweg naar Monterrey in Mexico, waar het Nederlands elftal komende maandagnacht tegen Marokko speelt. Het is een reis van 1800 kilometer. Ja, de spelers reizen komende zondag pas. Ze staan nu nog op het veld voor een training, zo na de overwinning van 3-1 op Tunesië afgelopen nacht. Verslaggever Thierry Boon ziet een ontspannen ploeg.
4: Dat doen ze heel ontspannen en zij kijken hoe de reserves dan serieus moeten trainen. Die trekken nu wat sprintjes, die gaan daarna serieus aan het werk wat partijvormen doen. Daar zien we dan onder andere Summerville lopen, Weghorst en Mickey van de Ven, die gisteren gespaard werd vanwege zijn gele kaart. De verwachting is wel dat hij tegen Marokko gewoon weer bij de basiself zal zitten. Hier verder geen bijzonderheden tot nu toe. Ze staan allemaal op het veld.
1: Ja, gaan we naar weer toe. Code rood is voor Zuid- en Oost-Nederland verlengd tot 9 uur morgenavond. Het wordt opnieuw een snikhete dag bij max 38 graden. In de avond komt er flink wat onweer aan. Zondag koelt het af, veel buien.
0: Linkerbaan en gaan, weinig files, één vertraging op de N200. Logischerwijs te verklaren. Haarlem-Zandvoort voor autocircuit Zandvoort 7 minuten. Iedereen naar Zandvoort en Bloemendaal die weer aan het strand liggen. Ik snap het wel.

deze weg wil ik laten weten dat ik ontzettend heb genoten van jullie trip door Amerika. Balen dat er een einde aankomt. Dit is hoe radio hoort op locatie. Live gevoel en lekker knus. Een grote dank. Nou, dat soort berichten doen ons onwijs goed. En geniet er nog even van. Want Maarten Benner, live vanuit de IOC, is er nog 24 minuten.

0: heen gevlogen. En die laatste minuten willen we ook nog even optimaal benutten. Want ja, we zijn in Amerika, daar zijn we volgende week niet meer. En Nel, waar ben jij nu weer beland ergens met die wandelmicrofoon?
1: Ja, nou, ik liep hier vanochtend al om 7:30 liep ik op de Route 66. En daar zag ik een enorme record store, maar echt zo'n old school one. Met alleen maar vinyl. En toen keek ik door de ruit en toen zag ik, ah, yes, hij gaat om 11:00 open. Dus ik sta nu bij John. John, thank you for having us. Your store is great. It's so unbelievably big. Can you tell me how this store, how it all started?

0: in Amerika. Barend en Bennen in de USA.
1: Je hand, de zonnebril op. En de muziek, ja, die regelen wij natuurlijk.
2: 3FM.
1: Het wordt steeds...

0: in Tulsa, Amerika. De laatste keer dat ik een plaat instart. Vanuit de USA, geboren in idee een paar, nou ja, luttele maanden geleden. Uiteindelijk vertrokken met de camper richting het, nou ja, prachtige Amerika. Want laten we eerlijk zijn, we hebben er onwijs veel verhalen van gehoord. Voordat wij hier vertrokken, maar wat hebben we genoten van Amerika? Oh, ik gooi me over stil. Even wachten. Even.
1: Ja, nou, Nel komt binnen.
0: Ik doe even een stichtelijk woordje, doe ik even zelf. Maar Nel komt nog even lekker binnen. What's the name of the shop, Nel? Once again, Josie's.
2: Josie Rosie.
0: Nel, even. Het is nou ja, bijna klaar. En het is bijna afgelopen. Even jouw gevoel bij deze trip.
2: Ja, jeetje.
0: Nou, dat is goed.
2: Nou,
0: ja,
2: gewoon echt. Ik vond het zo ontiegelijk leuk, maar eigenlijk vond gewoon de hele saamhorigheid. En dan heb ik het gewoon over en het voetbal en de mensen en ons in de camper. Dat ik denk, ja, we zijn een stelletje 3, totaal 4, 5, 6. Maar gewoon eigenlijk even heel veel als 4 houden. Ja. 4 totaal verschillende persoonlijkheden.
0: Ja, volg mij toch,
2: wel, we zijn wel alle 4 zo gek als een deur, maar wel echt.
1: Totaal verschillend, ja.
2: En dan vind ik het zo leuk. Want ja, ik heb het gewoon echt zo leuk met jullie gehad.
1: En een traantje, denk
0: ik.
1: Oh, jammer.
2: Nee, ik heb een tril ook van de vermoeidheid.
0: Wat ik net zei, weet je, het idee is geboren.

0: wat ik van jullie vind. Dus ja, dat is goed. Wel goed, hè? Dat
1: ja. Jij deed ook niet slecht, hoor.
0: Nee, ik was...
2: Ja, geweldig, man.
0: Het was heel bijzonder om mee te maken. En Amerika, weet je, alle verhalen die je hoort. Uiteindelijk draait het land maar om één ding. Of het nou Zuidoost-Sulawesi, Ethiopië, Ameland of Bobbejaanland is. Hè?
2: Ja.
0: Het draait uiteindelijk maar om één ding. En dat zijn de mensen. De mensen zijn hier fantastisch. Geweldig van genoten. Wat een trip. Ole, ole, ole. Barend en Benner in de USA. Niet vergeten. Dat we de komende uren en de komende dagen op 3FM gewoon het terras te goed weggeven. Wij melden ons bij leven en welzijn. Dat is ook altijd maar weer de vraag of je veilig thuis komt. Maar daar gaan we wel vanuit en daar hopen we voor. Ja. Komende dinsdag weer om 4 uur.

0: Deze blijf ik in Nederland wel heel veel draaien, hoor. Hier moeten we toch nog echt een zomerhit van kunnen maken. Of gewoon een 3FM dansdeun.
1: Tuurlijk. Ja. Ja, ik moet ook tegen even tegen de luisteraars zeggen. Iedereen in Amerika zegt de hele tijd be safe tegen elkaar.
0: Ja.
1: Vind ik wel echt mooi om te zeggen. Het is natuurlijk een pokken heet, dus ja, be safe.
0: Be safe. En het is voor ons ook weer een pokken eind. Dus ook be safe. Ja. Oké, okay, jongens. Adios. Veel plezier zo meteen met de rest van de dag 3FM en dit. 3FM.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
4: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost, Autotaalglas.
7: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
8: Kan het ook sneller?
7: Ondernemers pakken meteen door.
8: Ik voel dat doorpakken niet.
7: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
9: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
9: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
11: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
12: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
13: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
12: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
14: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha!
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je wil groeien, maar het energienet zit vol. Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
17: €10.000 per maand, 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check senso.nl. Senso met een C.
18: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
19: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
20: Rustig, adem in,
19: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
20: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
21: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
24: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
0: Een hele goede avond. Tijd voor de avondshow zometeen. Die begint met Pitbull en Fireball. Eerst krijg je het nieuws. Het is 7 uur.
25: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De hittepiek voor vandaag is bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden. Dat was in het Limburgse El. In de Bilt, waar het Weerinstituut zit, werd het 36,6 graden. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Door de hitte rijden rond Eindhoven vrijwel geen bussen. Het laatste station is oververhit geraakt, waardoor bussen niet meer kunnen worden opgeladen. Met ingrijpende maatregelen wil het kabinet de stikstofuitstoot drastisch terugdringen. Landbouwminister Van Essen wil het land zo weer van het zogenoemde stikstofslot krijgen, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. Het kabinet wil ook snel een ondergrens voor een bouwvergunning invoeren. En dat betekent dat als je maar een beetje stikstof uitstoot, je altijd een vergunning krijgt. Politiek verslaggever Lars Geerts.
26: Dat zou betekenen dat kleine bouwprojecten of zelfs wat grotere bouwprojecten wat verder van de natuur af al meteen een vergunning zouden kunnen krijgen, in de hoop dat in 2035 dan dit probleem onder controle is.
25: Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. En juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. In de verklaring zegt de FIFA dat algemene boodschappen van mensenrechten gewoon zijn toegestaan. En ringrijden is vanaf nu immaterieel erfgoed. Het steekspel is een typisch Zeeuwse traditie. Doel van de sport is om een lans in een ring te steken. En deelnemers zitten daarbij zonder zadel op een paard, gekleed in klederdracht. Het groeide in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport. Het weer, het is nog lang warm met plaatselijk kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Later opnieuw kans op onweer, na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
27: 3FM.
28: Ster. Klein weekendvoordeel bij Jumbo. Kersen, bak van 500 gram, voor maar 2,49. En een Calibra Goa XXL, een kleurrijke hangplant, voor 10 euro. Een fijne voordelig weekend, dat is Dia, van Jumbo.

0: pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
1: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
5: De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs met de My Kinda Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.
6: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
7: Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming

0: Hey, dit kan er wel eens zijn hoor, voor deze jongens. Het is een nieuwe Nederlandse band die je misschien nog niet kent, genaamd Flair. Maar dit is misschien wel de doorbraakhit. Ik vind het zo goed. Door het oog van de nacht hoor je bij 3FM. Ik ga je zo meteen uitleggen hoe je kans maakt op 3 rondjes voor jou en 3 vrienden. A.k.a. het 3FM terrastegoed. Jouw kant op binnen nu en 45 minuten. Eerst even die computer dichtklappen.
1: Tijd voor Vrij Mibo, meiden. Kladi-ladi. Zometeen.
0: Ja, ik heb jongens te gast vanavond. En zij zijn meer zomer dan een Aperol en een briezertje bij elkaar. Ze hebben Amsterdam al veroverd. En het is nu tijd om de rest van Nederland aan te steken met hun track. Over wie ik het heb, dat hoor je na Muziek van de Staat.

op het Down the Rabbit Hole Festival. Daar gaan ze een hele vette show doen. De staat becomes de staat. Er is eindelijk weer nieuwe muziek. Ik maak je een beetje lekker met een hele oude. Make the call. Leave it all, hoor je in de avondshow.

0: hele goede avond en van harte welkom op de vrijdagavond van 3FM. Wat goed dat je ondanks de 40 plus graden die het nu buiten is, toch gekozen hebt om die radio aan te tetteren vanavond. Sowieso kans op 3FM terrastegoed. Zijn drie rondjes voor jou en drie vrienden. Hoe je daar kans op maakt, vertel ik je binnen nu en 30 minuten. Want ja, ik wil eigenlijk een heel warm applaus voor twee boys die Nederland aan het veroveren zijn. Amsterdamse boys die laten zien hoe je het levenslied aan de man kan brengen. Ik wil eigenlijk het liedje fluiten, maar ik denk dat ik gewoon beter mensen kan gaan jeppen. Mag ik een heel groot applaus voor niemand minder dan Ray en Beer? Ja. Jongens, welkom bij 3FM.
1: Ja, dankjewel man.
0: Ik krijg het gewoon niet meer uit mijn hoofd, jullie track. Ja. Ik zie mijn TikTok, mijn Instagram staat helemaal vol ermee. Het liedje heet Fluitje.
1: Ja.
0: Vandaag hebben jullie 100.000 streams behaald.
2: Dat is wel even gisteravond.
0: Ja, even een applausje waard.
1: Ja.
0: En nu dan hier bij 3FM. Waar is dan... jullie zijn nieuw in Nederland wat dat betreft. Hè? Veel mensen kennen jullie nog niet.
1: Nee.
0: Waar zijn jullie begonnen met muziek maken vroeger?
1: Ja, we zijn op zomerkamp zijn we eigenlijk begonnen.
2: Ja. Hè? Ja.
1: En toen zijn we vanaf daar, hebben we het niet een beetje aangepakt, maar we hebben gezegd van we gaan dit doortrekken. En vanaf toen wisten we al van dit wordt ons leven en dat is het nog steeds.
2: Ja.
1: En dat het een beetje succes krijgt, dat voelt niet alleen goed, maar het voelt van...
0: Hè? Verdiend.
2: We hebben er hard voor gewerkt. Ja.
1: Nou,
2: ja.
1: Niet verdiend. Ja. Ook verdiend.
0: Wat je zegt, we zijn op zomerkamp. Ik ging in groep 8 op zomerkamp.
2: Ja.
0: Is dat bij jullie dan, zomerkamp?
2: Ja, dat was ook in groep 8. En we hadden eigenlijk een show voor de Bonte Avond. Toen hebben we een nummer performed, De Rem.
0: Ja.
2: En iedereen was eigenlijk helemaal van slag. Het was zo goed.
1: Maar het is ook, deze jongen hier is heel bijzonder, hè?
2: Nee, je moet kappen nou, hoor.
1: Want
2: deze jongen hier... Dit is live ook, toch?
0: Dit is, ja, we zitten...
1: Ja,
0: als het rode lampje brandt, dan zitten we op de radio.
2: Ja, tof.
0: Weet je wat is, jongens? Voor mensen die denken, wat voor muziek maken jullie dan? Het is echt zomers. Ik vind het echt zomers. Ik vind het eigenlijk, durf ik nu te zeggen, wel de nieuwe toppertje. Snap je dan wat ik bedoel?
2: Ja, van die jongens, ja.
0: Ja, want dat is natuurlijk deze.

0: erbij.
1: Ja, dat is toch super. Ja. Ik ga zo meteen jullie track natuurlijk ook draaien op de radio. Maar wat ik me wel afvraag, hè, kijk, als je dan in één keer zo populair wordt, want op YouTube, op TikTok, het schiet echt als een soort kanon omhoog.
2: Ja.
1: Ja. Hoe is dat?
2: Ja, het voelt gewoon, het voelt heel goed eigenlijk, hè?
0: Het voelt heel goed, maar ik vind het ook wel raar, hoor.
2: Dat en het is rete spannend.
1: Ja, wat maakt het spannend?
2: Het maakt het spannend omdat hij in één keer wordt gezien en hij wordt heel vaak herkend.
0: Heel vaak.
1: Okay.
0: En dat is niet gewoon door de jongens uit de buurt. Dat is echt gewoon mensen die ik niet ken. Mensen in een bus.
1: Wat roepen ze dan?
0: Ze zeggen, hey, Fluitje!
2: Fluitje. Weet je wel, ja.
0: Gewoon een boodschap aan het doen.
2: Ja, precies. Dus dat is heel gek en het is heel leuk. Dus er zijn een mix van emoties wat dan als een golf op je afkomt, zeg maar.
1: Ja. Hey, en nou heb ik sowieso het idee dat het levenslied nu best wel weer populair is in Nederland. Als je kijkt naar Justin de Wild, als je kijkt naar Mart Hoogkamer, Yves Berends en zo. Ja. Al die gasten, Sky High, echt net Falcon 9 raketten.
0: Ja.
1: Waar komt dat vandaan, denken jullie, dat het Nederlandse lied weer zo populair is?
0: Ja, ik denk dat het gewoon een modern jasje heeft gekregen. Dit is ook een beetje zo dat volkspop. Hè? Ja. Het is echt een soort, het kan in de kroeg, maar het kan in de club, maar het kan op een festival.
1: Ja.
2: En er is een soort, mensen willen gezelligheid, ze willen ontspannen, mensen willen plezier maken. Ja. En dat willen wij aan de mensen brengen. Dat hebben we altijd al gezegd, weet je wel?
0: Ja.
2: Dat is wat het is.
1: Ray en Beer in de studio van hun hit Fluitje. Jongens, jullie drinken alleen een colaatje.
2: Ja, maar we
0: hadden geen bier meer, toch?
1: We hebben bier.
2: We zijn gisteren naar de Getver gegaan.
1: Oh.
2: Dat we dachten van, we moeten nu cafeïne hebben om te tegenstabiliseren.
0: We hebben voetbal gekeken gisteren.
1: Ja,
2: leuk,
1: ik ook.
2: Hè? Leuke
1: ik ook. Ja, nou, het is
0: wat drink jij dan?
1: Nou, ik drink nog niks, maar ik wilde eigenlijk wel een pilsje.
2: Zullen we dat even doen?
1: Ja, zullen we een pilsje?
2: Zullen we dat even voor de gezelligheid eentje?
1: Ja, wij gaan even een fluitje regelen. Ik heb hier glazen staan, toch, Aram?
0: Oh, top.
1: Nou, gaan wij even een fluitje regelen. Ga ik natuurlijk zo meteen veel meer met jullie kletsen over jullie toekomstplannen. AFAS Live, daar wil ik met jullie over praten, want dat is een droom.
2: Ja.
1: Misschien heb ik een tip voor jullie.
2: Zo.
0: Oké.
1: Kom ik zo meteen op terug. Teddy Swims is eerst hier en Mr.

0: Zo echt eventjes de soundtrack van deze zomer, als je het mij vraagt.
1: Wat fluit je over? Ja.
0: ook.
1: Ja.
0: Ik ga hem zo meteen draaien, maar eerst even Prospa en Clooney afkondigen. Zij maakt er Free Your Mind. Het is de avondshow van 3FM. Mijn naam is Andres en ik ben met Ray en Beer in de studio. Zij hebben Fluitje gemaakt. Het is een track die ik binnen nu en nou, 3 minuten aan je wil laten horen. Super virale track. Als je een beetje leeft op de talk en op de gram, heb je hem sowieso voorbij zien komen. Juliette die zegt Fluitje. Juliette leeft onder een steen. Hoe zouden jullie jezelf nog even tegen Juliette omschrijven?
1: Juliette, weet je wat het is? Je kan dingen zien, je kan ze niet zien, maar je kan er ook voor kiezen om het wel te zien. En dit is gewoon leuk om te kijken. Kom lekker met ons mee, kom naar een showtje. We zijn heel erg lief, we zijn heel gezellig. Toch?
2: Precies.
1: Dat is het.
0: Waar treden jullie binnenkort dan allemaal op als het gaat om showtjes?
2: Nou ja, we hebben eigenlijk veel aanvragen voor gewoon privéfeesten gehad.
0: Ja?
2: En in september gaan we naar het, mogen we dat zeggen? Of niet?
0: Ja maar loopt ook even, misschien goed om. Er staat hier een soort peloton aan management, producenten. Jongens, kan je even laten horen dat jullie er zijn?
3: Hey!
0: Ja, er wordt ook een documentaire geschoten namelijk. Jongens, heeft Amazon al gebeld? Wat is dit?
1: Ja, ze zijn ons aan het volgen vanuit NL Film, zeg maar.
2: Ja.
1: En dat met alles wat we doen dagelijks, zeg maar.
0: Ja.
2: Ze volgen ons de hele dag door.
1: De hele dag lopen ze achter.
0: Nee, kijk, dat is natuurlijk, al die sterren hebben allemaal een eigen show, hè. Ik bedoel, de Bouwers hebben een eigen show.
2: Ja.
0: De Roelvinkjes hebben een eigen show.
1: Ja.
0: Nou, wie heb je nog meer? Iedereen heeft een eigen show.
1: Nog meer familie, zeg maar.
0: Ja. En wat kan ik dan bij jullie zien wat ik bij die anderen niet kan zien?
1: Nou, wij zijn ons.
2: We zijn gewoon. Kijk.
1: Kijk. Het ding is bij ons gewoon dat we altijd onszelf zijn. En we gaan niet een soort show ophouden. Want je ziet het gehele verhaal achter de schermen, op de slaapkamer, in het, bij wijze van spreken, in het toilet.
0: Oké, die camera die mag echt overal bij.
2: Overal.
1: En het is gewoon geen onzin, zeg maar.
0: Okay.
2: Maar dat is ook omdat we gewoon het hele verhaal wouden vertellen.
0: Ja. En wat is dan het hele verhaal, zeg maar, in een notendop?
1: Keihard werken. Keihard elke dag in de studio zijn.
0: Ja.
1: En gewoon geweldige platen maken. En zoveel mogelijk plezier door te hebben met je maten, met je vrienden.
0: Ja, want die plaat door jullie is geproduceerd door Stille Jos. Die zit hier ook in de studio. Jos, die praat alleen dus niet.
2: Nee, houdt hij niet zo van. Maar hij is echt een geniale producer.
0: Wat maakt hem zo goed? Zeg maar, Timbaland is ook een geniale producer. En Pharrell ook.
2: Kijk, wat je hoort op Fluitje is gewoon echt een oud geluid. Iets wat net even iets anders raakt dan wat we nu op de radio horen, volgens mij.
0: Ja.
1: En Jos communiceert eigenlijk door muziek en niet door woorden.
2: Ja.
0: Ah, oké.
2: Okay. Ja.
0: Nou, dat is wel mooi. Dus hij kan niet echt aan hem aflezen of hij het nu leuk heeft. Kunnen jullie dat een beetje?
1: Hij vindt het geweldig.
2: Ja? Hij vindt het top.
0: Oké.
2: Okay. Ja, anders zou hij ook niet meegaan, hoor.
0: Nee, dat is ook zo.
2: Niet.
0: Hey, ik dacht, we zitten hier allemaal fluitje te drinken.
2: Ja.
0: Laten we ook eventjes een klein spelletje doen. Aram, jij hebt dat helemaal geregeld. Ik heb hier 3 fragmenten.
4: Dat klopt.
0: En wat ga ik daarmee doen?
4: Nou, ik dacht, jij bent niet echt van de Nederlandse muziek. Fluitje is niet iets wat in jouw lijst staat.
0: Nee, wel op TikTok en zo. Ja.
4: Dat wel, maar het staat niet in jouw Spotify-lijst.
0: Nog niet.
1: Nog niet. Na vanavond.
0: Ja.
4: Dus ik wil daar eigenlijk jullie genres uit gaan wisselen.
0: Ja.
4: Dus Ray en Beer moeten dingen raden die jij graag luistert. Dus gewoon de zin afmaken.
0: Oké,
1: goed.
0: Dat is wel even leuk.
4: Je hoort dus een fragment van andere muziek en dan hoor je een fluitje. En dan moeten jullie het afmaken.
2: Oké.
0: Even kijken of we een beetje in elkaars algoritme komen. Oké, jongens. Ja, als jullie nog even een momentje nodig hebben, moet je het zeggen.
2: Hè? Hangt er wat vanaf? Of gaan we, is het gewoon...
0: Maar laten we
1: is
0: doen
1: het voor geld, zeg maar? Of?
0: Nee, dit is NPO, hè, jongens.
1: Oh.
0: Ja, ik kan je straks nog een biertje aanbieden.
2: Oké, okay.
1: Nee, dat is goed.
2: Ja, dan doen we dat.
0: Oké, dit is de eerste, jongens. Ik ben benieuwd of je hem kunnen afmaken.
2: Ja. Dit leven gaat voorbij.
0: Er is zo weinig tijd, dus leef wat jij bent vrij.
1: Maar doe het wel

0: Nog toch? Er is geen veldje aan de lucht. Geen gezeuren, geen gezucht. Oh, cheerio.
1: Heerlijk, man.
2: Ah, dat jullie goed bij stemmen zijn, dat hoor je wel. Hè,
3: ja, Justin, echt een topper. Ja.
2: Jongens, ik ga nog één plaat draaien. En daarna is denk ik maar het moment dat we het gaan doen. Is het de primeur eigenlijk op de Nationale Radio?
3: Wat
2: van,
3: betekent dat?
2: Van jullie track.
3: Dat zou wel
2: is het de eerste,
1: de eerste keer?
2: Is het een debuut?
1: Ik denk het wel.
3: Ik denk het ook.
1: Ik denk het wel.
2: Dan moeten we daar nog even goed adem op halen, jongens. Want
1: ja,
2: dan gaat het gebeuren.
1: Spannend, hoor.
2: Over 3 minuten de track van Ray en Beer op de radio. Eerst 21 Pilots.

0: 21 Pilots. Als je de kans krijgt om het ooit live te zien, dan moet je dat echt doen. Want wat een ongekend grote live act. You're the Raw Fear in de avondshow van 3FM. Het is een spannend moment.
1: Nou, angst.
0: Het is namelijk voor het allereerst dat de track van Ray en BR, die hier te gast zijn tot 8 uur op 3FM, op de Nederlandse radio wordt gedraaid.
1: Ja.
0: Het liedje heet Fluitje. Boys, jullie hebben al 100.000 stream gehaald op Spotify. Dat moet fantastisch voelen.
1: Ja, dat is geweldig.
0: Hoe voelt dat zo'n eerste keer live op de Nederlandse radio?
1: Nou, je laat ons dus heel gemakkelijk voelen.
2: Nou, ik heb het. Ik weet het even niet zo goed.
0: Oké. Okay.
2: Ik ben net tegen jou aan het praten en ik vind dat ik opeens daalt het allemaal in, zeg maar.
0: Ja,
1: ja.
0: Hier
1: dan ja.
0: Maar hier hebben jullie van gedroomd.
2: Het klopt.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja,
0: hier hebben we sinds groep 8 naartoe gewerkt.
2: Ja, dat is wel echt waar.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ik zou zeggen, laten we er met z'n allen ongekend hard van genieten.
1: Ja, ik ga janken hoor.
2: Oh, jongens.
0: Dit is zomerser dan een Aperol. Je hoort nu op de radio Ray en Beer met Fluitje.

0: voor het eerst op de radio, joh. De fluitje van Ray en Beer.
1: Ja, dank jullie wel, jongens. Echt.
0: Ik zie ook dat je helemaal emotioneel wordt.
2: Ja, het is gewoon...
3: Ja, Beer, ja.
0: Kun je uitleggen wat dat met je doet?
2: Het heeft gewoon super lang geduurd. En als je dan merkt dat het dan op de radio wordt gespeeld, dat... Dat voelt gewoon, dat draagt me gewoon. En het voelt gewoon heel goed. En we zijn heel blij en ik ben zo trots op deze jongens.
0: Ja.
2: En ze hebben het zo goed gedaan en deze lieve jongens hier. En dat vind ik gewoon geweldig. Dus dankjewel.
0: Ja, dankjewel. Kijk, het is toch mooi om te zien dat jongensdromen uitkomen.
2: Ja.
0: Laten we het zo meteen nog even hebben over een jongensdroom die jullie hebben. Namelijk de AFAS. Ik heb namelijk iemand gesproken die werkt bij de AFAS.
3: Dat meen je niet.
0: Ja. Ga ik zo meteen eventjes met jullie verder kletsen.
3: Dat meen je niet.
0: Eerst krijg je in de avondshow van 3FM, ja, al gevestigde namen Sam Fender, Olivia Dean. Samen maakten zij Rain Me.

0: Ja, voor het eerst op de radio, joh. De fluitje van Ray en Beer.
1: Ja, dank jullie wel, jongens. Echt.
0: Ik zie ook dat je helemaal emotioneel wordt.
2: Ja, het is gewoon...
3: Ja, Beer. Ja. Ja,
0: het is... Kun je uitleggen wat het met je doet?
2: Het heeft gewoon super lang geduurd. En als je dan merkt dat het dan op de radio wordt gespeeld, dat... Dat voelt gewoon, dat draagt me gewoon. En het voelt gewoon heel goed. En we zijn heel blij en ik ben zo trots.

0: En dat vind ik gewoon geweldig. Dus dankjewel.
1: Ja, dankjewel. Kijk, het is toch mooi om te zien dat jongensdromen uitkomen.
0: Ja.
1: Laten we het zo meteen nog even hebben over een jongensdroom die jullie hebben, namelijk de AFAS. Ik heb namelijk iemand gesproken die werkt bij de AFAS.
0: Dat meen je niet.
1: Ja, ga ik zo meteen eventjes met jullie verder kletsen.
0: Dat meen je niet.
1: Eerst krijg je in de AFAS-show van 3FM, ja, al gevestigde namen Sam Fender, Olivia Dean, samen

0: Van iemand die zegt, zit je halverwege je chemo of ben je al uitbehandeld? Ja, wat doet het dan als je zulke comments leest?
1: Heel eerlijk?
2: Ja, ik vind het een goede grap.
1: Ik vind het ook wel
2: echt om lachen, ja.
0: Ja, voor de duidelijkheid, je bent kaal.
2: Ja, ik ben kaal. Ja. Oh, ja, maar mensen zien mij natuurlijk nu helemaal niet, hè?
0: Nee, tenzij ze meekijken via de kijk-live-functie.
2: Ah. Nee, ja, ik ben kaal. Ah. Maar ik vind het gewoon eigenlijk hartstikke fijn voor in de zomer, weet je wel.
0: Ja, tuurlijk.
2: Van, even een nieuwe look, even fris.
3: En hij heeft al €400 uitbespaard aan de kapper in 2 jaar.
2: Ja,
3: dat is waanzinnig goed.
0: Kijk, dit vind ik mooi aan deze gasten, weet je wel. Die maken alles positief. Als jullie, denk ik, nu oorlogen gaan duiden, wordt het ook gewoon nog iets positiefs. En dat vind ik mooi, weet je wel. Laten we die positiviteit erin houden.
1: Ja, toch.
0: Want een van jullie grote dromen, of misschien wel jullie grootste droom, is... Dubbele punt.
2: AFAS.
3: Ja. AFAS. Live laten kopen.
0: Ja. Heb je al een plan? Hoe ga je dat doen?
3: Blijven rammen.
0: Maar AFAS is wel, kijk, daar kom je niet zomaar. Hè. AFAS is 7000 man.
3: Ja. Daar kom je niet zomaar. Wij geloven in onze capabiliteit dat... Kijk, wij kunnen in principe, wij geloven heel erg dat het kan. En dat hebben we altijd vanaf het begin al gezegd. Dat is onze droom, daar gaan we naartoe bewegen. En dat is wat gaat gebeuren.
2: Je moet
3: en zo
2: ook
3: kan
2: manifesteren.
3: Het ook.
0: Ja, maar dit is... Kijk, AFAS manifesteren is wel iets anders dan een braderie ergens manifesteren. Hè?
3: Kijk, manifesteren vind ik een rotwoord. We gaan het gewoon doen.
0: Oké. Nou, kijk, boys, ik wil achter jullie staan, hè, want ik support wat jullie doen. Daarom heb ik iemand gebeld die bij de AFAS werkte. Die nam niet op. Nee. Die heeft een boodschap voor jullie achtergelaten. Van wat moet je nou een beetje kunnen en hoe krijgen we Ray en Beer in die grote zaal?
3: Ja.
2: Oké.
4: Hey jongens, wat een heerlijk nummer hebben jullie. En ik begreep dat jullie AFAS Live hiermee willen uitverkopen. Nou ja, dat kan op verschillende manieren natuurlijk. Je kan de traditionele manier doen, dat je klein begint en je fanbase opbouwt. Maar goed, dat duurt even. Je kan ook een soort guerrilla marketing, een of andere gekke actie, dat mensen niet om je heen kunnen en wel naar jullie moeten komen daar in AFAS Live.
2: Ja.
4: Of je kan er natuurlijk voor zorgen dat je in het voorprogramma staat van een artiest die al uitverkoopt. Want dan, nou ja, krijgen ze jullie er gratis bij, maar dan sta je alsnog in een uitverkochte AFAS. Dus dat zijn eigenlijk de tips waar ik als eerste aan denk.
3: Mag ik vragen wat zijn naam is?
0: Zijn naam is Maas.
3: Maas, bij deze hebben we een vraag. Wij willen super graag het voorprogramma doen van...
2: Wie dan ook.
3: Wie dan ook.
0: Oké, dus wat dat betreft, als ik zeg Ludovico Einaudi, dan zou jullie daar ook gaan staan.
2: Totaal.
0: Ja, of weet ik het, Britney Spears.
2: 100%. Jij zou dat toch ook doen?
0: Nee, ik heb de droom niet om de AFAS te spelen.
3: Ah ja.
0: Nee, die droom die voel ik echt totaal niet. Ik zou die eerder als nachtmerrie zien eigenlijk.
3: Ah ja.
0: Ja.
3: Nee, oké.
2: Kom je wel kijken?
0: Tuurlijk kom ik kijken,
3: ja. Ik zou het
0: super
3: leuk vinden als je langs op natuurlijk.
0: Ik hoop dat jullie wat hiermee kunnen, boys, met deze tips.
2: Zeker weten.
3: Ik ben van je, dankjewel.
2: Dit is echt super fijn. En ik vond het fijn dat hij het een mooi nummertje vond.
3: Ja, dat
2: vond
3: ik ook tof.
0: Ja, maar Maas heeft er wel verstand van, hoor. Ja, ik bedoel, als je zo lang in de AFAS werkt, in het live circuit leven, dan weet je wel wanneer iets scoort of niet.
3: Ja, Maas, bel ons.
2: Ja, bel ons.
0: Oké, Ray en Beer zijn hier. Zometeen kans op 3FM terrastegoed. 3 rondjes voor jou en 3 vrienden. Hoe je die wint, hoor je zo.

0: Deze combinatie is misschien wel beter dan glas Aperol en ijsblokjes. Dit is zo ongelooflijk lekker. Sam Fender, Olivia Dean, zij maakt de Rain Me In.
1: Jij regelt drie vrienden.
2: Wij regelen de drank.
1: 3FM,
2: terras te goed.
0: Ik ga je over 5 minuten uitleggen hoe je kans maakt op het 3FM Terrastegoed. 3 rondjes voor jou en 3 vrienden op kosten van ons. Omdat je toch ook eventjes met deze temperaturen wel een drankje hebt verdiend. Als je wil weten hoe, blijf even hangen, vertel ik het je zo meteen. Eerst, ja jongens, ik heb Ray en Beert gast. Je hebt net hun track Fluitje gehoord. Is uit, is 100.000 keer gestreamd. Dus ja, een welverdiende uitnodiging hier in de studio. Veel positiviteit. Ik vraag hem toch ook nog even, omdat ik ook wel wat negatieve comments zie.
3: Ja.
0: Dat gaat vooral over je haar. Ik zit ook even nu op YouTube te kijken. Zie ik een comment.

0: Ja, boys, ik vond het echt fantastisch dat jullie hier waren. Ray en Beer heb ik te gast gehad. Ik zie ook dat de app helemaal vol tettert. Hier, Stef die zegt, eerste fluitje zit er al in. Fijn
1: Stef,
0: weekend.
1: Je bent een strijder.
0: Ik zie hier Jasmijn. Wat een lekkere manier om het weekend in te gaan. Doe mij nog maar een fluitje op deze positieve jongens. Dat is wat ik net zei. Jullie positiviteit is echt heel aanstekelijk.
1: Ja.
0: En ik hoop dat die route naar de AFAS jullie gaat lukken. Dat het een mooie route wordt. Dat je geniet van de reis. Als je net de radio aanzet en je denkt, ja, welke boys heb je te gast? Nou, heel even nog.

0: resultaten die jullie hebben afgeleverd. Dankjewel dat jullie hier waren. En heel veel succes met alles wat er nog op jullie pad gaat komen.
1: Ja, dankjewel Andres. Echt superleuk dat we langs mochten komen.
2: Heel lief en fijn dat je ons een plek hebt gegeven. Ook voor Jos.
0: Ja, nou ja, dat is nog één vraag dan ook misschien aan Jos. Kijk, deze track is natuurlijk nu net uit. Wanneer verwachten we nieuw werk? Er wordt overlegd. Het is wel lekker om nog even een scoopje mee te pakken.
2: Ook. Ah ja, oké. Okay. We willen aankondigen.
1: Ja.
2: Dat. Midden juli.
1: Komt er een nieuwe plaat.
2: En die heet.
1: Zonnebank.
2: Zonnebank.
0: Kijk, lekker, boys. Ja. Nou, de route naar de avonds is ingezet. Ray en Beer, check ze op Insta. Thanks dat jullie er waren, jongens. Ja.

0: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
1: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
0: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
1: Score die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
4: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
5: Het is centensensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
5: Nu bij Dirk. Biezen rauwkost. 99 cent. Lekker fris.
6: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
8: doei doei
7: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
9: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
10: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
11: Ja, goed, ik ben een klein beetje uitgelopen. Dat 3FM terrastegoed, dat komt zometeen echt jouw kant op. Het heeft alles te maken met Ray en Beer. Ze verlaten hier net de 3FM-studio. Super positieve boys. Het gesprek was zo leuk dat ik dacht, ja, dat kan het nu niet afbreken. Zometeen jouw kans op 3 rondjes voor jou en 3 vrienden. Hoe je dat wint, hoor je na het nieuws. Het is 8:02.
12: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Morgen kan er weer een record sneuvelen, zegt deze weervrouw.
13: Dat is immer noch nicht das Ende der großen Hitze. Diese höchsten Temperaturen, die werden jetzt mehr und mehr in die Mitte und nach Osten verschoben. Das heißt morgen.
12: De hittepiek in Nederland is voor vandaag bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De VN-landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwer Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Organisatoren vinden het bij Seattle passen om de regenboogvlag ook op het WK te laten zien.
8: Tomorrow's game does not have to be political. You know, let's show the world how welcoming we are and that everyone has a place here in Seattle.
12: Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers zwaar onderdrukt. De wedstrijd is morgenochtend. Het weer, het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
14: 3FM.
15: Ster. Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
16: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
17: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
18: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
19: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
22: Precies! Worstje?
21: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
22: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
21: Nee,
22: meerdere
21: nee,
22: worstjes.
21: Dankjewel.
22: 20 worstjes.
21: Ik hoef geen worst.
22: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding.
21: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen?
22: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
21: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
23: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf 15 euro. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
11: Met zo direct jouw kans op 3 rondjes voor jou en voor 3 vrienden. En ook kun je vast een beetje met je kontje schudden. J Balvin heb ik voor je na Harry Styles.

0: Samen met Willy William hoor je hem in de avondshow. Hij maakte Mi Gente. Dat is dan wel echt een van de zomertracks van 5-6 jaar geleden. Lekker om die nu weer even te horen, toch?
1: Ga je vandaag het terras op? Wij regelen de eerste 3 rondjes voor jou en 3 vrienden.
2: 3FM.
1: We want...
2: Nog een rondje!
0: Oké, 3FM terras te goed. Dat is wat ik voor je heb. Het enige wat ik van jou nodig heb is titel en artiest. Je hoort zo meteen een van mijn collega's. Die zit lekker op het terras, die doet daar een bestelling. Maar op de achtergrond hoor je muziek. En jou de vraag, welk liedje? Titel en artiest doorsturen naar de app van NPO Luister. Dan win je dus vanavond nog 3 rondjes voor jou en 3 vrienden.
3: Hey, Ober. Wij zouden graag iets willen bestellen, mag dat? Ja. Oké, super. Wij hebben echt berenhonger. We hebben net een marathon gerend, dus we willen wel aardig op bitter garnituur. Wat zou je denken dat voor 6 mensen genoeg is? 48. Ja, jij denkt wel aan de centen die binnenkomen. Nou, prima. Doe die maar. John, wat wil jij? Bier? Lijkt het je handig na een marathon? Ja, oké. Okay. Biertje dan. Hebben jullie ook IPA? Ja, doe daar ook maar een van. En nog 1 Chardonnay graag.
0: Ja? Wat heb je gehoord? Stuur het maar door naar die luister-app en dan pak je vanavond nog... te goed voor 3 rondjes voor jou en 3 vrienden...

0: Ik heb het gevoel dat deze guy gewoon geboren is in een zwembad. Al zijn liedjes die passen zo goed op een poolparty. Je hoorde Hugel en Jamaica.
1: 3FM Terras te Goed XXL.
0: 3FM Terras te Goed XXL. De hele dag kon je bij 3FM kans maken op Terras te Goed voor jou en drie vrienden. Drie rondjes om precies te zijn. En dat is toch lekker op zo'n zomerse plakavond als vandaag. Het is gewoon nog 34 graden gemiddeld in Nederland buiten. Op dit moment, ik liet je een opgave horen. Ik zie heel veel berichten in de luisterapp. Onder andere van Danique, die zegt, volgens mij hoorde ik Justice met D-A-N-C-E. Ik zie hier Marco, die zegt, ik hoorde Empire of the Sun en We Are the People. Nathalie, ze zegt, ik hoorde Antoon met Hey Meisje. Aan de telefoon heb ik niemand minder dan Iris. Goedenavond, Iris.
2: Goedenavond.
0: Hoe besteed jij je zomeravonden?
2: Nou, vanavond ben ik op dit moment onderweg om een ijsje te gaan halen in het zuiden van Limburg.
0: Kijk, dus hoe lekker. Dat is wel echt even een goede afkoel dan, zo'n ijsje.
2: Ja.
0: Nou ja, het zou natuurlijk helemaal mooi zijn als je kan blijven hangen om daarna gewoon gelijk het terras op te gaan, toch?
2: Ja, zeker.
0: Oké, ik ga de opgave nog één keertje laten horen.
3: Hey, Ober. Wij zouden graag iets willen bestellen, mag dat? Ja. Oké, super. Nou, wij hebben echt berenhonger. We hebben net een marathon gerend, dus we willen wel aardig wat bitter garnituur. Wat zou je denken dat voor 6 mensen genoeg is? 48. Ja, jij denkt wel aan de centen die binnenkomen. Nou, prima.
0: Ik ben op zoek naar titel en artiest. Als jij dat goed hebt, Iris, dan win jij vanavond 3FM Terras te Goed.
2: Nou, dat
0: wie
2: is
0: hoorde je?
2: Anne-Fleur Vakantie, zijn van Roxy Dekker.
0: Ja, natuurlijk! Anne-Fleur Vakantie, wat een knaller! Dat levert jou gewoon 3 rondjes op voor jou en voor 3 vrienden. Van harte gefeliciteerd!
2: Dankjewel!
0: En wat ga je er als allereerst van drinken?
2: Ik denk een lekker appelbendetje.
1: Heb je ook zo'n dorst?
4: Luister de hele dag en maak ieder uur kans op 3FM Terras te Goed.
1: 3 rondjes voor jou en 3 vrienden van 3FM.

0: wat je volgende week live kan zien in Nederland op Down the Rabbit Hole Festival. Florence Road en Hanging Out to Dry. Zullen we gewoon even blijven bij nieuwe muziek?
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Alhoewel, nieuw. Je kent waarschijnlijk de basismelodie. Dat is een heel bekend liedje. Maar Ige, een rapper uit Engeland, heeft er iets heel cools mee gedaan. Ik vind het sowieso knap als artiesten van bestaande tracks iets nieuws weten te bouwen. Maar als je dan ook nog een heel ander genre ervan weet te maken, dan ben je een kunstenaar met de hoofdletter K. Dit is Ring My Bell.

Ige. En Ring My Bell hoor je in de avondshow. Super dikke track. Ik zei het toch, deze gast heeft er zoiets cools van gemaakt. 26 jaar oud en dan op deze hoogte kunnen opereren. Ja, daar kan ik alleen maar jaloers van worden. Ik bedoel, ik ben 30 en dat gaat me niet meer lukken. Je luistert naar de avondshow van 3FM. Met zometeen Hayley Williams, maar eerst de Night.

Zo goed. Hayley Williams, you're the good old days in de avondshow van 3FM. Zometeen, binnen nu en 5 minuten, kans op een zelfgemaakte pot van Oudijk. Die maak ik met heel veel liefde. En heel veel knoflook. Is alleen te winnen in het radioprogramma, kun je nergens kopen. Hoe win je hem dan? Nou, ga je zo meteen een verhaal vertellen. En aan jou is dan de vraag, is dat verhaal Oudijk? Is het echt gebeurd? Of is het onzin? En heb ik het zeg maar uit mijn dikke duim gezogen. Het verhaal heeft te maken met mijn neefje, zijn studentenvereniging en een DJ optreden.

0: Taylor Swift maakte Elizabeth Taylor. Ik ga je vertellen hoe je kans maakt op een pot zandbal.
1: Odijk of onzin?
0: Ik ga je een verhaal vertellen en aan jou is dan de vraag... is dat verhaal Odijk of is het onzin? Is het echt gebeurd of is het nep? Dat kan je doorsturen in de app van NPO Luister. Kijk, het verhaal begint bij mijn neefje. En mijn neefje zit bij een studentenvereniging in Amsterdam. En dat is hartstikke leuk. Hij zit in een leuke jaarclub. En volgend weekend hebben die boys en girls een groot lustrumfeest. Dat is dat je dan met z'n allen gaat vieren... dat je al 200 jaar dezelfde tradities in ere houdt. En ze zochten voor dat feest nog een DJ. Nou, mijn neefje die zei... Andres, zou jij het leuk vinden om bij ons te komen draaien? Lijkt mij echt te gek. Nou, en je moet heel eerlijk van me weten... ik doe eigenlijk niet zo vaak meer dat soort feestjes. Omdat het heel slecht betaald. Het is vaak ver weg, tot heel laat. Ik heb niet zo heel veel tijd. Maar ik vind het wel heel leuk. Dus ik zei, natuurlijk wil ik dat doen. Let's fucking go. Toen zei mijn neefje, nou, dat is top. Het enige wat ik even nodig heb is een demo. Dan kan ik dat naar de commissie sturen. Toen dacht ik al, ja, gozer, je weet toch dat ik bij de radio werk... en ik draai al mijn hele leven, ik kan echt wel DJ'en. Dus hij zei, nee, het moet echt, de vereniging is, wil dat echt, is een vereiste. Nou, het ding is, ik heb geen demo liggen van mezelf. Dus ik dacht, nou, ik ga dat wel maken. Ik ben op een vrije zondag naar 3FM gereden, want ik heb thuis helemaal geen DJ-set... dus waar ga ik dat op maken? Ik ben op een vrije zondag naar 3FM gereden. Kom ik hier aan, verkeerde USB-stick bij me. Dus ik had eigenlijk al mijn liedjes niet. Moest ik eerst al mijn liedjes van mijn laptop op een USB-stick zetten... om in te laden op de CD-speler. Toen ik dat had gedaan, bleek dat ik verkeerde opnameschijven meegenomen had. Die zaten vol en die kan je alleen maar formatteren op een bepaald apparaat... wat ik niet bij me had. Dus ik hier alle technische diensten de jongens gebeld... van heeft iemand zo'n apparaat, kunnen jullie mij helpen... want ik moet een demo maken. Nou, gelukkig konden ze dat. Ik sta daar heerlijk te draaien in de 3FM Livebox. Ik heb die demo af, ik denk lekker. Stuur ik die eruit en klaar is keken. Ik was echt een beetje moe. Volgende dag krijg ik een appje van mijn neefje. Hij zegt, yo Andres, ik heb de demo geluisterd. En dat was best wel, ik was echt trots op die demo. Hè, want ik,

ging echt de drie genres door elkaar. Ik was best wel nice. Toen zei mijn neefje, demo klonk top, vriend. Dus ik dacht, nou super, geef mij dat tijdslot, kom ik daar draaien. En toen zei hij, we moeten je wel afzeggen, want de vereniging wil graag bekende DJ's. Ja, dus nu zoeken ze DJ's uit de vereniging. Weet je wel, want die is dan bekend bij hun publiek. En toen dacht ik, nou, gadverdamme, ik heb op fucking Amsterdam Dance Event gedraaid vorig jaar. Gaat het? Maar ik ben niet goed genoeg of niet bekend genoeg voor een paar studentenballen. Walgelijk.

0: Het is echt de liefste rapper in de hele scene. Ook zijn hele uiterlijk, zijn look. Het is heel flauwerig, het is heel zoet. Jordan Tyler, de creator. Ring, ring, ring.
1: Oldijk of onzin?
0: Ik vertel je net dat ik niet mag komen draaien bij het studentenfeest van mijn neefje. Omdat ik niet bekend genoeg ben binnen de studentenvereniging. Aan jou de vraag, is dat verhaal Oleg of onzin? Ik ga naar Wilbert. Goedenavond, jongen.
2: Goedenavond.
0: Hey Wilbert, wat voor student was jij?
2: Geen.
0: Wat zeg jij?
2: Ik was geen student.
0: Heb jij niet gestudeerd?
2: Nee, ik heb niet gestudeerd.
0: Oh.
2: Daar ben ik niet slim genoeg voor.
0: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen hoezo? Je hoeft toch niet per se slim te zijn voor een studie?
2: Daarom juist.
0: Nee. Wat heb je dan gedaan toen je van school kwam?
2: Ja, gaan werken. Vervolgopleidingen en gaan werken.
0: Zou je dat mensen aanraden?
2: Nou ja, dat moet iedereen voor zichzelf weten. En waar ik niet zo plezier in heb.
0: Ja, nou, het heeft jou geen windrijen gelegd, toch?
2: Nee, zeker niet.
0: Het heeft jou goed gezet, zoals we dat dan noemen tegenwoordig.
2: Ja.
0: Ik vertel je net dit verhaal. Ik heb echt zoveel moeite gedaan. Ik ben helemaal in de weer gereden. Ik had mijn spullen niet bij me. Ik ben de hele middag bezig geweest met het maken van een demo. Zodat de heren van het bestuur van de studentenvereniging Amsterdam konden bepalen of ik een beetje kan draaien. En toen was het antwoord: ja, wij willen eigenlijk toch liever gewoon mensen die bij ons lid zijn. Want dat is beter voor de kaartverkoop. Ja. Wat denk jij? Is dit verhaal oorlijk of onzin?
2: Ik denk dat het onzin is.
0: Waarom?
2: Waarom? Nou, ik denk niet dat jij zoveel fouten maakt.
0: Nee.
2: Het is dit fout, dat was niet goed. Dat was je vergeten. Nou, dat was even te veel.
0: Oké. Okay. Als dit inderdaad onzin is, Wilbert, dan win jij een zelfgemaakte pot Sambal Oda. Kun je nergens kopen, alleen hier winnen.
2: Lekker.
0: Here we go.
3: Dit verhaal is Oudijk!
0: Oh. Ja, het is dus waar.
2: Hoe kan je zoveel fout maken?
0: Ja, weet ik veel. Dat is mijn brein gewoon. kijk, aan de andere kant, Wilbert, het gebeurt me 3 keer op een dag. Dus ik raak er wel aan gewend. Heb jij een tip dan, hoe je wat minder chaotisch overkomt in het leven?
2: Misschien iets eerst afronden voordat je het volgende weer begint. Ik hoop dat dat werkt voor jou.
0: Dat denk ik wel. BFM. Oh, ik moet dit gesprek nog even afronden. Ik was al met iets anders begonnen. Hey, ik wens je een goed weekend, man.
2: Dankjewel, jij ook.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
9: Opgelost. Autotaalglas.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen van mijn mama?
14: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
15: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
14: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
16: Fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
17: Dat gaan we vieren.
16: Zo goedkoop, daar word je fan van.
18: Dat gaan we vieren.
16: Aldi.
19: Renew.
10: ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
17: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
18: Dat gaan we vieren.
17: Dus nu naar Aldi.
19: Oranje fans opgelet, KPN.

0: vanavond. Jouw kans om jouw lievelingsmuziek op de radio te krijgen. Hoe dat werkt, hoor je zo. Eerst krijg je het nieuws. Het is 9 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkeloren.
2: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
1: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. De Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
3: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
1: Kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS-journaal.
0: 3 van verkeer namens de ANWB. 1 vertraging, die staat op de A16. Dat is Rotterdam naar Breda bij Hendrik Ido Ambacht. Het is daar een kwartier op onthoud. Dat heeft te maken met een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken open. 3FM.
4: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
6: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
10: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
0: 3FM. Hallo NCRV. Andres Oudijk. Binnen nu en een half uur aan jou de vraag: welke liedjes moeten er absoluut op de radio voor het weekendgevoel? Kan je me zo meteen laten weten. Eerst

zo goed nieuw liedje, toch? Ik was nog helemaal niet klaar met alles anders wat hij had gemaakt. Maar ik ben blij dat hij weer nieuwe dingen heeft gemaakt. Dat we daar weer op kunnen teren. Jordan Samber. Deze week de mega hit. My Body Isn't Ready. Hey jongens, we moeten zo meteen toch echt even praten over wat er allemaal gebeurt in de festivalwereld. Doen we na Another.

Nou, het weekendgevoel is wel begonnen zo hoor. Al wat heerlijk dat je 3FM luistert. Je hoorde Another and Talk to You. Oké, stel hè. Je gaat op roadtrip met je allerbeste vriend. Iets waar je gewoon echt maanden naar hebt uitgekeken. Maanden naar hebt toegeleefd. Nou, dan is de auto gepakt. De snacks ingeladen. De navigatie staat aan. Jullie hebben samen een playlist gemaakt, weet je wel, voor onderweg. Eindbestemming, Portugal. Terwijl jullie samen in de auto zitten, op de A16, dus echt net terwijl je vertrokken bent, je bent nog niet eens een uur onderweg, hoor je dit. En stopt je motor ermee. Je ziet op een gegeven moment de vlammen uit de motorkap schieten. En je weet, ik kan niet meer verder rijden. Je staat samen met de beste vriend te wachten op de ANWB en die verklaart, je motor is totaal los. Trek je dan ook de hele fucking auto uit elkaar? Sloop je dan ook de ANWB, meneer? Beuk je dan met je dikke lichaam door de voorruit heen? Scheld je de motor helemaal de tering in? Nee, natuurlijk niet. Dat is namelijk iets waar niemand wat aan kan doen. Dat heet onvoorziene zaken. Maar waarom doe je dat dan wel op DEFCON? Waarom breek je dan op DEFCON wel een heel festival af? Omdat de organisatie de veiligheid niet kan garanderen vanwege de hitte. Iets waar ze niks aan kunnen doen. Je hebt vast die beelden gezien, toch, online. Ik schaam me daar echt voor. Je ziet allemaal gasten die dan dat festival proberen te slopen. DEFCON is afgelast. Dit weekend gaat niet meer door. En in plaats van dat te accepteren, je spullen toch weer in te pakken, hoe jammer ook, lopen daar een paar, nou ja, het zijn niet eens een paar, het zijn duizenden mensen, die breken gewoon in op een festivalterrein. Ik zag op een gegeven moment tractoren achter de hekken staan, omdat die mensen anders over de hekken heen klommen. Ik snap dat niet. Dat doe je toch ook niet als je dus met die vriend in de auto zit en ineens gaat je motor stuk. Dat is overmacht. Dat het nu zo godsgratie tering warm is, dat is overmacht. Dan moet je toch niet de schuld bij een festival gaan leggen. Daar help je zo'n organisatie echt lekker mee. Weet je wel, die hebben waarschijnlijk al kosten die ze moeten maken. Allemaal artiesten ingevlogen, decor gebouwd, liveshow gebouwd, technici ingehuurd. Dan ga je daar nog even wat extra kosten bij toevoegen. Ik kon mij daar echt met mijn hoofd niet bij komen. En op dat moment schaam ik mij ook een beetje om Nederlander te zijn. Ik denk, Jezus Christus, wij kunnen ook echt niks hè, als het tegen zit. Daarom wil ik toch even die organisatie supporten.

0: Kijk, weet je, als je het lied niet leuk vindt, dan glij je wel weg als je hem ziet. Wat een sexy guy, wat een sexy tune. Het is Mr. Bruno Mars, zijn nieuwste heet On My Soul, hoor je natuurlijk in de avondshow van 3FM. Mijn naam is Andres en ik vind het fantastisch dat je voor 3FM gekozen hebt. Want ik bedoel, je hebt veel keuze vanavond. Er is ook een voetbalwedstrijd aan de gang. Dat is Noorwegen die aan het spelen is. Haaland, gaat hij scoren, de ja of de nee? Spannende wedstrijd. Aram, mijn collega, jij bent echt veel meer in het voetbal dan ik.
1: Ja, dat is niet zo moeilijk.
0: Tegen wie spelen ze eigenlijk Noorwegen?
1: Frankrijk.
0: Frankrijk, spannende wedstrijd.
1: Ja, absolute favoriet Frankrijk. Noorwegen, ja, heeft vooral Haaland.
0: Ja.
1: Leuk figuur om naar te kijken.
0: Ja, hij rent een beetje als Alfred Jodocus Kwak.
1: Zeker.
0: Het is een beetje scheef.
1: Ja, het ziet er gewoon niet uit.
0: Het is een beetje als ik of in het veld zou staan. Alleen hij scoort wel. Ja, goed, bij mij moet de avond nog beginnen.
1: Wie weet.
0: Hey, wat heerlijk dat je het weekendgevoel samen met ons wilt delen. Zometeen jouw kans om jouw lievelingsliedjes op de radio te krijgen. Hoe dat werkt ga ik je zometeen uitleggen. Eerst even dansen, Gorilla's hoor je zometeen. Maar eerst, Calvin Harris.

0: zo'n fantastische band. Dat heeft Kevin. Ik heb ze live gezien op Best Kept Secret. Oh, Kevin, ik ben zo jaloers. Gorillaz hoor je in de avondshow. Zij maakte There. Vrijdagavond gevoel in volle vaart. Zometeen ready for the party van Kiki. Echt even beuken. Maar eerst wil ik aan je vragen... wat zijn tracks die jij de afgelopen tijd naar je vrienden doorstuurt? Wat zijn liedjes waarvan jij zegt... zo, deze zijn zo dik. Dit is echt een liedje wat ik heb herontdekt. Kan in elk genre zitten, want tegenwoordig ontdek je zelfs nog bij de fucking bakker... goede muziek. Wat is jouw daily discovery?
1: Daily discovery.
0: Met andere woorden, wil je dat ook naar mij toesturen? Weet je wel, dan kan ik het namelijk zometeen voor heel Nederland draaien. En kunnen we dus met z'n allen onze Spotify wat uitbreiden...

Beat. Over 20 minuutjes op 3FM. Met andere woorden, de allerbeste dansbare muziek. En tot die tijd wil ik graag liedjes voor je draaien die jij vet vindt. Liedjes waarvan jij denkt, hey, dit is echt vrijdagavondgevoel. Dit heb ik herontdekt. Dit wil ik graag delen met de rest van Nederland. Je weet me te vinden. Stuur maar door naar de luisterapp. Kan ook op een DM via @andreasoerlijk op Instagram. Dan draai ik het allemaal live voor je. En het mag alles zijn, hè. Wat je nu wil horen, je weet me te vinden.

Ik denk dat Jasmijn Gen Z'er is. No eyes on me. Ik krijg haar namelijk niet te pakken, maar ze wilde heel graag Clapton horen. Met No Eyes. Ze zegt super zomers. En dat is het zeker.

alles wat je hebt ontdekt en wat je naar je vrienden hebt gestuurd af een periode, kan je ook naar mij sturen via de luister-app. Dan draai ik het namelijk voor je. Ik ben gewoon benieuwd, waar heb je zin in? Wat heeft deze vrijdagavond volgens jou nodig? Het is Bart, die zegt Disclosure brengt mij ook altijd een zonnetje in huis. En Jens die zegt, is dit je demo? Ja, ik draai het wel allemaal live.

0: Avondshow van 3FM. Je kan jouw lievelingsliedjes doorsturen. Dennis, goedenavond.
1: Hallo, goedenavond, met Dennis.
0: Dennis met Andres. Hey.
1: Hey Andres.
0: Wat heb je ontdekt, jongen?
1: Ik heb Arcade ontdekt van Battle Baby.
0: En wat is het voor soort muziek? Ik ken het nog niet.
1: Je kent het nog niet. Ja. Hikpie ken je inmiddels wel, denk ik.
0: Hikpie, Amsterdamse band, zeker. Goeie gitaar.
1: De staat
0: ken ik ook. Nijmeegse band, goede gitaar.
1: Als je dat een beetje mixt voor dit nummer, dan zit je redelijk in de richting.
0: We gaan hem luisteren, jongen. Dankjewel voor het doorsturen.
1: Hartstikke fijn, dankjewel.

Zo! En dat is het mooie aan muziek, hè? Kun je overal ontdekken. Deze was voor Dennis. Die had Bad Luck Baby ontdekt. Liedje heet Arcade. Goeie dosis gitaren. Als je daarvan houdt, het staat op Spotify. Liedje is gloedje nieuw en duurt 3,24. Dan heb je alle trivia feitjes. Dan, ja, Jens. Oh, sowieso ook een Jens hier. Neemt zijn telefoon niet op, maar die heeft wel echt een dikke track doorgestuurd die ik met heel veel liefde wil draaien. Het weekendgevoel is hier. Dit is Mr. Wizo.

zijn van die tunes die je gewoon even helemaal terugbrengen, toch? Naar misschien wel een bepaald tijdperk in je leven. In mijn geval is het bij deze, ik begin een beetje met uitgaan. 15, 16, dat zou het geweest zijn. 17 misschien. En dit was zo'n klapper dat je dan, zeg maar, als je deze hoorde in een club, dan wist je, oké, ik ben op de goede plek. En inmiddels vind ik het dan mooi als Jens zegt, hey, ik wil deze graag horen. Flatbeat in de avondshow. Meer liedjes die je hebt ontdekt. Het hoeft niet per se house te zijn. Hè? Het kan ook klassiek zijn, jazz, misschien Bad Bunny. Ben je daar geweest deze week? Stuur me door, ik draai het.

0: eerst even naar Job, want Job heeft een liedje ontdekt. Goedenavond, jongen.
1: Hallo, hallo.
0: Job, wat wil je horen? Wat heb je ontdekt?
1: Chanpan met Jungle.
0: Wat voor soort muziek is dit?
1: In principe is het een soort indie band uit New York. Ze draaien eigenlijk van alles. Dus ja, ik heb ze ontdekt met drum en bass. Ja, ze maken eigenlijk van alles. Jungle, drum en bass, gewoon lekker indie chille muziek. Heerlijk.
0: Gaat voor je draaien, jongen. Het is nu op de radio.
1: Dankjewel.

0: Zometeen na tien in de beat. Just even kijken is hier.
1: Hey.
0: En die heeft zin om te rammen.
1: Ik heb zin om te rammen.
0: Voor jou een leren pet op.
1: Alles leer.
0: Goh, en je bent ook bruin, ouwe.
1: Ja.
0: Lekker.
1: Niemand zo bruin als Justin uit Kijk Duin. En nergens zo bruin als bij Justin in de tuin. Ja.
0: Ja. Oké. Okay. Wat dat betekent, dat wil ik misschien nog niet weten. Zometeen de beat. Wat kan ik verwachten?
1: Ja, ik heb het een beetje omgetoverd tot de heat. Het eerste uurtje. Ja. Alleen maar platen rondom de hitte natuurlijk. We krijgen Pip over de vloer. Mijn favoriete club uit Den Haag is Club van de Maand. En die hebben Nienke de Passa meegenomen. Sorry, dat zeg ik niet goed. Nienke Passa meegenomen om te draaien. Het laatste uurtje. En we gaan wat mensen bellen die zich hadden ingeschreven voor de DJ-contest voor Wilde Weide. Dat is volgende week.
0: Ja.
1: Dus we gaan wat winnaars bellen.
0: Kijk, lekker man.
1: Ja.
0: Als de telefoon overgaat, dan is het dus goed nieuws opnemen. Het is niet de Belastingdienst.

0: nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
1: Oh, wat een goal!
2: Goal?
3: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
4: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Oranje fans opgelet,

0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
1: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
2: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
3: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
2: Dus?
3: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
2: Ah, met superkorting.
3: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrije vakanties.

0: Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
2: Ja, de allereerste editie van de Beat ooit is onderweg. Hot in Heer van Tiga hoor je zo meteen na het nieuws van 10 uur. Goedenavond.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Eerder lagen er ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. De gevangenis in Almere is sinds 2019 niet meer in gebruik. Het complex was destijds een van de 26 gevangenissen die werden gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Met het heropenen zouden er nog 320 extra cellen bij moeten komen. De ministerraad heeft groen licht gegeven voor een ingrijpend pakket maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. Volgens premier Jette kan Nederland hiermee van het zogenoemde stikstofslot.
4: De komende tijd gaan we weer vergunningen kunnen verlenen voor pasmelders en interims. Dat zijn boeren die al heel lang in onduidelijkheid zitten. Voor boeren die willen verduurzamen en voor heel veel projecten zoals woningbouw. Het zal wel per regio verschillen. Waar dat ook snel kan.
3: De vee- en landbouwsector vindt de gevolgen voor de boeren te groot. Milieuorganisaties zijn juist positief, net als Bouwend Nederland. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei wil dat er ook verplicht statiegeld komt op plastic, zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook wil ze onder meer een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. Verder moeten er meer plekken komen waar mensen de flessen en blikjes kunnen inleveren. Op veel plaatsen in Nederland is het nog steeds boven de 30 graden. Vanmiddag was het uitzonderlijk heet. Het werd 39,4 graden in het Limburgse El. De hitte veroorzaakte veel problemen. In Ter Apel moesten tientallen mensen buiten wachten in de zon, zegt het Rode Kruis.
5: Er zijn 20 mensen naar binnen gegaan die ook echt binnen konden blijven. En uiteindelijk is er nog ruim 40 mensen uiteindelijk voor wie geen plek was. Dus die stonden in de hitte.
3: Uiteindelijk mochten zij in een kantoorpand schuilen tegen de zon. Het weer, vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dus ook nog wat verkeersinformatie op de A1 Hengelo richting Osnabrück. Tussen de Lutte en Duitsland 10 minuten vertraging komt door grenscontrole. De A18 knooppunt Koenplein richting knooppunt Watergraafsmeer. Tussen Amsterdam, Tuindorp, Oostzaan en Landsmeer. Een kwartier vertraging komt door een ongeval. 3FM.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
10: Precies! Worstje?
9: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
10: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
9: Nee,
10: meerdere
9: nee,
10: worstjes.
9: Dankjewel.
10: 20 worstjes.
9: Ik hoef geen worst.
10: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding.
9: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen?
10: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
9: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
11: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
14: I was working on.

0: burgers die gaan volgens mij s'avonds toch wel tegen een uurtje of 10 slapen. Dus als jij s'nachts een feest hebt, weet je in ieder geval zeker dat die mensen er niet zijn. En dat is het leuke ervan.
1: De burgers.
0: Ja, burgerlijke burgers, laten we het zo zeggen.
2: Dit is The Beat met Justin Verkijk.
3: Slaap lekker, burgerlijke burgers. Hallo freaks, dit is editie 161 van deze prachtige radiobijeenkomst. Speciaal voor dansvloer-enthousiastelingen, aspirant-dansvloer-enthousiastelingen en iedereen die het bloedheet heeft. Ik heb allemaal coole muziek meegenomen, dus I got you. Ik heb me laten inspireren door mijn transpiratie. Een uurtje muziek rondom het thema hot. Dus dit is de heat en niet de beat, dacht ik. Ik heb het bloedheet, joh. Volgens mij is dit de warmste dag ooit, of zo. We krijgen tussen 11 en 12 Pip uit Den Haag op bezoek. Ze zijn onze club van de maand, een bijzondere plek waar ik zelf ook een hoop aan te danken heb. En waar zoveel moois vandaan is gekomen. En vanavond nemen ze ook Nienke Passa mee voor een DJ-set vanuit de Livebox. Dus het wordt één groot feest hier straks. En we gaan nog iets spannends doen in het kader van Wilde Weide, dat volgende week losbarst en waar wij met The Beat een stage hosten. Ik ga je er zo meteen meer over vertellen. Balearic London is onderweg met mijn favoriete Macarena remix. Body Heat van Focke-Wulf ga ik ook voor je draaien zometeen. En dat allemaal na de allerheetste plaat van Jungle ooit.
4: Right on time, back by the beach. Still gonna bring the heat.

0: Ja, hoe is het met je?
1: Goed. Ik heb het bloed heet. Het is heel warm, maar het gaat goed.
0: Ja, het is ook echt te benauwd vandaag. Ja,
1: de warmste dag van...
0: Volgens mij wordt het de warmste dag ooit. Ja. Dus het is gewoon echt niet normaal.

in Krachenburg. Zaterdag wordt sowieso de leukste dag, want dan is er een The Beat Stage in de tanker. Een houten schip die in de volksmond ook wel de Beatboot wordt genoemd. We hebben Casey de Funkaholic en Siem uitgenodigd. 36 Frames, back-to-back met Razmik, a.k.a. Dave van de Baco's. Mallory samen met Sennis en ik ga zelf ook nog draaien. Ik heb er heel veel zin in, maar het is nog niet alles. Want we hebben 4 plekken overgehouden en daar hebben we een DJ-contest voor in het leven geroepen. So You Think You Can Wilde Weide. En er zijn heel veel aanmeldingen voor binnengekomen. Daar hebben we netjes naar geluisterd. En we gaan zometeen wat winnaars bellen. Dus ja, hou hem hier. En dan hoor je als eerste wie er hebben gewonnen. Het wordt sowieso tof. Ik laat je eerst nog even mijn favoriete zomerhouseplaat horen. Gemaakt door Keytronics Ensemble in 1990. Calypso of House heet die. The Paradise Mix. Het is opgedoken door Young Marco voor een compilatie vol met dromerige zomerhouse. Italian Dream House heet die compilatie. Ja, ik geef je een tipje. Doe jezelf een plezier en ga dat eens luisteren op een dag zoals deze. Klinkt toch fantastisch. Stel je even voor, jij en ik in een cabrio. Onderweg naar Rimini. De wind door je haar. IJskoud biertje in je hand. Of beter nog, een frozen margarita. Eentje met aardbeiensmaak. Op zo'n kronkelige weg met aan de ene kant bergen en aan de andere kant de meest azuurblauwe zee die je ooit hebt gezien. En we hebben het hele weg over koetjes en kalfjes. Maar nu zijn we even uitgeluld. We hebben niks meer te zeggen. Het valt stil.

0: FCO, it's you, Sansoda's Panorama Bar a cappella mix. Ja, en heet is die. Keytronics Ensemble, de voorgedraaid Clips of House, de Paradise Mix. Dat is de plaat waarvoor ik een playlist ben gestart die Cabrio, Music for Cabrio's heet. Omdat ik dacht, ja, dat is echt het ideale nummer om in een cabriootje te luisteren. Goed, het is 3FM met de beat. En we hebben het heet?
1: De beat.
0: En volgende week zaterdag zijn we met de beat in Krachenburg voor Wildewijde Festival. Een eigen stage in de Tanker, a.k.a. de Beatboat. Een programma om je vingers maar af te likken, al zeggen we het zelf. Casey de Funkaholic, back-to-back met Seam. Dirty Sick Frames, back-to-back met Resmik. Dat is Dave van de Bako's, hè. Mallory en Sennis en ik zei de gek. We hebben 4 plekken op de timetable opengelaten en een DJ-contest opgezet. So You Think You Can Wildewijde. We hadden meer dan 400 aanmeldingen en er zaten zoveel goede sets tussen. We waren blown away. Het was moeilijk kiezen, maar uiteindelijk is het gelukt. Ik heb, als het goed is, nu 4 winnaars aan de lijn. Faiz, Ada, Ayoun en Zina Ray. Goedenavond.
2: Hallo.
0: Hey, allemaal tegelijk. Hey. Ik ga eerst even voor jullie klappen. Yeah. Woo! Ja, zo tof dat jullie meegaan naar Wildewijde met ons. Faiz, om even bij jou te beginnen. Had je er een goed gevoel over? Over je aanmelding?
2: Ja, eigenlijk wel. Ik hoopte alleen dat het bij jullie in de smaak zou vallen, maar ik had mijn best gedaan.
0: Had je een bepaald idee waar je ons mee omver wilde blowen?
2: Ja, ik dacht gewoon wat lager in BPM, iets meer groovy. Ja. En veel afro en tribal vibes. Ja,
0: ja, vet. Ada, heb jij getwijfeld om mee te doen?
3: Nou, eigenlijk niet. Ik wilde gewoon heel graag laten zien dat ik dit graag wil. Dus ik heb eigenlijk zo snel mogelijk een setje ingestuurd.
0: En wat was doorslaggevend voor jou om hier aan mee te doen?
3: Dat ik denk dat het gewoon heel leuk is om in de Tanker gewoon echt een beetje sexy, freaky, een beetje rare muziek te draaien. En daar verheug ik me gewoon heel erg op. Dus daarom hoopte ik het zo.
0: Sexy, freaky en rare muziek. Dat klinkt als mijn verjaardag. Helemaal zin in. Ayoun, jouw mix heeft als titel Mix voor Wildeburg. Even voor de goede orde, dat is een weekje later, hè?
4: Ja, dat klopt. Ik dacht, ik had vorig jaar dat van Wildeburg gezien en toen dacht ik, nou, geen reactie. Ik ga dit jaar inderdaad voor een weekendje eerder.
0: Hey.
4: Dus vandaar dat ik bij jullie ben, Wildewijde.
0: Ja, vet. Je had vorig jaar ook ingestuurd.
4: Ja, voor Wildeburg. Maar dat, ja, dat is niet geworden. Dus ik dacht, weet je, ik ga voor een weekendje eerder.
0: Ja, en zo zie je maar, toch? Dat je nooit moet opgeven na een eerste keer als dat niet lukt.
4: Precies,
0: ja.
4: Precies.
0: Ja, super vet dat je erbij bent, man. Komende zaterdag is het dus, hè, voor de goede orde.
4: Yes.
0: Nee, sorry, volgende week zaterdag. Ik ben nu zelf ook in de war. Zina Ray, zeg ik eigenlijk Zina Ray of Zina Ray?
5: Zina
0: Ray. Jij pakte ons eigenlijk al deels met het onderwerp van je e-mail. Weet je nog wat je schreef? Hallo? Oh, Zina Ray is weg. Ik weet niet of ik die terug kan krijgen. Ik weet niet waar Dave van der Bako is ook volgens mij weg. Zina, je bent er niet meer, toch? Of wel? Nee, Zina is er niet. Dave, kunnen we Zina nog een keertje bellen? De Zina wordt nog een keertje gebeld. Dan ga ik nog even terug naar Faiz. Want we hebben voor jou volgens mij het openingsslot in gedachten. En dat kwam wel echt door die heerlijke, lome, trage sound die je had ingestuurd. Is dat iets dat je vaker draait?
2: Ja, dat is eigenlijk wel het liefst wat ik draai, ja. Niet zo heel hoog in BPM, iets meer laag. Want dat is echt mijn ding, ja.
0: Dat is echt je ding, ja. En het is natuurlijk een hele tijd heel snel geweest allemaal. Heb je het idee dat we ook weer die kant op gaan? Dat het weer wat rustiger wordt allemaal?
2: Ja, ik hoop het vooral. Want mijn benen houden het niet altijd meer bij.
0: Nou, laten we hopen dat jij de toon hebt gezet. Als het goed is Zina Ray ook weer aan de telefoon. Hallo!
5: Ja, hoi, sorry. Soms hangt mijn telefoon gewoon op.
0: Hey, wat ik dus zei, je pakte ons eigenlijk al deels met het onderwerp van je e-mail. Weet je nog wat je schreef?
5: Ja, ik had gewoon, please, mag ik get over draaien op Wildewijde? Dat wil ik heel graag.
0: Ja, vet. Nou, daar had je ons al mee. En toen ook nog een goede mix. Ik ben hartstikke blij dat jullie er alle 4 bij zijn. Faiz, Ada, Ayoun en Zina Ray. Thanks voor de moeite die jullie erin hebben gestoken. En ik zie jullie gewoon volgende week op Wildewijde.

0: En daarvoor Champion, Sammy Fergie, Hot in Here. Als je het nog niet door had, het thema was dus hot. Ja. En of het hot was, potverdomme. Blijf lekker hangen, want we hebben zometeen een nieuwe Club van de Maand. Ze komen uit Den Haag, meer ga ik er nog niet over zeggen. Dus blijf in de buurt. 3FM.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf €15. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
3: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga...

0: zakje worsten. Nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/theweeknd.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook. Uit de meterkast.
4: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business.

0: item van de maand. En dat gaan we vieren. Dat doen we gelijk na het nieuws van 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De aanval is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanval op een schip gisteren in de straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump houdt Iran daarvoor verantwoordelijk. Hij sprak eerder al van een dwaze schending van de wapenstilstand. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren die tot morgenmiddag duurt. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogst gemeten temperatuur was vandaag 39,4 graden. En dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwend Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. En verder mogen melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare houden. Het weer op de meeste plaatsen is het droog, maar lokaal kan er een onweersbui voorkomen. Vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen dan is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
4: Dat gaan we vieren.
3: Zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
9: Opgelost, Autotaalglas.
10: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
11: Nu bij DA 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
12: De vriendelijke specialist DA.
13: It's Friday night and we have to ask an important question. Do you know where your teenagers are? This could be the night your child ventures into a secretive and potentially dangerous world. The world of the rave.
14: Team Verkijk.
0: Hey, goedenavond. Heb je al een drankje in de buurt, is de grote vraag. We hebben namelijk zometeen het nationale bakermoment. En nu inschenken is zometeen mee.

0: Goedenavond. Housemuziek en houseparties. Wie zich niet elk weekend in het nachtleven stort, kan vandaag zien en horen wat hij tot nu toe gemist heeft. House is niet zomaar muziek of zomaar een feest. House is een verschijnsel, een fenomeen. House is niet voor burgerlijke burgers.
1: Dit is de Beat op 3FM.
2: Tot 1 uur zijn we bij je met de heetste radioshow, met de coolste muziek. En de komende 2 uur staan in het teken van een van mijn favoriete

0: Ik ben daar denk ik een kleine 19 jaar kind aan huis. Het voelt als familie, maar dan wel een soort van dat hele lelijke achterneefje dat je een beetje waar je omheen loopt, zeg maar, op de familieverjaardagen. Maar er is liefde in ieder geval. Josie en Quincy van Pip zijn hier. Josie is programmeur. Quincy is clubmanager. Goedenavond. Welkom, vrienden.
1: Goedenavond.
0: Hallo, hallo, hallo. Josie, hoe leg je aan iemand uit in één zin wat Pip is? Jij kan dit.
1: Oeh, ja, dat kan ik wel. Een fantastische chaos.
0: Een fantastische chaos.
1: Ja. Twee woorden, geen zin, hè?
0: Nee, maar het maakt niet uit.
2: Niet zin nodig.
1: Lange zinnen. Hoe korter, hoe beter.
0: Het is een fantastische chaos. Ja. Dan maak je het een zin. Quincy, ik zag jou vandaag nog een hele diepe kuil graven op het strand.
3: Ja, dat klopt.
0: Ben je tevreden met het resultaat?
3: Ja, was een mooie kuil, was gezellig, leuk.
0: Je was ook nog iemand aan soort van aan het inzepen.
3: Ja, er gebeurde veel.
0: Ik dacht, ja. Ik moet even kijken of er wel consent is.
3: Ja, er was consent.
0: Er was consent.
3: Dat heb je meegekregen, toch?
0: Ja, en dan maar zeggen dat Den Haag geen dorp is, toch? Ja, ik was precies, met Quincy precies. Op het strand bij de strandtent waar de vriendin van Josie werkt.
3: En Josie ook was. Josie was er ook.
1: Komen we elkaar nooit tegen.
3: Nee. Ja, Josie was er ook voordat de voetjes verbranden.
0: Ja. Ja. Het wordt een beetje een gekke avond waarin ik een beetje ga vragen naar de bekende weg. Want volgens mij kom ik er langer dan dat jullie er komen.
1: Ja. Maar goed. Zullen we nog wel eens zien?
0: Ja, ik vind het ook heerlijk als jullie het een beetje aan me uitleggen. Dus ja, ik wil straks alles horen over jullie carrières en toekomstplannen bij Pip natuurlijk. Maar ik dacht, laten we eerst even een klein drankje drinken.
4: Ja. Bij de bakkelkraai. Tjoeke tjoeke. De Bako-trein.
0: Dames en heren.
4: Nationale
0: Bako-moment. Woehoe. Oh. Het Nationale Bako-moment. We drinken normaal altijd een bakootje rond dit tijdstip. Iedere vrijdagavond. Maar de laatste vrijdag van de maand is Club van de Maand. En dan vragen we de Club van de Maand of ze hun signature drink mee willen nemen. Quincy, het is een Haagse hoertje.
1: Nee, een Haagse sekswerker.
0: Je hebt helemaal gelijk. Een Haagse sekswerker. Wat zit daarin?
3: In een Haagse sekswerker zitten wodka, appelsap en sparoot.
0: En is dit dan momenteel nog steeds het populairste drankje?
3: Ik denk dat stiekem toch wel de bako aan het winnen is.
0: Is de bako aan het winnen?
1: Ja, misschien de zelfs wel, hoor.
3: Ja, ligt er aan het feestje. Maar voor mij uiteindelijk toch wel gewoon een bakootje altijd. Ja.
0: Toch wel.
3: Ik bestel niet vaak een Haagse sekswerker.
1: Maar je moet wel gewoon... Blijf bij de essentie, blijf bij de kern.
0: Ja.
1: We zijn ooit ontstaan uit een Haagse sekswerker. Dus.
0: Ja. Ja, het is ook een cultuurbordeel, toch? Is hoe Pip omschreven wordt.
3: Absoluut. Maar
0: goed, dames en heren, het Nationale Haagse Sekswerker moment. Courtesy of Pip Den Haag. Het is dus wodka met appelsap en dan een splash of sparoot.
1: Ja, het
0: is
1: niet te veel.
0: Je gaat niet 50-50.
3: Nee.
0: Je maakt hem gewoon een beetje...
1: Er moet een paardenhoef aan wodka zijn, een stukje been aan appelsap... en dan net zo'n kniehaartje aan sparoot.
0: Nou, dat is gelukt. Nou, ik ga ervoor.
1: Cheerio.
3: Proost.
1: Dat smaakt thuiskomen. Ja, Verdamme wat lekker.
3: Uit plastic beker toch lekkerder, hoor. Uit plastic beker toch lekkerder.
0: Ja, het is zo'n hardcup. Dat
3: ja,
0: je die,
3: hardcup. Die, ja, hardcup met Pip-logo erop.
0: Die vaak op de grond heeft gelegen. Dat je denkt van...
3: Je kan er niet meer doorheen kijken.
0: Nee.
3: Maar daar maakt hem extra lekker.
0: Ja, want er zit ook een soort van... Want er zitten dan groeven in. En daar, ik heb het idee dat daar ook smaken in blijven hangen.
3: Ja, precies. Ja. En karakter.
0: Dus, ja, het is karakter. Het maakt ook niet uit wat je bestelt. Het smaakt allemaal naar een Haagse sekswerker, toch? Ja. Bij Pip.
1: Exact.
3: Uiteindelijk wel.
0: Ja, goed. Groot onderdeel van het Nationale Bako-moment is de Nationale Bako-soundtrack. Het is eigenlijk een soort van twee dingen waar het aan moet voldoen. Of aan zou kunnen voldoen. Dus zeg maar, of het is een tikkeltje ordinair. Of een tikkeltje tropisch. Het liefste allebei eigenlijk. Ja. Maar goed, ander drankje. Ik laat me ook gewoon een beetje inspireren op het programma dat jullie deze maand hebben. En nu zag ik dat er morgen een feest is in Pip. Josie, wat gaat er morgenavond gebeuren?
1: Yes. Er zijn kannen met sangria. Er zijn zwembaden. Want ja, het is ook gewoon wel echt heel erg warm.
0: Ja.
1: Er zijn Hawaïaanse bloesjes. En eigenlijk is het feest tot stand gekomen omdat Jesse, niet bekend, wel berucht.
0: Ja. Jij hebt een keer van hem gewonnen met boksen.
1: Ja,
0: gaan we het straks over hebben.
1: Ik heb met hem in een ring gestaan. Twee weken van tevoren voorbereiding. Hij wilde ineens, nou, hij heeft het geweten ook. Maar Jesse, ik hou nog steeds van je. Maar hij stond op de zwarte lijst bij ons. Hij had zich misdragen op een avond keukenmarathon. Om maar specifieke avond te benoemen.
0: Ja.
1: En ja, er was één manier om het goed te maken. En dat was, geef maar even een leuk feestje.
0: Ja.
1: En dus nu komt Jesse Summer Jam geven. Er draaien alleen maar mensen die beginnen met de J. Want How Can I Make It About Jesse. En er zijn sangria's, er zijn zwembaden.
0: Hey, maar ook Willem Veltzer is er ook, toch? Willem Veltzer is er toch ook?
1: Nee, dat is bij de Weekender. Daar komen we toch op.
0: Maar wie komen dan draaien? Wie komen er dan?
1: Jesse, Jerouw en Jasmin.
0: Oh, ja.
1: Of Jillum.
0: Ja. Jillum Veltzer. Nou goed.
1: Veltzer met de dragshow.
0: Morgen dus summer jammen. je kan in een zwembad, je kan een Hawaii blues aantrekken.
1: Ja.
0: Maar ja, denk je dat de Underdog Project voorbij gaat komen morgen?
1: Ik weet het. Ik zou teleurgesteld als ze niet 5 keer langs komt.
0: Laten we in ieder geval vast vooruitlopen op de zaken. Ja. Dat ik hem in ieder geval vast draai, dan is het gebeurd.
1: Deze is de party begonnen.
0: Precies.

0: Beanie Daddy remix. CC Disco, die is binnenkort bij Pit, toch, Josie?
1: Zeker, bij de beruchte summer closing, de Weekender. Vorig jaar voor eerste Weekender gedaan. We kregen 40 uurvergunning. We mochten onze eigen bedtijd bepalen.
0: Eindelijk.
1: Eindelijk, ja, na 18 jaar. Net volwassen, ja. Tijd om je eigen bed te bepalen.
0: Toen maar jullie gebruiken hem niet super vaak, die 24 uur vergunning.
1: Nee. Het is toch een zegen om te hebben. Maar een zegen moet je op het juiste moment inzetten.
0: Precies, en niet te vaak. Dat houdt het leuk.
1: Dat houdt het leuk, precies. Absoluut. Ja. Nee, dus, en we hebben ook geleerd van de vorige Weekend. Vorig jaar was vrijdag tot en met zondag.
0: Ja.
1: En nu is het gewoon zaterdag tot en met zondag netjes.
0: Ja, dat is beter. Ja. Zoals iedereen het eigenlijk doet, toch?
1: En CC Disco sluit hem af. Maar er valt een hoop te doen. Er is een drag bingo. Je kan je eigen frikandel graveren. Je kan de tekst erin zetten die je wil. In de laser.
0: Ja.
1: Er zijn performances. Het is fantastisch.
0: Je kan het zo gek niet opnoemen. En het gaat maar door,
1: Ja.
0: Buiten,
1: ja.
0: Binnen.
1: Ja, buiten, binnen. Ja. De bunkers, de 24/7 stage.
0: Ja.
1: De familie is de rugwerver van de Weekender.
0: Ja.
1: De Ons Kent Ons nodigen de vrienden en familie uit om te komen draaien. Frank Wieger bijvoorbeeld.
0: Ja. Oude beruchte rever uit Den Haag. Hij wordt 80 volgend jaar.
1: Ja. Misschien wel de beruchtste.
0: Hij is net de 79 geworden. Ja. Ja.
1: Shout-out naar Frank.
0: Sowieso shout-out naar Frank, ja. Ja. Goed, Pip Den Haag, daar hebben we het over. Is onze club van de maand. Josie is dus van het programma. Ja, wat mensen toch... mensen hebben misschien niet door dat het ooit ook een afkorting was, Pip. Even een kleine cursus.
1: Ja,
0: waar staat het allemaal voor? Want er zijn al een hoop dingen de revue gepasseerd.
1: Ja, nee, het was niet ooit een afkorting. Het is nog steeds een afkorting.
0: Ja, okay.
1: Het staat wederom nog steeds voor Place in Progress. Een plek die nooit af is. Altijd door blijven ontwikkelen. En om een goed voorbeeld te noemen, bij die vorige Weekender, we hadden net 40 uur vergunning. Eerste keer dat we overgingen. En toen dachten we op die zondag, ja, misschien is het wel een goed idee om de muur tussen twee zalen door te slopen. om er een gat in te slaan.
0: Dat was jouw idee, toch? Dit?
1: Dat was David. ik weet het moment nog goed. Ik was op vakantie in Spanje en ik zat in een tapasrestaurant op de wc. En ik had echt in mijn hoofd van, ik ga niet de werkchat checken. En toen toch, je zit op die wc, stiekem even kijken en de kaartverkoop in de gaten houden. Ik zag een bericht van David van, we hebben een idee, we gaan de muren te slopen. En ik dacht echt, jullie zijn echt helemaal gek geworden. Pip staat voor variatie, drie zalen, verschillende sounds.
0: En nu is het één grote zaal eigenlijk.
1: Nu is het één grote zaal geworden, ja. En ik kwam echt terug van die vakantie en ik ging met David door die zaal lopen en hij vertelde me meer erover. En toen begon het een beetje te dalen en diezelfde week heb ik legit drie keer gedroomd dat ik in die nieuwe zaal stond. En toen dacht ik, nee, ja, jullie zijn niet gek, jullie zijn genieën.
0: Ja.
1: Dit moet er zijn.
0: Ja.
1: En,
0: je moet gewoon een beetje door, toch? Een beetje blijven veranderen, anders wordt het saai, toch?
1: Ja, absoluut.
0: Want 18 jaar een club, dat is echt uitzonderlijk.
1: Ja, we zijn echt super dankbaar überhaupt dat we inderdaad die positie hebben. Dat we een 18 jaar still going strong, weet je. Dat is echt... Ja,
0: want, ja, het is nu 19 blessing. Eigenlijk,
1: ja,
0: toch?
1: Nee, ja, inderdaad 19 jaar. En wat ik zeg, het is gewoon een fantastische van de plek. Is de domste ideeën die we tijdens de lunch bedenken van, oh, het is lente, we hebben zin om te snowboarden. Oh, we gaan de snowboardwedstrijd gaan doen in de tuin.
0: Ja.
1: Dat soort dingen. En... klein tipje van de sluier. We gaan nu die weekenden weer doen. Daarna hebben we weer in augustus gaan we dicht. En als we weer open gaan in augustus, ziet het er binnen weer allemaal helemaal anders uit.
0: Oké, maar op wat voor manier? Op een verfachtige manier? Of echt?
1: Nee, op een verf, een interieur, een feeling.
0: Een feeling?
1: Op alle manieren.
0: Ja,
1: dat
0: is goed.
1: Wat ik zeg, het was een goede doorstap die we hebben gemaakt. Blijven ontwikkelen. Die zaal, die muren slopen was een heel goed idee.
0: Ja. Ja,
1: maar het kan nog beter.
0: Maar wat betekent dat voor jouw programma? Het is misschien makkelijker programmeren, maar één zaal?
1: Zou je denken? Kijk.
0: Het is goedkoper in ieder geval.
1: Ja.
0: Zou je denken?
1: Ja, kijk. We bieden natuurlijk een heel breed scala aan muziek aan. En dat laat ons steeds terugkomen in het programma. Alleen nu heb je gewoon één avond met één grote zaal en de bunker. En nu focussen we best wel op die nieuwe zaal. Dus dat de entree door de bunker is. En dan de muziek in de grote zaal. En proberen die variatie over verschillende avonden terug te laten komen. Maar zo interessant dat je dan... Ja, je hebt gewoon een budget waar je mee moet werken. En waar je dat vroeger over drie zalen ging verdelen, stop je dat nu in één zaal. En dus je kan wel met iets andere namen werken.
0: Iets grotere namen, toch? Steeds meer internationale namen zie ik ook voorbij komen.
1: Ja, zeker. Ja, we hebben dat eigenlijk sinds die hele verbouwing zijn we daar gefocust. Afgelopen tijd is het ook een beetje ingezien van de locals.
0: Ja.
1: Is ook wel echt gewoon de steunpilaar van de club. En daar gaan we in het aankomend seizoen, ik ga het nog steeds niet te veel zeggen, maar ook veel meer de focus op leggen.
0: Ja.
1: En wat ik zeg, het is fijn dat je budgetten voor één zaal En het biedt ook ruimte om wat meer budget te steken in performances.
0: Ja, in andere dingen. Ja.
1: We willen wel zorgen dat het niet gewoon een clubavond is, maar een ervaring.
0: Er zijn, ja, een ervaring is het zeker. Er zijn zoveel uit de kluiten gewassen de feesten daar. De Boxgala is dan net verhuisd naar jullie nieuwe plek, Intercity. Maar keukenmarathon, het kwam net al eventjes voorbij. Iedere ruimte wordt omgebouwd tot, met meerdere keukens.
1: Ja, tot keukens, ja.
0: Want het feest is in de keuken, toch?
1: Precies. Ik bedoel, als je op een huisfeestje bent, ja, waar sta je? Laten we eerlijk zijn. Zo dicht mogelijk bij de koelkast.
0: Ja.
1: En die staat vaak in de keuken.
0: Ja.
1: Ja. Ja, nee, dat is het fantastische van Pip. Het is niet gewoon een club waar we de muziek aan zetten en de lichten uitzetten en ga maar dansen. Ja, we willen gewoon dat elke avond als je erheen gaat een ervaring is. Je kan wel beleven. Er zijn verrassingen, er zijn performances. Je kan darten, je kan...
0: Ja, dat darten is een beetje jouw inbrengen, heb ik wel begrepen.
1: Ja. Maar Wieger houdt er weer
0: van. Okay, Wieger, nee, maar Wieger van Goldband.
1: Als je, kom, je kan darten, ene moment kan je paasjesvoetbal doen. Het gaat zoveel kanten op.
0: Ja.
1: En het, ja, dat is gewoon heel erg wat we willen uitstralen. Van, elke avond is gewoon een ervaring. En elke keer als je er komt, heb je weer een nieuwe verrassing.
0: Ja. Hoe lang zit jij daar eigenlijk al?
1: Ik zit er nu 9 jaar.
0: Oh, wow.
1: En de eerste keer dat ik ooit aankwam, was ik 14. Om het skatepark Sweatshop te ontwerpen. Zo'n lege dag dat ik met een beest in mijn handen sta daar. En ja, toen ben ik 9 jaar geleden begonnen als stagiair. Met mijn ziel onder de arm komen aankloppen bij Steve. Ik zocht een stageplek voor een studie die ik nooit heb afgemaakt. En mijn moeder zei, ja, ik ken wel iemand bij Pip. Want ze wist dat ik er altijd heen ging. Ik zei, ja, is goed, man. Ken ze, is een hele goede vriend van Steve. Ik heb Steven een mailtje gestuurd, zei ja, kom maar langs.
0: Steven is een van de oprichters, Steven van Lummel.
1: Ja, Steven van Lummel, ja. En eerste week daar mocht de zand van de trappen afvegen naar kantoor. En toen kreeg ik voor de eerste keer in mijn hele leven verantwoordelijkheid. Ik mocht een vaatwasser bestellen.
0: Ja! Yeah!
1: Compleet de verkeerde bestel. en toen die week erna zat ik met David Schoch, ook de eigenaar. Zat ik in de auto naar de Velstort en toen kreeg je een mailtje van de studie van... je bent niet oud genoeg om deze studie te doen. Je mag het helemaal niet doen. En toen keek ik David aan en zei ik... Ja, David, ik heb geen studie meer, maar ik wil wel heel graag hier blijven. Toen zei ik, is goed. En toen ja, dat was 9 jaar geleden en now we're here.
0: And now we're here, ja. Nu gewoon verantwoordelijk voor het programma. En dus ook degene die dan verantwoordelijk is voor het programmeren van Ben Sims.
1: Ja, ja,
0: waar we nu naar luisteren.
1: Legendarische back-to-back met Remy Unger. Volgende week zaterdag. Kom allemaal.
0: Ben Sims, I Want Your Love, 3FM.

0: avond van DJ Remy. Bang, toch? Bang is dat,
1: ja,
0: toch?
1: Bang
0: is dat. Tom Trago, ook kind aan huis bij Pip. Net als Quincy. Quincy werkt bij Pip, is clubmanager, doet productie... en ook een van de verantwoordelijken voor Pip Radio. Hallo Quincy.
2: Hey, yes.
0: Hi. Ik had net een soort mooi verhaal van Josie, hoe die bij Pip terecht is gekomen. Hoe is dat bij jou gegaan eigenlijk?
2: Ja, nou, ik ben dus ook wel begonnen met een stage, maar dat was toen ik ging werken bij Pip. Maar ik kom gewoon uit Den Haag. Als je bijna 18 bent, dan is het enige waar je echt niet op kan wachten, is naar Pip toe gaan. Of naar de Westhoed, ligt maar net aan uit welk deel van Den Haag je komt.
0: Moet ik morgen naartoe? Hebben we het straks nog even over.
2: Altijd gezellig, nee, maar toen kwam ik altijd al bij Pip. Toen deed ik een studie Leisure en Event Management, ook nooit afgemaakt overigens. En toen zocht ik een stage. En toen,
0: vooral het leisure, de was jij daarvoor.
2: Ja, precies. Ja, ja, ja. Okay. Nam vooral het leisure gedeelte erg serieus. Maar toen moest ik gaan stage lopen. En toen moest ik gelijk aan één plek denken, dat was Pip. En toen mocht ik daar gelukkig stage lopen. En dat ging best wel redelijk. En toen mocht ik er blijven werken.
0: Ja, veel mensen komen daar binnen als
2: stagiair. Ja. Mijn collega Anna is ook via stage binnengekomen. Josie via stage. Ja. Veel stage, ja. Stagiaires.
0: Dario, onze huiscolumnist, die is daar niet stage, maar volgens mij zat hij ook op een soort zwarte lijst. Die had bier gestolen en ingebroken. En toen had hij verbod en was hij over een hek geklommen.
2: Ja, Nassim heeft ook, volgens mij had ook wat gedaan of zo. Toen moest hij als straf in de garderobe staan.
0: Ja, dat had Dario ook.
2: En nu is hij een programmeur van Intercity geworden. Ja. Als het goed is. Heeft ook lang club manager bij Pip gedaan. Dus ja, eigenlijk moet je het gewoon een beetje opfokken daar en dan krijg je wat.
0: Sowieso, Boas en Milo van Goalpand.
2: Boas en Milo, ook allebei gewerkt in
0: de jaren. De 5 euro per uur boys.
2: Maar
0: nee, dat weet ik niet. Maar die...
2: Boas was
0: meer,
2: Boas.
0: Was het hoor. Minder.
2: Ik hoor wel slechte verhalen hoor. Ik hoor wel echt de ergste barhoofd ooit, zeg maar.
0: Ja.
2: Gewoon zeg maar, als ze aan het
0: hij dronk alles lag, zelf op.
2: Ja, maar half acht uur ben je klaar. En dan ging hij zeg maar aan de onderkant van de bar nog even voelen van, oh, is die wel goed? Jongens, allemaal even terug naar binnen. Allemaal even die bar schoonmaken. Iedereen zijn biertje wegzetten.
0: Goed, maar look at them now. Ja, maar het is dus wel een soort van zeer vruchtbare grond. Bij Pip.
2: Er zijn een hoop. Dat kan je wel stellen, ja.
0: Ja, ik heb er denk ik zelf ook best wel veel aan te danken. Doordat ik daar altijd kansen heb gekregen.
2: Ja. Ik heb je laatst daar nog heel leuk zien draaien een hele nacht lang.
0: Inderdaad.
2: Dat was erg gezellig.
0: Ja, ik hoorde ook dat er meer focus komt op locals. Dat is die avond natuurlijk verzonnen.
2: Ja, precies.
0: Dat zo'n eclatant succes was.
2: Ik stond naast Josie de dansman en zegt, holy shit, dit moeten we toch vaker doen, man.
0: Josie was in Limburg. Maar je kan wel CC Disco boeken. Maar je kan ook gewoon Jesse Verkijk vragen, weet je.
2: Bijvoorbeeld.
0: Ja, goed. En nu dus, clubmanager, hoe ziet dan een avond voor jou eruit?
2: Je komt rond 10 uur binnen, even alles klaarzetten, je personeel ontvangen. Alles opbouwen, entree neerzetten, weer de bar klaarzetten. Dan om 12 uur beginnen we en dan heel de nacht. Als er niks fout gaat, dan doe ik eigenlijk heel weinig.
0: Ja.
2: Dan kan ik de Champions League finale kijken of dan kan ik gewoon even chillen. Kan ik met de beveiliging een beetje lullen. Maar helaas is het niet elke nacht zo, bijna geen enkele nacht is zo eigenlijk. Er gaat vaak genoeg heel veel dingen mis, druk aan de barren. Daar een beetje bij springen. Dan om 6 uur gaan we dicht tegenwoordig. Met een beetje ongeluk ga je om 7 uur dicht. Sommige DJ's, ik noem geen namen, die willen de laatste tune draaien en die draaien er nog één en dan nog één en dan nog één.
0: En een hele lange.
2: Ja, een hele lange.
0: En dat dan mensen vragen, draai er nog één.
2: Ja, precies.
0: Ik denk, waar waren jullie om 12 uur?
2: Ja, precies. Dan om 6 uur, dat gaat de club dicht. Dan moet je met z'n allen opruimen en allemaal vervelende dingen in mijn laptop zetten. En dan om 8 uur ben ik een keertje klaar. En dan met een beetje geluk kun je nog door ergens anders naartoe.
0: Ja. Ja, eerste binnen, laatste weg. Zo klinkt het.
2: Ja, dat is het wel op zo'n nacht. Ja.
0: That's the dream.
2: Ja, ja.
0: Hey, en voor Pip Radio.
2: Ja.
0: Hoe, wat gebeurt daar allemaal? Als je het in een notendop zou uitleggen.
2: We doen echt heel erg veel. We proberen sowieso talent in Den Haag een podium te geven. Interviews doen we met verschillende mensen in de culturele scene. En van alles doen we daar eigenlijk. Ik focus me nu vooral op de interviews. We hebben ook evenementen gedaan het afgelopen jaar. Niet bij Pip, maar dan op andere plekken. En we zijn nu ook bezig met eindelijk onze eigen studio op Intercity terrein. Midden in het bos hebben we een container neergezet. Die zijn we nu helemaal aan het opknappen. En met een beetje geluk over een maand kunnen we vanuit daar ook dingen gaan doen.
0: Vet.
2: Ja, best wel.
0: En hoe bouw je mee aan de toekomst van Pip?
2: Ik ben de toekomst van Pip, toch?
0: Je bent de future.
2: Die gasten worden ouder en ouder elke dag. En ik ben in de piek van mijn leven. En we moeten Pip natuurlijk door gaan zetten. 19 jaar is natuurlijk heel sick en vet. Maar het moet uiteindelijk 20, 30 jaar, weet ik veel hoe lang, doorgaan.
0: Ja.
2: En daar heb je toch, denk ik, jonge mensen voor nodig. Zoals Josie en ik.
0: Ja.
2: Die het door gaan zetten. Begrijp wat Pip is, waar Pip voor staat. En ja, wat ik zeg, dat door blijven zetten.
0: Ja. Is dit iets waar jullie op aansturen dan ook met z'n tweetjes? Er zijn jullie aan stoelpoten aan het zagen? Staan zo bij de deur?
2: Ja, we hebben wel eens in Zwolle een weekend gehad dat we met z'n tweeën op het asfalt lagen naar de lucht te kijken. Dat we het hadden over de toekomst. Dus ja, daar hebben we het genoeg over. Maar nog niet genoeg, denk ik.
0: Nee.
2: Daar kunnen we het echt nog wel genoeg over hebben. Maar gelukkig hebben we er alle tijd voor.
0: Ja. Nou, het is nu out in the open. In ieder geval.
2: Ja, precies. Precies.
0: Quincy, blijf lekker hangen. Ik ben ondertussen IF aan het draaien ook. Ja, vaste klant bij Pip natuurlijk. Ja. Met zijn festival, altijd met zijn studio. Gezellig. Hele gezellige man.

0: je weet dat. Mijn stad, Golband, ook ooit begonnen bij Pip. En Pip is onze club van de maand. Leukste club van Den Haag, kunnen we rustig zeggen. En ja, we hebben straks tussen 12 en 1 een live DJ in de livebox hier bij 3FM. Dat doen we ook één keer in de maand. Dat vind ik altijd erg leuk. Want dan is die ruimte gewoon eindelijk een soort van kleine reefhokje. En dat vind ik het allerleukst natuurlijk. Nienke Passa komt draaien. Nienke, hoe gaat het met je?
1: Gaat het hartstikke lekker.
0: Ik heb net geleerd dat jij sinds 6 jaar in Den Haag woont. Ging je toen ook gelijk naar Pip toen je hier kwam wonen? Of kwam je daarvoor al bij Pip?
1: Ja, ik kwam hier natuurlijk wonen in piek corona-tijd.
0: Oh ja.
1: En toen het weer losging.
0: Toen kon je daar naartoe.
1: Ja, ja. Ben ik ook al geweest.
0: En hoe lang heeft het geduurd voordat je daar dan ging draaien? Kun je je eerste keer nog herinneren?
1: Zeker wel. Sowieso eerst zolderkamer. Dat was iets voor DJ's om te gaan oefenen altijd bij Pip.
0: Ja, op woensdagavond, ook leuk om te vermelden, daar is Kiki begonnen met draaien. Dus die betaalde ook gewoon 3,50. Wat is het? 3,75?
1: 5 euro.
0: 5 euro? Is het duur geworden, man? Jezus. Inflatie, alles wordt duur. Ja, oké. Oké, dus je ging ook daar gewoon oefenen, zeg maar,
1: zeker,
0: in het begin.
1: Zeker.
0: Ja.
1: En toen de eerste keer, om te kijken of ik het chill vond om voor het publiek te draaien, was dan Club Godverdomme.
0: Oh, ja. Dat bestaat niet meer, volgens mij. Kijk nog even naar de baas. Bestaat wel. Oh, een pijnlijk onderwerp. Goed, Club Godverdomme, daar konden DJ's zich aanmelden die geen DJ's waren om te draaien, toch?
1: Exact.
0: En toen kreeg je de smaak te pakken?
1: Zeker.
0: Ja.
1: Niet van later Josie ontmoet. En toen stond ik ineens voor een seizoensopening te draaien bij de Pip.
0: Ja. Ja. En was het heel anders dan die andere avonden dat je daar stond? Of was het wel meer gewoon een echte avond, natuurlijk?
1: Allemaal matties op de dansvloer.
0: Ja.
1: Dat is wel vet.
0: Ja, dat snap ik. Hey, en je bent ook onderdeel van Capiche Collective.
1: Yes.
0: Ja. Hoe zit dat precies? Dat is Tilburg, nee?
1: Ja, we wel zijn Tilburg. Tilburg, Breda en Den Haag.
0: Oh ja.

0: Ja.
1: Drie van ons zijn oude huisgenoten. En onze muzieksmaak lag heel erg overeen. En toen hebben we besloten om met z'n vieren toch iets te gaan starten.
0: Ja. Ja. Hoe zou je dat omschrijven dan? Wat is dan de sound van Capiche Collective?
1: Hele warme sound. We hosten heel veel feestjes met een nadruk op de dansvloer terugbrengen. Heel veel rood licht, rook, goede DJ's, lekker groovy, soulvolle muziek. Ook zeker wel langzamere tunes. En het gaat wel lekker nu.
0: Ja, tof. En is dat ook een ding om meer bij Pip te gaan doen? Capiche Collective?
1: Zo, ja.
0: Er worden nu, as we speak, deals gesloten. Ja, is er ruimte in Den Haag voor die sounds, denk je?
1: Ik denk dat er wel stiekem toch wel vraag naar is. Zeker wel.
0: Een beetje meer groeven.
1: Ja. Het is best wel lastig om dat publiek helemaal te vinden. Maar ze zijn er zeker wel. Ja,
0: ja ik denk dat we uiteindelijk daar weer terugkomen. En dan hoop ik dat we daar heel lang blijven.
1: Ik hoop het.
0: Heel lang! Goed, wat kunnen we van je mix verwachten straks?
1: Een beetje Detroit-achtige drums en kicks. Iets langzamer. Heel zwoel. Lekker soulful.
0: Ik moet even kijken of we nog genoeg rood licht hebben. Kijk even naar Dave van de Bakers. Hebben we rood licht? Ja, gaan we regelen. Het gaat helemaal goed komen. Nienke Passa straks dus live hier vanuit de Livebox. Die kunnen we je nog ergens zien binnenkort? In een club of een festival? Of...
1: Ja, zeker wel. Sowieso met Pip. Summer
0: Closing?
1: Zeker wel. Dekmantel Selectors op de boot.
0: Yeah.
1: En... Ja, Hito.
0: In Scheveningen?
1: Voor hun in Antal.
0: Ah, vet.
1: Ja.
0: Goeie dingen. Sjam en Steve zijn dit. Ik zou wel willen dansen. Omdat Steven er niet is.

verjaardag bij Pip. Tegen alle verwachtingen in staat erbij. 12 september gaat dat gebeuren. Sjam en Steve ervoor gedraaid. Te veel gelukt. En Steve is dan Steven van Lummel. A.k.a. Een van de oprichters van Pip Den Haag. Dat is onze club van de maand is. En ze hebben speciaal voor ons Nienke Pasta meegenomen. Die gaat dadelijk draaien in de livebox. Dus blijf in de buurt, want we gaan clubben.

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen, live your dreams.
3: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
4: Precies! Worstje?
3: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
4: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
3: Nee,
4: meerdere
3: worstjes. Nee, dank je wel.
4: 20 worstjes.
3: Ik hoef geen worst.
4: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding.
3: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen?
4: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
3: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
6: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
8: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: 3FM. Hey, goedenavond. We gaan een uurtje clubben zo meteen. Met Nienke Passa vanuit de Livebox. Na het nieuws van 12 uur.
10: Marnix Jampersen met het NOS-journaal. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het eerder een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn de aanvallen afgeslagen en zal er een reactie volgen. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 19:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Op het WK voetbal heeft Frankrijk eenvoudig gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. De eerste 3 Franse doelpunten werden gemaakt door Dembele en vielen in de eerste 32 minuten. Frankrijk is groepswinnaar in groep I en moet nu in de volgende ronde waarschijnlijk tegen Zweden. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Irak is uitgeschakeld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
11: 3FM NTR. Justin Verkijk.
4: Ja, goedenavond. Pit Den Haag is onze club van de maand. Ze hebben speciaal voor ons Nienke Passa meegenomen. Onderdeel van Capiche Collective. En hier voor jou tot 1.

0: Pep met de beat. Nienke Passa hoorde je het afgelopen uur. Pip Den Haag is onze club van de maand. En Nienke Passa kun je zien tijdens de Summer Closing Weekender bij Pip 25 en 26 juli. Jasper hoor je zometeen na het nieuws van 1 uur. En ik zit hier volgende week weer netjes op je te wachten vanaf 10 uur. May the beat be with you.
1: We hebben genoten van de muziek.
2: Jazeker.
1: We hebben genoten van drank.
2: Ja.
1: We hebben genoten van de drank.
2: Ja.
1: Hebben we een paar jointjes gerookt?
2: Oh, jazeker.
1: Maar dat mag allemaal. En that's it. We gingen lekker, ja. Op die manier.
3: Yo, yes. Ik wil nog even bedanken, man, voor deze fantastische avond. Deze avond is echt tanto kanker bueno, goos. Echt. Pff. Oude pikke pap. Heerlijk.
4: Een hele goede nacht. Zometeen hoor je de nieuwste van de staat. Juste en Jaxxel, Turn the Lights Off komt er ook aan.
5: Manik Sampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren. Die gaat tot in de middag duren. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogstgemeten temperatuur was afgelopen dag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. Volgens de VS waren de aanvallen gericht op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. Gebouwen in de hoofdstad Caracas stortten in. Verschillende landen sturen hulp naar Venezuela, waaronder Nederland. Een reddingsteam bestaande uit tientallen mensen en 8 speurhonden is onderweg. In de stad Groningen is een automobilist doorgereden na een aanrijding met een fietser. De fietser raakte zwaar gewond. De auto werd later gevonden in Haren. De bestuurder is aangehouden. De politie heeft over de toedracht nog niets bekendgemaakt. Het weer. Vannacht droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

vannacht voor je doen wat non-de-shanky zeg. Wat is het warm? Je slaapkamer voelt waarschijnlijk aan als de binnenkant van een pizza oven. Maar ik ga je helpen. Je hoort zo meteen hoe ik het ga doen, maar ja, kun je niet slapen omdat het zo warm is? App dan even via de NPO Luister-app. Het wordt beetje warm. Eerst nieuwe muziek van de staat. Volgende week staan ze op Down the Rabbit Hole met een nieuwe show. En bij een nieuwe show hoort

0: Wat is het warm, zeg. Je slaapkamer is waarschijnlijk veranderd in de binnenkant van een pizza oven. Dus ja, vannacht doen we even rustig aan. Een beetje tranquilo. En ik ga je helpen vannacht. Hè? Misschien kun je niet slapen omdat het heet is. Heb je je kussen al 50 keer omgedraaid om hem koel te krijgen? Geen zorgen, want vannacht zorg ik voor verkoeling. Ik heb namelijk Joris op pad gestuurd. Joris is van NPO Campus Radio, het zusterstation van 3FM. En hij heeft een koelbox vol met ijsjes. En Joris?
1: Ja, hallo.
0: Jij zit nu in de auto, hè?
1: Ja, ik hoorde net dat het niet zonder gevaar voor eigen leven is. Want het asfalt komt op verschillende plekken omhoog. Dus ik ben goed aan het kijken of dat niet hier gebeurt. En ik heb een koelbox met allemaal ijsjes bij me.
0: Lekker. En wat voor ijsjes zitten erin?
1: Nou, het zijn allemaal aardbeien cornetto's.
2: Die zijn lekker.
1: Ja, ik heb ze nog niet voorgeproefd, maar ik ken ze wel. En ze zijn wel van het huismerk.
0: Oké, dat maakt verder niet uit, denk ik.
1: Nee.
0: Nou goed, ben je aan het luisteren en denk je van, ik wil zo'n ijsje, ik wil zo graag zo'n ijsje. Stuur dan even het woord beetje warm naar de NPO Luister-app. Het woord beetje warm naar de NPO Luister-app. En Joris, dan kom jij die kant op, hè?
1: Ja, zeker.
0: Oké, ik ga even wachten tot er iets binnenkomt en dan stuur ik jou een adresje door waar je heen moet, oké?
1: Ja, top.
0: Oké. Joris dus op pad met een koelbox vol met ijsjes. Misschien wel naar jou als je het woord beetje warm stuurt. Komt de verkoeling jouw kant op. Beetje warm naar de NPO Luister-app.

Dr. Frenna, de opvolger van die enorme hit uit 2025. Hey. Ah, de zomer is van 2025. Iedereen zong er mee. Kinderen, tieners, studenten. Maar ook de oude garde ging lekker op, Frenna.

Ik ga voor je zorgen. Als je nu het woord beetje warm naar de NPO Luister-app stuurt, dan ga ik voor je zorgen dat er verkoeling komt. Er is namelijk ijs onderweg. Het woord beetje warm nu naar de NPO Luister-app. Komt alles goed. Wat is dit? De nieuwste Avicii. Dit is Avicii bij 3FM.

0: misschien lig je nu wel in bed en denk je van... God non dieu, wat is het warm! Het is de officiële 3FM plaknacht. Mocht jij problemen hebben met in slaap vallen, dan moet je zeker blijven luisteren. Want ik heb mijn collega Joris Kingma op pad gestuurd met een hele doos vol met ijsjes. En wil jij nou dat Joris bij jou langskomt, dan moet je even het woord beetje warm appen naar de NPO Luister app. Joris, ben jij al ergens?
1: Ja, ik heb het ook een beetje warm, want ik heb geen airco in mijn auto. En ik ben van de snelweg af, dus...
0: Hey, zorg dat die ijsjes niet gaan smelten.
1: Ja, ze zitten in een coolbox.
0: Oké, heel goed.
1: Ja, en ik ben in Apeldoorn aangekomen op zoek naar Niek.
0: Niek, want Niek ja. Kan wel wat verkoeling gebruiken.
1: Ja.
0: Oké, ben je er al bijna? Wat is de arrival time?
1: Ik ben er bijna. Ik zie op mijn navigatie staan dat ik er over 6 minuten ben.
0: Oké, over 6 minuten. Daar kom ik over 6 minuten even bij terug. Gaan we even een ijsje langsbrengen bij Niek. Oké, tot zo. Nou, wil je nou ook dat Joris bij je langskomt? App dan nu, dus het wordt een beetje warm. En dan krijg je een gratis ijsje.

0: Styles bij 3FM en American Girls.
1: De 3FM.
2: Plaknacht.
1: Plaknacht met Jasper.
2: Oh, alles plakt.
0: Ja, welkom op de 3FM Plaknacht. Oh my god, het is tandoe warm buiten en waarschijnlijk ook in je slaapkamer. En ik krijg al veel appjes via de NPO Luister-app binnen dat het moeilijk is om in slaap te vallen. Nou, daar ben ik voor. Ik ga ervoor zorgen dat je wel lekker kan slapen en een beetje verkoeling naar je brengen. En daarom heb ik mijn vriend en collega Joris King maar op pad gestuurd. En hij heeft een hele grote box vol met ijsjes meegenomen. En die gaat je naar je toe brengen. Wil je nou ook een ijsje? App dat even via de NPO Luister-app. Hey Joris, jij bent op een adres, hè?
3: Ja, ik ben ergens in Apeldoorn en volgens mij weten ze nog niet dat ik voor de deur sta. Okay. Maar kijk, ik heb hier een mooie koelbox mee. Ik sta in de gang. Ik zal een beetje zachtjes praten.
0: Want
3: ik
0: was hier heel hard. Het galmt daar lekker.
3: Het klinkt heel ruim. Ja. En ik ga nu aanbellen, kijken of Niek wat verkoeling wil.
0: Maar dat is toch raar om zo laat aan te bellen, kort of twee.
3: Ja, het is toch een beetje gek zo midden in de dag.
0: Ja, een vreemde man, die zou ik niet om 1:15 binnen laten nemen. Maar oké, jij bent het.
3: Nee, nou, zo vreemd ben ik nou ook nog niet.
0: Doet er al iemand open of niet?
3: Oh, ja, ik hoor... Ja. Hallo. Hey, kijk eens even, er doet iemand open zonder shirt. Dat is mooi. Hallo.
0: Zo, ziet er goed
3: ik
0: uit,
3: heb
0: hoor.
3: Een, Hoi, ik kom hier binnen...
4: Ja, heerlijk.
3: Ik sta hierbij.
4: Je staat hierbij Niek.
3: Hallo Niek.
4: Laten we naar binnen gaan.
3: Ja.
4: Het galmt heel erg.
3: Ja, we gaan even naar binnen. Het galmt heel erg. En ik loop ook gelijk echt een muur van warmte eigenlijk tegemoet. Ik snap wel dat je je shirt uit hebt, Niek. Moet ik dat ook doen? Of is dat niet per se wat je hoort te doen hier in huis?
4: Ik ben niet bij de regels in dit huis, maar voel je vrij als jij je shirt uit wilt doen.
3: Nou, misschien wel. Oh, hier, kijk eens even. Hallo. Er is nog iemand. Goedenavond.
5: Hallo.
3: Ja, ik voel echt een heleboel warmte.
5: Ja.
3: Dat is al heel fijn. Ik zie een saxofoon staan. Dat is al heel gaaf. Ik zie nog een vrouw op de bank. Kan ik daaruit opmaken dat het jouw vriendin is? Of je zus? Of je huisgenoot?
5: Ja, dat is mijn vriendin.
3: Je vriendin, oké. Okay. Hey, en ik zou eigenlijk ook heel graag eventjes de slaapkamer willen inspecteren. Ja, want het is een reden dat je nu nog wakker bent natuurlijk.
4: Ja, zeker. We doen ons best om af te koelen. Maar ja, ik loop, laat je de slaapkamer even zien.
3: Ja, en we gaan zo meteen helpen hoor met afkoelen. Komt helemaal goed.
4: Ja, ik zie al een koelbox. Ik ben heel benieuwd.
3: Kijk, oké. Ik kom nu de slaapkamer binnen. Ik zie eigenlijk geen deken liggen. Dat is ook al een teken van dat het behoorlijk warm is. Hoe ga jij het voor elkaar krijgen om vannacht nog te slapen?
4: Nou, ik denk dat wij vlak voordat we gaan slapen nog de deuren tegen elkaar openzetten. We hebben net de hele tijd eigenlijk deze dicht gehad. Omdat deze overdag geen zo min mogelijk zon heeft gezien. En ik had gisteravond een heel vochtig handdoek als een soort slang over me heen gelegd om een beetje af te koelen. Maar op een gegeven moment dacht ik ook van ja, maar dit voelt ook gewoon kut. Dus dan denk ik, nou ja, zometeen de deuren tegen elkaar open en dan zien we wel.
3: Ja, het is eigenlijk niet te doen nu meer, hè? Nee. Maar er zit dus een vriendin op de bank, jouw vriendin.
4: Ja.
3: En ik zie een bed van ongeveer 1,40 meter, denk
4: Klopt,
3: ik.
4: Ja.
3: En jullie gaan samen in dat bed liggen.
4: Wij gaan samen in dat bed liggen. Ja, mijn vriendin is ook al een beetje teleurgesteld. Dat is iets wat min...
5: Ik zie al een koelbox. Ik ben heel benieuwd.
3: Kijk, oké. Ik kom nu de slaapkamer binnen. Ik zie eigenlijk geen deken liggen. Dat is ook al een teken van dat het behoorlijk warm is. Hoe ga jij het voor elkaar krijgen om vannacht nog te slapen?
4: Nou, ik denk dat wij vlak voordat we gaan slapen nog de deuren tegen elkaar openzetten. We hebben net de hele tijd eigenlijk deze dicht gehad. Omdat deze overdag geen zo min mogelijk zon heeft gezien. En ik had gisteravond een heel vochtig handdoek als een soort slang over.

0: Ja, als een soort slang over me heen gelegd om een beetje af te koelen. Maar op een gegeven moment dacht ik ook van ja, maar dit voelt ook gewoon kut. Dus dan denk ik, nou ja, zometeen de deuren tegen elkaar open en dan zien we wel.
1: Ja, het is eigenlijk niet te doen nu meer, hè? Nee. Maar er zit dus een vriendin op de bank, jouw vriendin.
0: Ja.
1: En ik zie een bed van ongeveer 1,40 meter, denk ik.
0: Ja.
1: En jullie gaan samen in dat bed liggen.
0: We gaan samen in dat bed liggen. Ja, mijn vriendin is ook al een beetje teleurgesteld dat ze iets wat minder huidaanrakings van mij krijgt.
1: Want, ja, want er zit geen...
0: Misschien wordt het een klein pinkje op bovenbeentje, maar daar houdt het ook echt van bij op.
1: Ja, jullie hebben de afgelopen week geen seks meer gehad.
0: Nee, dat viel wel een beetje tegen, ja.
1: Ja, balen. Nou, je hoort het, Jasper. Het is zo warm dat er niet eens meer seks gebeurt.
2: Er wordt niet eens geneukt. Nou, zeg. Oké, jongens, geef die zielige mensen even een lekker ijsje. Want ze moeten even verkoelen.
1: Kom er eens eventjes bij. Ik heb, want ik zie, er is hier nog iemand. Hoe heet jouw vriendin? Wil die ook erbij komen? Of is het eventjes...
0: Voor mij kon ik lekker het...
1: Ja, die laat. Oké. Ik heb hier in de coolbox verkoeling zitten. En je mag er lekker wat uithalen. Pak lekker wat voor jou en voor je vriendin.
0: Voor Iris, ja.
1: Ja, en pak er lekker wat uit. Je mag er één pakken, pak er twee. We zijn helemaal speciaal voor jou deze kant op gekomen natuurlijk.
0: Ik ga gewoon een variatie doen van de ijsblokjes. Ik denk dat dat wel een goede is. En ik pak gewoon zo'n...
2: Lekker zeg.
0: Deze pak ik.
1: Oh, ja, lekker een cornetto en wat ijsblokjes.
0: Zeker. Ik denk dat ik deze in plaats van die handdoek gewoon op mij ga leggen vanavond. Nee, en ik hoop dat dat een beetje verkoeling biedt.
1: Lekker. Nou, alsjeblieft, Niek.
0: Dankjewel.
2: Wil je daar ook een ijsje? Laat het even weten via de NPO Luister-app. En dan zorg ik dat Joris jouw kant op gaat. App even het woord beetje warm naar de NPO Luister-app. En Joris komt verkoeling brengen. Verkoeling krijg je ook in de vorm van muziek. Zometeen Antoon tot het eind van mei. En hier is dit Kings of Leon, Sex on Fire.

van mij hoor je bij 3FM. Ja, sommige mensen verpesten een nummer voor de rest van je leven. En mijn date is er zo een. We luisteren namelijk naar dit nummer. En één zegt ze van, ja, ik ken dit. En het is altijd gevaarlijk als iemand dat zegt. Dus ze pakt haar telefoon en ze zet dit op. Ja hoor.

0: naar je toe brengen. App nu een beetje warm en je hoort zo hoe het werkt.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat daar een spoedreparatie uitvoeren. Die duurt tot in de middag. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime van het land vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De relatie tussen de twee landen